0: Het is droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio Oost. God. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Genemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Dinsdag 22 september. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Hey, goedemorgen.
2: Gaat een beetje met stem?
3: Niet echt, maar we gaan ons best doen.
2: Goed. Zeker. En dat doe je altijd. PFAS ken je uit eieren en je braadpan. Maar het zou ook in drinkwater zitten, ook in Overijssel.
3: Ja, en hoeveel en hoe schadelijk, dat hoor je zo meteen.
2: Nog een gevaarlijk goedje vanochtend, HCH. En dat zit al 70 jaar in de Hengeloze bodem.
3: En dan hoeft vanochtend ook nog verslag van de uitreiking van de cultuurprijs Overijssel. Want dat was gisteravond allemaal
2: weer. Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag. En ook nog heel veel lekkere muziek tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we je dag met Eagle Eye Cherry en Save the Night.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Maar in onze provincie hoeven wij ons nog niet zo heel veel zorgen te maken. Hoor je zo meteen meer over. Nieuwe Europese regels voor drones kunnen ook grote gevolgen hebben voor modelvliegers. En Wouter Kamphorst van 21 is Delsion-student in Zwolle en al Europees kampioen broodbakker, maar hoopt nu ook op een wereldtitel.
0: En wat gebeurt er dan vandaag in Overijssel en ver daarbuiten? Want in New York begint vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende 6 dagen krijgen de leiders van alle lidstaten de gelegenheid te spreken. Vandaag zijn de toespraken van onder andere Amerikaanse president Trump, VN-secretaris-generaal Guterres en de Franse president Macron.
1: Ja, en hij is niet de enige die daar is, want de premier Jetten is ook naar New York afgereisd. Hij is dan weer donderdag aan de beurt.
0: De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige man uit de regio Enschede. Het slachtoffer zat in een rolstoel, is gewurgd in een hotelkamer in Rees in Duitsland. Verdachte werd eind juli in Almelo aangehouden. Duitsland wil nu dat hij wordt uitgeleverd.
1: Ja, nog meer rechtszaken dan. Wat een 22-jarige Zwollenaar komt vandaag voor de rechter op verdenking van het verkrachten van een 16-jarig meisje, het chanteren van minderjarigen met seksueel beeldmateriaal en het bezit van kinderporno.
0: Zaak van de Consumentenbond en de stichting Consumenten Competition Claims tegen Booking.com begint vandaag. Hotelbookingsite wordt beschuldigd van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie, het misleiden van consumenten. Inmiddels zijn er 100.000 aanmeldingen voor die massaclaim.
1: Ja, en dan de World Skills in Shanghai. Ik had het net al over die Delsion-student in Zwolle die al Europees kampioen is. Die wil dus gaan voor die wereldtitel. Dat heeft allemaal te maken met die World Skills in Shanghai, waar jonge vakmensen vandaag aan beginnen. Er zijn ook een paar vaklieden uit Overijssel bij. Op dat WK voor beroepen gaan ze het opnemen tegen jongeren uit dezelfde branche.
0: Herken je dit?
1: Dit is...
0: Ja. Zeg het maar. Het ligt op een puntje van je toon.
1: Ja, dit ligt echt op een puntje van mijn
0: film.
1: Ik doe een beetje denken aan een Lion King, maar dat is...
0: Lord of the Rings.
1: Oh, Lord of the Rings, ja.
0: Of The Hobbit. Het is namelijk vandaag International Hobbit Day.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, 22 september, namelijk de verjaardag van de hobbits Bilbo en Frodo Baggins. Die bestaan niet echt. Het zijn figuren uit de verhalen van Tolkien. Bilbo is de hoofdpersoon in het boek The Hobbit en zijn neef Frodo de hoofdpersoon in The Lord of the Rings. Dat wordt gevierd vandaag onder meer in Nieuw-Zeeland. Och. Daar waar de film voor een groot deel is opgenomen. En een deel van de Shire, daar wonen de hobbits, dat staat er gewoon nog.
1: Nou, enkele huizen.

0: Nou, zullen we het eronder laten staan?
1: Ik zal hem gewoon helemaal af laten spelen.
0: Ja, gaan we gewoon helemaal. We laten hem nog even onderstaan. Ja. Dan gaan we naadloos naar de kranten en werpen een eerste blik in de kranten op deze Hobbit Day. Ja, dat is allemaal niet zo vrolijk. Want ja, hoe is het eigenlijk in Nepal helemaal uit het nieuws verdwenen? Maar een grote foto op NRC brengt ons weer helemaal terug. We zien een foto van twee kinderen helemaal onder de modder. Liggend op ook een al met modder besmeurd dekbed. Na de ramp rest Nepal rouw. 4 weken na de ramp. Huizen vol modder. En zoektochten naar informatie.
1: Ja, ik heb dan het AD voor me. Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan, is een quote die in staat. Het plan van het kabinet om het cellentekort tegen te gaan is op lange termijn onvoldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen. Zijn oplossing, meer gevangenen buiten de deuren laten werken.
0: Trouw opent met het nieuws van gisteren dat kinderen in de noodopvang verblijven in een permanent onveilige situatie. 7000 kinderen gaat het erom. In Nederland, in de asielopvang, in noodlocaties met name. Het leidt tot fysieke en mentale schade, concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De minister ziet het ook wel, maar ziet niet direct dat hij tot een oplossing kan komen. Dat is eigenlijk niet wat. Dat kan niet in ons land natuurlijk. Zoiets.
1: Nee, inderdaad. Ik heb nog wel wat leuk nieuws meegenomen. De Telegraaf namelijk, die schrijft dat Hives terug is.
0: Nou,
1: na bijna 13 jaar.
0: Wie had dat gedacht?
1: Ja, nou inderdaad. Na bijna 13 jaar afwezigheid maakt Hives vandaag zijn comeback. Mediahuis Nederland brengt het ooit door bijna 10 miljoen Nederlands gebruikte sociale netwerk terug. Exact 22 jaar na de oprichting. Ik weet het nog ontzettend goed dat ik ook zo'n pagina had met allemaal foto's die ik toen plaatste. En ik zie ook een emoji van zo'n dansende banaan. Dan kon je altijd als krabbel volgens mij onder
0: die
1: foto's plaatsen.
0: Die schijnt ook terug te komen, of niet? Die ja, dansende banaan.
1: Die komt ook terug. En als die niet was teruggekomen, dan kregen ze dan denk ik ook heel veel commentaar op als dat niet was gebeurd.
0: Kijk, dit is allemaal na mijn tijd. Ja, dit vond ik al niet meer interessant toen het begon.
1: Ja, dit was echt mijn tijd.
0: Ja, dat is jouw tijd, inderdaad. Ja. Concerning Hobbits uit The Lord of the Rings is inmiddels ook afgelopen. En gaan we over tot de orde van de dag. I've been out.

0: James Blunt in 1973.
1: Het krantenoverzicht.
0: 2026, 22 september. De papieren versies van de ochtendkranten zijn binnen, Benjamin.
2: Klopt, en ik pak nog even AD erbij. Want ik vind dat gedetineerde verhaal ook wel weer interessant. Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan. We hadden het er net kort al even over. Het plan van het kabinet om het cellentekort tegen te gaan is op lange termijn onvoldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen. Zijn oplossing, meer gevangenen buiten de muren laten werken. Het kabinet kwam voor de zomer al met een actieplan om meer plekken te creëren in gevangenissen. Zo wordt de gevangenis in Almere heropend, net als een jeugdinrichting. Er worden op verschillende plekken renovaties uitgevoerd. Ook wordt vaker een sober regime gehanteerd. Dagprogramma's worden dan bijvoorbeeld geschrapt, waardoor minder personeel nodig is. Maar ja, er moeten dus ook andere maatregelen worden genomen. Het gaat om instellingen waar weinig toezicht is en celdeuren niet altijd op slot gaan. En dat kost minder dan bijvoorbeeld de tweede EBI die we in Vlissingen hebben, zegt de expert. En ook pleit de topambtenaar voor meer afdelingen met gedetineerden die overdag dus naar hun werk blijven gaan. Daar zijn er nu 9 van waar dat dus al wel gebeurt.
0: Oké. Ja, het ligt er natuurlijk aan waarvoor ze veroordeeld zijn.
2: Zeker,
0: maar
2: ja.
0: In de gevangenis wordt niemand beter, hoor ik altijd.
2: Nee.
0: Dus dan kun je ze maar beter naar buiten sturen. Maar ja, er zijn allerlei law and order partijen die dat natuurlijk niet als voldoende wraak zien.
2: Je moet toch ook weer goed voorbereid natuurlijk uit de gevangenis gaan. In plaats van dat je het eigenlijk niet allemaal meer begrijpt hoe het allemaal in het normale leven gaat. Laat het zo maar noemen.
0: Is het voor op de Volkskrant zien wij 2 mensen hun hand opheffen op verschillende foto's. Eén is een vertegenwoordiger van de United States. De andere is een vertegenwoordiger van de Russian Federation. Ze zijn meiden bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Gaat vandaag beginnen onder meer met de toespraak van Trump. We zeiden het net ook al even. Jette is donderdag aan de beurt. Iedereen mag zijn zegje doen. Maar de veto verlamt de VN al jaren. Tallen onze regeringsleiders, staatshoofden gaan hun toespraak houden. Maar het vetorecht staat hervormingen in de weg. Op een gegeven moment kom je op het punt dat mensen zich serieus gaan afvragen of de VN nog wel nodig zijn. Ja, dat denk ik wel. Maar inderdaad, als je niks kunt bereiken, ja, houd het dan maar mee op.
2: Ja, dat kun je inderdaad denken, ja. Gisteren, ik weet niet of jij nog, Zwolle komt later aan de beurt, maar het inleveren van vuurwerk was gisteren natuurlijk een ding. Ook in Enschede waren gisteren de eerste inleverpunten werden geopend. Er werd veel vuurwerk ingeleverd. Op onze website is het ook te lezen. Maar ook een bijzonder verhaal van iemand anders, van Patrick Langenberg. Want door het landelijke vuurwerkverbod zitten veel mensen met hun oude verboden vuurwerk in hun maag. In Enschede konden inwoners gisteren hun pijlen, potjes en rotjes inleveren. Het was rustig tot Patrick Langenberg met zijn vrachtwagentje het terrein opreed. Je ziet een prachtige foto.
0: De hele dag goed in één keer.
2: Ja, met echt ontzettend veel dozen komt hij aanzetten. Hij brengt honderden kilo's oud vuurwerk naar het inzamelpunt in Enschede. De verbazing was groot toen hij de laadklep van het vrachtwagentje opende. Ik hoop dat het allemaal past. Want hij kwam dus echt met, 800 kilo kwam hij aanzetten.
0: Maar dan ben ik benieuwd waar hij dat dan vandaan heeft. Was hij handelaar of was hij...
2: Weet ik niet.
0: Hij smokkelaar? Nee, ja, dat zal
2: er wel
0: niet.
2: Maar. Er staat wel een quote van hem. Ik had het nog een beetje over. Dus hoe dat dan allemaal weer komt, dat heb ik nog niet gelezen. Maar het was heel veel in ieder geval wat hij heeft ingeleverd.
0: Nou,
2: dat is mooi.
0: Dat is heel goed. Dan heeft het resultaat gehad. Een groot artikel in Trouw over het nieuws van gisteren. Homo-acceptatie daalt. Op Paarse Vrijdag hangt een spanning op school. Jongeren accepteren homoseksualiteit de laatste jaren steeds minder. Blijkt dus uit onderzoek. Voorlichters en docenten zijn geschrokken, maar niet verbaasd. Een jongen stond op en begon te schreeuwen: waarom krijgen we deze les eigenlijk? En soms houden ouders hun kinderen thuis als ze weten dat het COC komt. Ja, het is zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er ook wel geschokt over. Hoor. In deze tijd. Dat je toch alles weet en ziet en kunt. En dat die acceptatie toch al leek de normaalste zaak van de wereld te zijn. Maar dat is dus niet zo.
2: Ja, je ziet natuurlijk wel steeds vaker met alle social media video's die langsgaan op TikTok. De metosfeer wordt het ook wel vaak genoemd. Dat het toch vaak ter discussie wordt gesteld door allerlei invloedrijke mensen. En dan wordt het natuurlijk niet beter allemaal.
0: Nee. Jammer.
2: Ja, zeker jammer. Maar wel een iets positiever nieuwsje om daar even op in te haken.
0: Doe dat maar eens.
2: Want dat gaat dan weer over het Oktoberfest. Een eigen feest voor queer vrouwen. Bij het Oktoberfest in Beieren is voor het eerst een feest georganiseerd voor queervrouwen onder het motto bier, borsten en pretzels. Kwamen honderden...
0: Klinkt niet heel vrouwvriendelijk,
2: nee,
0: moet ik
2: dat
0: zeggen.
2: Dat dan weer niet. Er kwamen honderden lesbiennes, biseksuele, trans- en non-binaire personen samen om hun gemeenschap te vieren. Er waren al feesten voor LHBTI'ers bij Oktoberfest, maar nog niet eerder alleen voor vrouwen. Volgens de organisatoren was het feest met 700 bezoekers uitverkocht.
0: Kijk aan. En nog één klein dingetje daar dan over op de voorpagina van NRC. Een klein kadertje. LHBTI-tolerantie, desinformatie en complotten. Zo, bij jongeren. Ja. Dat blijkt dan inderdaad mee te spelen. Dan had ik nog een artikel gevonden over vissen.
2: Moet weer gebladerd worden.
0: Ja, vissen langs de IJssel. Ik kan niet helemaal snel uitvinden waar langs de IJssel deze meneer staat. Maar het is een amateurvisser, André. Hij vist met een weerhaakje.
2: Och, ja.
0: Maar het weerhaakje, dat is omstreden.
2: Ja,
0: want komt er een verbod op het weerhaakje met het vissen? Tweede Kamer stemt daar vandaag over. Langs de IJssel vindt André, al 60 jaar verstokt visser, het maar niks. Als het moet om mijn hobby te kunnen blijven uitoefenen, dan moet het maar. Dan past hij zich wel aan. Zijn liefde voor het vissen gaat boven alles. 67 is hij en hij begon als jongetje al hier te vissen met een bamboehengeltje. Heb ik ook gedaan. In het kanaal, in de Willemsvaart in Zwolle. En dan haalden wij allerlei blijtjes en vorentjes uit de dingen. Die we ook weer teruggooiden natuurlijk. Ja. Maar ja, inderdaad, ze kregen dan wel zo'n haakje door.
2: Ja, ik las inderdaad zo'n weerhaak. Dat blijft dan beter vastzitten. Maar dat is dan ook weer sneu, vinden dan partijen die dan voor de dieren zijn. Maar een andere haak die ze dan moeten gebruiken zou weer de wond nog groter maken. Dus dat zou het ook weer niet beter maken voor de vis. Ik denk dat het sowieso niet heel fijn is.
0: Nee, misschien moet je er dan helemaal mee ophouden. Maar misschien. Ik wil ook niet. Nou, goed, laten we...
2: We mogen niks meer.
0: Had jij nog iets aan de hand? Heb ik nog iets voor jou?
2: Oh nee, ik heb eigenlijk niks meer. Nee.
0: Oké, dan heb ik iets voor jou.
2: Nou, wat
0: grieperig.
2: Ja,
0: dat komt waarschijnlijk niet door de griep.
2: Uh-oh.
0: Maar door een ander luchtwegvirus. Er zijn momenteel veel rhino- en enterovirussen.
2: Oh,
0: en hier en daar zelfs één coronavirus.
2: Okay.
0: Overal om u heen komt u ze tegen. Mensen die snotterig, rillerig en grieperig zijn. Ook mijn zoon is ziek thuis. Hij gaat niet naar school vandaag. Maar de kans dat het influenzavirus de boosdoener is, is klein. Land is in de baan van andere luchtweg-virussen. Afgelopen weken schoot het aantal mensen dat aangeeft klachten te hebben omhoog. Het blijkt uit de infectieradar van het RIVM. Zo. En het zijn dus andere virussen. Ik zie zo gauw. Ik probeer nog een oplossing voor je te vinden.
2: Ja,
0: de symptomen zie ik wel. Keelpijn, hoesten, snotten, soms koorts. Algehele malaise. Dat betekent dat je lichaam bezig is met afweer. Hè? Dus dat is heel goed.
2: Mm-hmm.
0: Nee, het staat niet in wat je moet doen. Maar meestal is de oplossing... uitzieken.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zat er nog aan te denken om misschien niet te gaan, ook om andere mensen een beetje op afstand te kunnen houden.
0: Ik ben weer de pineut nu.
2: Ja, er zit geen glas meer voor bij ons. Misschien moeten we dat weer gaan doen. Net als in de coronatijd. Maar ik probeer afstand te houden. Maar dat komt goed.
0: Goed zo. Zolang je er bent, waarderen we dat zeer. Benjamin, als je je niet goed voelt, naar huis de radio. Ja. Gaat wel door. Hier is Queen en Radio Gaga.

0: En met Queen is het iets na 6:30 geworden. Hoogste tijd voor het laatste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
1: Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Maar in onze provincie hoeven we ons nog niet echt zorgen te maken. Hier is namelijk weinig PFAS in drinkwater te vinden. In het westen liggen de PFAS-waarden hoger, maar is het water ook schoon en veilig. Dat de waarde in onze provincie lager ligt, komt vooral doordat Vitens hier grondwater gebruikt. Dat is van nature beter beschermd tegen PFAS dan oppervlaktewater. Onder meer rond Zwolle en in Twente liggen de waarden wel iets hoger. Vitens benadrukt dat het drinkwater veilig blijft, maar waarschuwt wel voor vervuiling van ondiep grondwater. Vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen hadden de rechtszaak aangespannen tegen de kloosters. 8 van hen woonden in Huizen Alexandria in Almelo. Daar werkten ze onder meer in wasserijen en naaiateliers voor weinig of geen loon. Onderzoek uit 2019 stelde dat sprake was van dwangarbeid. Volgens het Hof geldt de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar en is er geen bijzondere reden om daarvan af te wijken. En Wouter Kamphorst van 21 is al Europees kampioen broodbakker, maar hoopt nu ook op een wereldtitel. De student van het Delsion College in Zwolle doet mee aan de World Skills in Shanghai.
2: De skillswedstrijden zijn wedstrijden voor mbo-studenten. En dat begint hier in Nederland al met een nationaal kampioenschap. En alle Nederlands kampioenen gaan dan in een team, Team Netherlands. En daarmee vlieg ik naar Shanghai en doen we allemaal individueel onze wedstrijd op wereldniveau. Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stokbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En mag ik mijn eigen invulling daar in aanbrengen.
1: Ja, en er is nog een andere reden waarom Wouter extra trots mag zijn als hij wint.
2: Hier in Nederland is wel iets anders dan in China. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes. Dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau, is dat des te knapper.
1: De World Skills in Shanghai beginnen vandaag en duren tot en met zondag. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer, Margot Ribbing. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Wat kun jij ervan bakken?
3: Nou, ik bak er vandaag niet zoveel van, want we hebben met een bewolkte dag te maken. Na die mooie dag van gisteren, want gisteren was het natuurlijk prachtig weer met heel veel zonneschijn, weinig wind en temperaturen die op sommige plaatsen in het oosten van onze provincie nog tot 20 graden kwamen. Dat is de warme grens. Nou, dat gaan we vandaag niet halen, want boven het westen en midden van de provincie is het al bewolkt. In het oosten zitten er nog wat gaatjes in het wolkendek. Ik krijg een appje van Hans Rikhoff uit Enschede West. Dunne wolkenvelden, 10,8 graden. Ja, daar waar die opklaringen zijn, is het ook het koudst geworden. Ik zie op sommige plaatsen zelfs temperaturen iets onder de 9 graden. En onder de bewolkte gebieden is het natuurlijk wat zachter. Ja, die bewolking hangt samen met de komst van een warmtefront, wat vanuit het westen heel langzaam over onze provincie schuift. Met daarachter ook wat warmere lucht. Maar ja, daar hebben we niks aan, want het warmtefront brengt ook bewolking mee. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat er in het noorden van de provincie in de loop van de ochtend en middag uit die wat dikkere bewolking zelfs een spatje hele lichte motregen kan vallen. Maar ja, dat is nauwelijks meetbaar. Naar het zuiden toe blijft het overwegend droog. En daar zitten vanochtend nog wel een paar gaatjes in de bewolking. Dus wil je de zon nog zien, en die komt natuurlijk zo op, dan moet je in het oosten van de provincie zijn. Misschien als jij straks uit het raam kijkt, Marcel, dat je misschien ook nog wel een gaatje ziet.
0: Nou, dat moet het wel eerst licht gaan worden, want voorlopig zien we helemaal niks buiten. Het is nog behoorlijk donker. En als ik vanmiddag weer terug naar Zwolle rijd, misschien rijd ik onder wat gaatjes door.
3: Komen er wat gaatjes door.
0: Zo werkt het. Nou, vandaag dan niet al te optimistisch, hoor ik, Margot. Maar zit wel weer wat verbetering in, hè, in de loop van de week.
3: Ja, in de loop van de week. Ik denk dat het ook vanavond en vannacht en morgen dat we nog steeds met dat treuzelende warmtefront te maken hebben. Dus wolken hebben de overhand. Als het opklaart, dan kan het vannacht natuurlijk een beetje mistig worden. Het wordt natuurlijk niet koud onder die bewolking. Temperaturen boven de 10 graden, 11 tot 13 graden. En morgen, ja, dan hebben we waarschijnlijk ook nog steeds met die warmtefrontbewolking te maken. In het zuiden de beste kans op een opklaring. En in de avond volgt dan het koufront met een beetje regen. En als dat eenmaal gepasseerd is, dan krijgen we donderdag de zon weer te zien en wordt het een graadje of 20.
0: Kijk eens aan. En zo struikelen we de week door.
3: Zo is het.
0: Margot, tot zo.
3: Dag.

0: Bruno Mars samen met Carol G en Still. Hoorde je om bijna 7:15 op Radio Oost. We gaan je vertellen wat er vandaag in en rond onze provincie gebeurt.
1: Zo is het. Nou, verder buiten in New York begint vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De komende 6 dagen krijgen de leiders van alle lidstaten de gelegenheid te spreken. Er zijn vandaag toespraken van onder andere de Amerikaanse president Trump, VN-secretaris-generaal Guterres en de Franse president Macron.
0: Ik ben benieuwd of dit dan gefilmd wordt, Trump. Want alle grote televisiestations hebben nu geweigerd een poeltje op te zetten om de president te filmen. Hmm. Uit protest tegen zijn ban van verschillende Amerikaanse media uit het Witte Huis. Afijn. Premier Jette die zal wel op camera komen. Hij is ook naar New York afgereisd. Hij is donderdag aan de beurt in de VN. Daarvoor heeft hij al overleg met internationale leiders. En is hij bij bijeenkomsten over AI, klimaat en mensenrechten. Ook de ministers Berendsen van Buitenlandse Zaken, Van Weel van Justitie en Veiligheid en Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn er. Net als koningin Maxima.
1: Ja, bijeenkomsten over AI. Ik ben benieuwd of het dat dan ook weer over zijn berichtjes nog...
0: Misschien moet hij wel een toespraak houden en vertellen waarom hij dat gebruikt in zijn... Ja. X-berichtjes.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Het handelsverbod voor goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden gaat vandaag in. Het verbod geldt voor de import van goederen uit illegale nederzettingen en ook voor de handel daarin. Ook Nederlandse bedrijven in het buitenland moeten zich eraan houden. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter een nationaal verbod op de invoer en doorvoer van dergelijke goederen. België, Spanje en Ierland hebben al eerder sancties ingesteld. Voor een Europees verbod is er onvoldoende draagvlak. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. En kolonisten maken zich stelselmatig schuldig aan geweld en intimidatie tegen de Palestijnse bevolking.
0: Dan weer naar Nederland. Justitiële zaken. Rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige man uit de regio Enschede. Slachtoffer zat in een rolstoel, is gewurgd in een hotelkamer in Rees in Duitsland. Verdachte werd eind juli in Almelo aangehouden. Duitsland wil hem nu hebben.
1: Ja, andere rechtszaak. Een 22-jarige Zwollenaar komt vandaag voor de rechter op verdenking van het verkrachten van een 16-jarig meisje, het chanteren van minderjarigen met seksueel beeldmateriaal en het bezit van kinderporno. De man zou zich online hebben voorgedaan als 16-jarige jongen en een ontmoeting hebben geregeld met een minderjarig meisje uit Hardenberg. Hij zou het slachtoffer hebben verkracht. Andere meisjes zou hij via Snapchat hebben benaderd.
0: Ja, we blijven maar in de rechtbank, want de oud-topman van Jumbo, Frits van Eert, staat vandaag in hoger beroep voor het gerechtshof in Zwolle. Dat heeft verder niks met Zwolle te maken, maar daar zit ook het gerechtshof. Hij werd eerder veroordeeld tot 2 jaar cel wegens witwassen, omkopen en valsheid in geschriften. Hij ging zelf in hoger beroep.
1: Dan de zaak van de Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims tegen Booking.com dient vandaag. Het hotel Booking site wordt beschuldigd van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Er zijn inmiddels 100.000 aanmeldingen voor de massaclaim en dan zou het gaan om 100 miljoen aan schadevergoedingen. Booking zou prijzen bewust hoog hebben gehouden en onterecht berichtjes hebben gestuurd dat de gezochte reis of hotelkamer bijna was volgeboekt.
0: De vakmensen, jonge vakmensen, we hebben het al een paar keer genoemd, van de World Skills, die gaan vandaag beginnen in Shanghai aan die wereldkampioenschappen voor beroepen. Er zijn 1400 mensen uit 64 vakgebieden. Zo. En dus ook uit Overijssel. Studenten van Deltion uit Zwolle en het ROC van Twente doen mee.
1: Ja, inderdaad. Dan de uitreiking van de Inktspotprijs is vandaag in Nieuwspoort in Den Haag. De Inktspotprijs is de prijs voor de beste politieke prent van het parlementaire jaar 2025-2026. Peter de Wit won hem vorig jaar met een tekening van Gaza Beach in 2030... Dame ligt op een lichtstoel onder een parasol op het strand, terwijl haar zoontje een aantal schedels heeft opgegraven.
0: Ja, naargeestig plaatje, maar ja, wel heel treffend, ja, weet ik nog. Dan de Gouden Notenkraker wordt ook vandaag uitgereikt in het Paard in Den Haag, de concertzaal. Winnaar van de muziekprijs wordt bepaald door een vakjury, gaat naar een artiest of muziekgroep die indruk heeft gemaakt met live optredens. Gaida, Karsu, Sef, Suzanne en Freek of Typhoon gaan hem winnen. Yeah. Ze allemaal kansmakers. Talentvolle nieuwkomers komen in aanmerking voor de aanmoedigingsprijs. Dat is de Neon Notenkraker. En dan is er ook nog de Humble Heroes Award. Zo. Die is dan voor een sessiemuzikant, producer of een andere maker die een bijdrage heeft geleverd aan het werk van andere artiesten.
1: Ja, en dan?
0: En dan?
1: International. Hobbit Day. 22 september is de verjaardag van de hobbits Bilbo en Frodo Baggins. Hobbits zijn figuren uit de verhalen van Tolkien. Dit is echt wel een heel mooie serie. Ik weet niet of je alles hebt gezien.
0: Ik heb alles wel gezien, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, het is ontzettend, ontzettend mooi. Bilbo is de hoofdpersoon uit het boek The Hobbit. En zijn neef Frodo is de hoofdpersoon in The Lord of the Rings. De dag wordt jaarlijks onder meer gevierd in de Nieuw-Zeelandse plaats Metameta. Daar is voor de filmreeks The Hobbit woonplaats Hobbiton gebouwd, oftewel The Shire. De taverne en enkele huizen staan en nog steeds. Echt een sprookje eigenlijk daar, hè?
0: Ja, precies. Ja, daar was het ook allemaal nog pijs en vree in de Shire. Met lekker eten en een vrolijk leven. Totdat ze op de kweesten gingen met hun ring.
1: Ja, schitterend.
0: Ik heb het inderdaad, de Lord of the Rings, het wordt nog steeds ieder jaar herhaald,
1: ja,
0: toch?
1: Absoluut.
0: Ja, allemaal weer. De Hobbit, het boekje wat vooraf gaat aan Lord of the Rings, dat is maar een heel dun boekje.
1: Oh.
0: Ik geloof dat, het zijn maar een paar pagina's.
1: Dus nou,
0: het is uitgemolken tot 3 films.
1: Ik wou het zeggen, ze hebben wat extra fantasie gebruikt.
0: Van behoorlijke lengte. Ja, nee, absoluut. Yeah. Nou ja, in ieder geval, als je fan bent van de Hobbits, dan kun je vandaag gaan vieren. En mocht je in de gelegenheid zijn, gaan we dan even langs het Nieuw-Zeelandse Matamata.
1: Ja.
0: Naar de Shire. Kun je de kroeg nog bezoeken en enkele huizen die zo in de wal, in een aardenwal zijn.
1: Ja, schitterend met
0: gebouwd.
1: Al het groen eroverheen. Ja,
0: zie je, wij worden er al lyrisch van.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan zijn we niet echt eens echte Hobbit-fans.
1: Nee.
0: Dus als je vandaag mensen met puntoren ziet lopen en iets te grote voeten, weet je waar het vandaan komt?
1: Ja.

0: hij zucht er nog even van.
1: Tom O'Dell en Another Love. Straks in de uitzending op Radio Oost, 7:15, gaan we praten met Vitens, drinkwaterbedrijf. En dat doen we naar aanleiding van een onderzoek van Greenpeace. Nou ja, een onderzoek. Greenpeace, de milieuorganisatie, heeft gegevens van drinkwaterbedrijven geanalyseerd. En wat blijkt? Er zit PFAS in het drinkwater ook. Ja. Dat was al wel bekend. Maar goed, er zijn ook normen aangesteld. Hier valt het nog wel mee. Maar in met name het westen van het land zit er meer PFAS in dan zou moeten.
2: Klopt, inderdaad. En eigenlijk is het overal wel nog veilig, maar toch best wel iets om je zorgen over te maken. En wordt dat erger, kun je natuurlijk afvragen. En waarom is het hier beter dan in het westen? Gaan we vragen aan de Vitens.
1: Zo is het. Ja, chemische stoffen is het. Het is een verzamelnaam, PFAS. We kennen het uit eieren. Ja. We kennen het uit onze braadpan. Als daar stukjes loslaten, maar dat het in het drinkwater zit, dat geeft misschien de reden tot zorg. Maar we gaan het zo horen van de drinkwaterbedrijven die natuurlijk heel veel doen om ons drinkwater te zuiveren. En dan waren we gisteravond bij de grote cultuuravond in Zwolle in Theater De Spiegel. De cultuurprijzen over Rijssel werden uitgereikt. Ja. De winnaars waren al bekend, maar daar hoort dan altijd een feestelijke en vooral culturele avond bij.
2: Zo is dat. José de Bruin presenteerde het gisteren. Nou, die ging nog in gesprek met de winnaars Lau Steenbeke en Miga. Hoor je zo meteen ook nog meer over.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. In onze provincie hoeven wij ons geen zorgen te maken. Vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder in Almelo krijgen geen schadevergoeding. De zaak is verjaard. En Wouter Kamphorst van 21 is al Europees kampioen broodbakker, maar hoopt nu ook op een wereldtitel.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen met Oost.
5: En straks op Radio Oost hoor je inderdaad meer over dat PFAS in het drinkwater. We schijnen ons nog niet al te veel zorgen te hoeven te maken. Misschien in de toekomst wel. Dus wie we gaan weet. Maar eens bellen met het drinkwaterbedrijf in Overijssel. Met Fietens. En dan gaan we doen aan cultuur. Meemin.
0: We gaan de cultuurprijs Overijssel nog even behandelen. Dat was gisteravond in theater De Spiegel in Zwolle. Maar we gaan ook bellen met John Joosten, burgemeester van Dinkelland, in de burgemeester van de dagrubriek natuurlijk.
5: En meer cultuur hoor je van Ella Langley en de Bangles.
6: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Ja, een

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Je dacht, ze begonnen met de Bengals en Manic Monday. Maar vergis je niet.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Het is dinsdag. 7 minuten over 7, dinsdag de 22e van september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Je hoort zo dat de uitreiking van de cultuurprijs gisteravond in Zwolle uitmondde in een prachtige avond. En moeten we ons nou zorgen maken over dat PFAS in het kraanwater?
2: Misschien wel, want bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Maar in onze provincie hoeven we ons nog niet heel veel zorgen te maken. Hier is namelijk weinig PFAS in drinkwater te vinden. Greenpeace komt met dit onderzoek om hun roep op het verbod van de uitstoot kracht bij te zetten.
3: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
2: Videns benadrukt dat het drinkwater veilig blijft, maar waarschuwt wel voor vervuiling van ondiep grondwater.
0: En we gaan er straks over praten met Videns, over wat zij daaraan doen. Verder in het nieuws vanochtend. Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van de EHBO-cursussen, zag het aantal cursisten de laatste 3 jaren van 9 naar 15.000.
4: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. Of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: Ja, en zo wordt EHBO hun lust en hun leven. Cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven. Soms vergoed door de zorgverzekering.
2: Acteur Laus Steenbeke en singer-songwriter Miga werden gisteravond geëerd met de Cultuurprijs Overijssel en de Talentprijs. De prijzen werden uitgereikt tijdens een feestelijke avond in Theater De Spiegel in Zwolle, waar beide prijswinnaars van onder de indruk waren.
5: Vanuit de organisatie krijgen we een opdracht, bijvoorbeeld stookbodem maken.
0: Oh, dat zijn niet de cultuurprijswinnaars natuurlijk. Die komen nu voorbij.
6: Het is een fantastische avond. Micha en ik staan gewoon om te janken en te juichen. Ja, het is ontzettend ontroerend, zo'n eerbetoon.
7: Trots, maar ook vooral dankbaarheid dat zoveel lieve mooie mensen de tijd hebben genomen om iets moois te maken. Ik zei net tegen Laus ook, het is gewoon een eer om met iemand waar ik gewoon vroeger ook veel naar heb gekeken, om daarnaast te mogen staan als talent. Ja, dat is gewoon ongelooflijk bijzonder.
0: Ja, straks een uitgebreide reportage. En Wouter Kamphorst van 21, die hoorde je net al even. Hij is Deltion-student in Zwolle en al Europees kampioen broodbakken. Maar hij wil ook wereldkampioen worden.
5: Vanuit de organisatie krijg ik een opdracht, bijvoorbeeld stookbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En mag ik mijn eigen invulling daarin aanbrengen. Ja, ik hoop dat ik me onderscheid in hoe ik te werk ga. En mijn producten natuurlijk. Ik heb geprobeerd iets speciaals te bedenken en daar hoop ik in uit te blinken. Iedereen kan een stokbrood maken, maar straks liggen er 22 verschillende soorten stokbroden. En allemaal op zijn eigen manier zijn die goed. En daar moet je dan de beste in worden.
0: Ja, en dan ben je wereldkampioen World Skills, wereldkampioen broodbakken. Die World Skills, dat is voor vakmensen. Het is het wereldkampioenschap voor vakmensen.

Ze beginnen vandaag in Shanghai, doen ook Overijsselaars aan mee, zoals je hoort, zoals Wouter. En ze duren tot en met zondag. En zoals gezegd, meer over PFAS en drinkwater hoor je zo dadelijk.

0: Ella Langley en Choosing Texas om 7:15 op Radio Oost. Je hebt het net al gehoord. PFAS in het kraanwater. Overijssel heeft daar weinig last van. Rest van het land is het probleem wel groter. Met name in het westen wordt het advies soms wel meer dan 3 keer overschreden. De norm van het RIVM. Blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Heeft gegevens van 10 drinkwaterbedrijven op een rijtje gezet. Overijssel komt er dan redelijk goed vanaf. Alle gemeenten in onze provincie liggen onder de gezondheidsnorm. We gaan erover praten met Nena Kreeft. Ze is van Vitens. Mevrouw Kreeft, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar dat PFAS baart u ook wel zorgen, toch?
1: Zeker, ja, absoluut. Je zei het net al, in Overijssel staan we er heel goed voor. Overal in Nederland is het drinkwater goed, betrouwbaar en gezond. En het voldoet ook aan de wettelijke norm. Maar die zorgen over PFAS delen wij zeker. Want het blijft zich maar opstapelen in het milieu.
0: Ja.
1: En wij zijn uiteindelijk degene die het eruit moeten halen.
0: Ik wou net zeggen, want dat water is zo goed omdat u en de collega's overal in het land het eruit filtert natuurlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, dat klopt.
0: En is PFAS eruit te filteren? Want dat is een lastig goedje, hè, voor mensen die niet precies op hun scherm hebben. Het is geloof ik een verzamelnaam voor zo'n 6000 chemische stoffen. Dat moet je er ook maar uit kunnen krijgen.
1: Ja, klopt. Ja, en het is echt ook een heel hardnekkig stofje. Het breekt ook niet zomaar af. Dus het is zeker mogelijk om het uit het water te halen. Maar je ziet gewoon dat de technieken daarvoor, die zijn ontzettend duur. Kosten heel veel energie. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld. Want de drinkwaterbedrijven halen PFAS uit het milieu en uit het water. Terwijl aan de andere kant staat de PFAS-kraan nog gewoon open. En dat is, dat klopt natuurlijk niet.
2: Heeft het dan helemaal geen ernstige gevolgen? We zeiden net al, het ligt onder de gezondheidsnorm. Maar als ik hoor, ja, er zit PFAS in mijn drinkwater, dan denk ik toch van, lijkt me niet heel fijn, niet heel lekker.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nee, gelukkig proef je er niks van als het goed is. Of wel?
0: Nee. Maar, dat proeven lijkt het minste probleem. Ja. Je krijgt er kanker van.
1: Nee. Ja, nee. Kijk, ik denk dat het goed is om ook even het nieuws en het kaartje wat Greenpeace heeft gepubliceerd ook een beetje te nuanceren. Want in heel Nederland voldoet het drinkwater echt aan hele strenge wettelijke eisen. En er is ook een wettelijke norm vastgesteld waar alle drinkwater in Nederland aan voldoet. En dat is 100 nanogram per liter. En waar het kaartje van Greenpeace nu op gebaseerd is, is op een richtwaarde van het RIVM. Dat gaat op 4,4 nanogram. Dat is echt significant veel minder. Dat is een paracetamol opgelost in 45 Olympische zwembaden. Dus dat is echt heel minimaal. Ja. Maar de kern blijft natuurlijk. Je wil gewoon überhaupt niet dat je die troep binnenkrijgt. En dat het in ons drinkwater zit. Nee. Dus daarom pleiten we ook echt voor een totaalverbod. Greenpeace die is nu daar ook een campagne voor gestart. Maar het water blijft veilig en betrouwbaar om te drinken. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken.
0: Nee, precies. En dat hebben we nu inderdaad ook al vaak genoeg benadrukt. Geen zorgen als je water uit de kraan drinkt. Sterker nog, volgens mij is het in Nederland nog een van het schoonste ter wereld wat er uit de kraan komt. Maar het kost wel geld natuurlijk om dit eruit te halen. Ook Vitens moet daar aan meebetalen. Het verhoogt natuurlijk wel de prijs ook.
1: Als wij de zuivering moeten uitbreiden, verhoogt dat zeker ook de prijs van drinkwater. Want je gaat al naar een veel complexere zuiveringsinstallatie. Wat je wel ziet is dat Vitens maakt vooral drinkwater van grondwater. Dus op dit moment is dat grondwater, dat is ook gewoon wat beter beschermd dan oppervlaktewater. Er zitten nog grote zandlagen en kleilagen boven. Dus we zien dat, dat is ook het verschil wat je bijvoorbeeld op het kaartje ziet tussen het westen van het land en het oosten. Wij maken drinkwater van grondwater, daar maken ze drinkwater van oppervlaktewater. En daar is die zuivering ook al een stuk uitgebreider.
0: Ja.
1: Maar als we op den duur zien dat het PFAS er dichter bij onze bronnen komt, dan gaan we daar zeker naar handelen. En dan wordt de zuivering uitgebreid.
0: Ja, wat iets verder kijkend dan PFAS. U, Vitens, trok al wel eerder aan de bel, maar ook over vervuiling, hè, van ondiep grondwater. Ja. Waar u, ik lees nog even de kop voor, niet vrolijk van werd. Wordt.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, klopt inderdaad. Ja, dus we hebben op 600 meetpunten in ons hele gebied hebben wij ondiep grondwater getest. Dus dat is echt, dat is echt aan de, veel hoger dan waar onze bronnen voor drinkwater zitten. Maar daar hebben we heel veel zorgwekkende stoffen aangetroffen. En we zien dus ook dat bijvoorbeeld TFA, dat is een heel klein soort PFAS, die komt al op 97% van die 600 meetpunten. Zit die al in de bodem? Nou, dan is dat niet zo dat dat direct bij onze bronnen zit. Het water beweegt zich ook heel erg traag in de bodem. Maar we zien wel dat dat zich aan het opstapelen is. En er,
0: ja.
1: Het beweegt er wel naartoe.
0: Ja, want je zou zeggen, we hebben wel doorgekregen inmiddels dat we duurzaam moeten zijn. Niet zoveel giftige stoffen moeten uitstoten. Laten we iets breder kijken dan PFAS. Maar hoopt het aantal vervuilende stoffen zich steeds nog wel verder op? Komt er steeds meer bij?
1: Ja, het probleem met PFAS is vooral dat het zich ook niet afbreekt van nature. Dus het blijft in de bodem aanwezig. En tegelijkertijd blijft ook die PFAS-kraan, om het zomaar nog maar een keer te zeggen, blijft open. Dus het stapelt zich echt op in ons milieu. En dat is echt heel zorgwekkend.
2: Ja, het stapelt zich op, maar toch blijven we dan wel onder die gezondheidsnorm nog zitten.
1: Absoluut, ja. Zeker. Ja, zeker.
0: Klopt. Nou, en u staat achter de campagne van Greenpeace dus om een totaal verbod op de uitstoot van PFAS in te stellen.
1: Ja.
0: Begrijp ik.
1: Absoluut.
0: Mevrouw Kreeft,
1: ja, zeker. Wij vinden echt dat we het bij de bron moeten aanpakken.
0: Hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Yes, graag gedaan. Oké.

0: Agda en de Munnik en de kapitein. Twee kapiteins waren er gisteravond ook op de uitreiking van de cultuurprijs in Overijssel. Het werd wel een mooie avond. Straks een verslag hoor je na de hoofdpunten van het nieuws.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis. Of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Voor de

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is 7:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes in het land. Ook in onze provincie zijn de inbraken een groot probleem. Zo was het in de afgelopen weken 2 keer raak in Zwolle. De dieven stelen specialistisch en kostbaar gereedschap, vertelde de veiligheidsregio IJsseland hier onlangs nog.
4: Als wij een inzet hebben, er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken, en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen, of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
3: In heel het land waren er tot nu toe dit jaar 85 diefstallen bij brandweerkazernes. Dat waren er in heel vorig jaar 18. De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een man van 35 uit de regio Enschede. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, is gewurgd in een hotelkamer in Rees in Duitsland. De verdachte werd eind juli in Almelo aangehouden en Duitsland wil dat hij uitgeleverd wordt. En nieuwe Europese regels voor drones kunnen ook grote gevolgen hebben voor modelvliegers. De Europese Commissie wil mogelijk een transponder verplicht stellen waarmee vliegtuigen continu te volgen zijn. Volgens de voorzitter van modelvliegclub Icarus in Tubbergen is dat voor modelvliegers onnodig. Hun vlieglocaties zijn al geregistreerd en de hobby vindt plaats op erkende terreinen. Landelijke organisaties pleiten daarom voor een uitzondering. Komt die er niet, dan kan de hobby flink duurder worden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Voor het weer dan naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
2: We hadden het net al over veel wolken. Wat foto's zijn er binnengekomen? Hilbert uit Frieseveen en Rika uit Hasselt. En we zien inderdaad heel veel wolken. En de zon die daar voorzichtig in opkomst dan toch nog enigszins zichtbaar probeert te maken. Hier ook in Hengelo worden de wolken inmiddels wel het geel-oranje aangestraald. Maar vooral wolken.
5: Vooral wolken. En dat ondanks dat de barometerstand huizenhoog is. 1029, dus bijna 1030 hectopascal. Op de barometer betekent een hoge drukgebied bij ons in de buurt. Maar aan de noordflank van dat hoge drukgebied komt er een warmtefrontje over ons land. En dat levert heel veel bewolking op. Er zit nog af en toe een opklaring in. Met name in de oostelijke helft van onze provincie. Maar ook daar zal het in de loop van de ochtend toch meest bewolkt gaan worden. Veel activiteit heeft het warmtefront niet, dus ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. En soms is het ook eventjes zo dat de zon er toch nog eventjes tussendoor gaat komen. Verder is het heel rustig onder de vleugels van het hoge drukgebied bij weinig wind. En wordt het vanmiddag op de meeste plaatsen 18 of 19 graden.
2: Ja, mooie foto ook van Jan. Komt net nog binnen vanuit Hasselt tussen de bergen van de zandwinning door. Mooi oranje gekleurde wolken, maar wel vooral wolken. En die hebben we morgen ook, maar goed, begrijp ik.
5: Inderdaad, vanavond en vannacht verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. Bewolking, als het opklaart, kan er in de vochtige lucht ook mist ontstaan. 12, 13 graden. Dat zijn de minimumtemperaturen. En ook morgen zitten we nog steeds met dat warmtefront wat heel langzaam naar Duitsland weg zal trekken met veel bewolking. En daarna volgt in de avond een koufront. En dat betekent dat er in de avond van morgen, dus woensdagavond, een beetje regen kan vallen. Temperaturen morgen wel iets hoger dan vandaag. Dat komt omdat achter het warmtefront een zuidwestelijke wind, net iets zachtere lucht aanvoert. En dat betekent dan 19 of 20 graden op de thermometer. Maar de zon die komt wel weer tevoorschijn na het passage van het koufront. En dat is op de donderdag. Dat wordt een hele mooie dag met wolkenvelden, zon. Maar wel iets lagere temperatuur, omdat de wind even naar het noordwesten draait. 18 graden. Ja, en daarna volgt even een koude nacht. Naar vrijdag toe 5 graden. Nou, dat heb ik lang niet gezien. Met misschien ook wel regionaal dichte mist. Dat trekt dan vrijdagochtend op en daarna komt de zon tevoorschijn en wordt het met een zuidwestelijke wind die dan echt wel de boventoon gaat voeren, 20 graden.
2: Goed, even geduld dan nog op voor de zon wat dat aangaat. Ja. Maar goed, dankjewel. Dan heb ik verkeersinformatie. De A35, de ochtendspits is op gang gekomen. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 3 kilometer, 6 minuten. N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 5 kilometer en een kwartier. Maar die staat er iedere dag, die file. De N50 ook in beide richtingen een file vanaf de A28 naar Kampen. 7 kilometer en 6 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 6 minuten aan vertraging.

0: Billy Joel en My Life. 7:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: Het was één groot feest gisteravond in Zwolle. Want acteur Lau Steenbeke uit Enschede, bekend van onder andere Woestegrond, kreeg de cultuurprijs Overijssel uitgereikt. Zanger Micha uit Zwolle kreeg de talentprijs van de provincie. Het gebeurde allemaal tijdens een feestelijke avond in Theater De Spiegel in Zwolle.
2: Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor de grote winnaar,
3: Lau! Nou, Lau en Micha, prijswinnaars van vanavond. Lau, je noemde jezelf de gebraden haan vanavond.
4: Ja, nou, zo voel ik me echt, ja. ik hoef ook helemaal niet te draaien, dat wordt gewoon gedaan. Ja. Aan het spit. Nee, het is een fantastische avond. En ja. Micha en ik staan gewoon om te janken en te juichen. Ja, het is ontzettend ontroerend, zo'n eerbetoon.
2: Ja, hartelijk gefeliciteerd. Ik krijg ook de vraag te vragen. Wat gaat er nu doorheen? Ik ben zitten te janken op mijn stoel en ik help niet zo heel snel. Tell me,
5: darling, trots, maar ook vooral dankbaarheid dat zoveel lieve, mooie mensen de tijd hebben genomen om iets moois te maken.
6: En
5: ik zei net tegen Lau ook, het is gewoon een eer om met iemand waar ik gewoon vroeger ook veel naar heb gekeken, om daarnaast te mogen staan als talent. Ja, dat is gewoon ongelooflijk bijzonder.
3: Andries Heijden, maar commissaris van de Koning, ja. In het spoor van de prijswinnaar.
7: Ja, dit zijn de grote der aarde. Hè. Dan mag je als commissaris gewoon de slippen dragen.
3: Ja, wat een mooie avond.
7: Ja, super. Echt een klasse programma. Echt geweldig, zoals bestuur en het team van de prijs, Cultuurprijs Overijssel dit vanavond hebben georganiseerd. Echt, dus Oscar-uitreiking waardig, hè? Ja, zo,
3: ja, en vooral
7: hier in Overijssel.
3: Het talent druipt er vanaf bij beide heren.
7: Gigantisch, gigantisch. Maar ook al die mensen om hen heen die verder dit programma vorm hebben gegeven. De muzici, de zangers. Klasse.
3: Goeiedag mensen, hallo. Wat is uw relatie met de prijswinnaar?
8: Als bezoeker van voorstellingen en van het concert.
3: Ja, ja, Lau Steenbeke, ja. De cultuurprijs gewonnen. Wat vindt u van hem?
8: Ja, ik vind het fantastisch. Ik word heel blij van alle fragmenten. En je bent je soms niet bewust hoeveel hij eigenlijk gespeeld heeft.
3: Ja, wat een veelzijdigheid.
8: Ja, ongelooflijk. Ja.
3: En Micha? Ja, dat is voor de jongere garde misschien?
6: Ja, ik ken Micha wel inderdaad.
3: Nou, en?
6: Ja, ik ken hem. Ik heb menig feestje met Micha gehad. En dat is altijd heel gezellig. Dus supercool om hem zo te zien groeien.
3: Ja, wat een artiest.
6: Zeker, wat een stem.
3: Ja, waar gaat dat naartoe?
6: Nou, ik denk dat het nog wel eens heel groot kan worden. Ja. Zeker. Ja. Zeker met zo'n band, Cedric ernaast. Dat kan niet anders.
3: Oké, okay, en wat is heel groot?
6: Nou, Ziggo Dome en buitenland sowieso, toeren, en dat doet u nu al, maar dan nog veel groter.
3: New York, Tokyo, South America.
6: Precies.
3: Oké, veel plezier nog.
0: Bart Kieft, onze verslaggever, was erbij gisteravond, die avond in De Spiegel. De televisieregistratie zie je morgenavond op TV Oost. Ze sprak van

0: liedje voor ons allebei.
1: Guus Hulshof met een lekker liedje. En dat is
2: zeker,
1: het wel.
2: Zeker, niks aan gelogen.
1: Ja, heel erg lekker liedje.
3: Goedemorgen, burgemeester.
1: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij een Overijssels burgemeester. En op de dinsdag is dat John Joosten, de burgemeester van Dinkeland. Meneer Joosten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Het uitje naar Den Bosch overleeft?
4: Zeker, zeker.
1: Ja, want u was weg met de hele gemeenteraad?
4: Ja, we zijn vrijdag en zaterdag in Den Bosch geweest. Doen we één keer de vier jaar bij de nieuwe raadsperiode, als er veel nieuwe raadsleden zijn, om een stukje teambuilding te doen. En ik moet zeggen, dat heeft ook deze keer weer enorm goed gewerkt. Je ziet gewoon mensen heel snel met elkaar informeel de contacten leggen, veel gesprekken voeren. Iedereen, alle fracties door elkaar heen. En dat helpt ons gewoon enorm gewoon voor de komende periode, waar mensen elkaar beter kennen en ook menselijker met elkaar omgaan. Gewoon.
1: Ja, hoe informeel werd het? Of vraag ik dan te veel?
4: Ja, ik zou zeggen, ik lag op tijd in bed gewoon, hoor. Dus.
1: Inderdaad ook ik?
4: Ik weet niet, ik controleer dat niet. Daar heeft ook iedereen eigen verantwoordelijkheid in.
1: Oké, nou, ik ben burgemeester. Moet u over de gangen. Licht uit.
4: Ja.
1: Telefoon weg. En is dat dan inderdaad...
4: Iedereen was fit genoeg.
1: Oh, heel goed. Is de stemming wel zo allemaal onder de banken in de bus? En een beetje schoolreisje-achtig of niet?
4: Ja, nou, er worden ook wel serieuze gesprekken gevoerd. Natuurlijk, er wordt heel veel lol gemaakt, maar ook serieuze gesprekken gevoerd. En je ziet gewoon dat alle partijen door elkaar heen met elkaar ook gesprekken voeren. En dat is wat anders dan als je een zware discussie moet voeren over een te nemen besluit.
1: Ja.
4: Je weet nu veel meer van elkaar, hoe je in elkaar zit, wat je waarschijnlijk ook wat je drijfveren zijn, dat soort zaken. Dat komt allemaal heel informeel boven tafel.
1: En die teambuilding is belangrijk? Hard.
4: Ik vind het absoluut wel. Ik vind dat je gewoon buiten de vergadercyclus om ook tijd met elkaar moet besteden. Wil de relaties goed zijn? Als de relaties goed zijn, is het ook makkelijker om moeilijke dossiers te bespreken met elkaar.
1: Ja, dat blijkt ook in Den Haag altijd maar weer, nou, meneer Joosten.
4: Nou ja, ja precies. Ja. Tegenovergestelde.
1: Ja, zo is het. Dan zaken van serieuzere aard. Kwam natuurlijk gisteren in het nieuws. De homo-acceptatie onder jongeren flink afgenomen. Het is niet per se uw dossier natuurlijk, maar merkte u dat ook in de gemeente?
4: Nou, in zoverre dat ik heb niet exacte cijfers van de gemeente. Maar wat ik wel weet is dat met name op de middelbare school er een tendens is van groeiend conservatisme. We weten gewoon vanuit de programma's maatschappijleer, zoals wij dat vroeger noemden, dat jongeren daar veel... zwaar gevoed, ook door sociale media. En je ziet groot verschil tussen WMBO-niveau en VWO-niveau wat dat betreft. We zien die tendens wel degelijk. Ja.
1: Ja, en dan weet ik niet of u regenbooggemeente bent, of er wel eens de LHBTIQ+-vlag laat wapperen. We hebben natuurlijk wel voorbeelden.
4: Ja, die laten we ook wapperen.
1: Ja, maar goed, krijgt u daar dan ook reacties op? Kijk, als je kijkt naar Deventer, heeft dan zo'n regenboog-zebrapad, is al een paar keer beklad. Het wordt ook wel steeds gewoon, het komt ook wel aan de oppervlakte natuurlijk.
4: Nou, dat soort ervaringen hebben we gelukkig niet, moet ik zeggen. Daar maak ik me eigenlijk op dit moment ook nog niet echt zorgen om.
1: Nee.
4: Maar wat ik dan hoor van de middelbare scholen, hoe kinderen denken. Dat vind ik wel een trend die zorgelijk is. En als ik niet alleen maar kijk naar de signalen die ik van school krijg, maar ook het rapport even verder bestudeerd. Dat heb ik ook even gedaan. Dan zie je toch ook wel een relatie tussen sociale media, schoolniveau en de kinderopvattingen.
1: Ja, want de jongens kijken ook naar Tete.
4: Ja, het gaat allemaal via korte filmpjes op TikTok en Snapchat. En dat is zeer beïnvloedend.
1: Nou ja, en ook politici natuurlijk, hè, die zich af en toe er niet zo positief over uitlaten. Dat helpt natuurlijk allemaal mee. En ook die zijn zeer actief, met name ook van die partijen die zich er negatief over uitlaten, op inderdaad die sociale media.
4: Klopt, die gebruiken datzelfde medium. En ik zeg wel eens, de middenpartijen moeten proberen eens na te denken om minder netjes en minder rationeel te zijn. Want we gebruiken wel de klassieke media voor allerlei boodschappen en campagnes. Maar het lijkt wel alsof we niet in staat zijn om de sociale media op dezelfde manier te gebruiken. En ik snap het voor een deel wel, hè, want ergens, overdreven gezegd misschien, is hier sprake van indoctrinatie. En je wil natuurlijk niet indoctrinerend bezig zijn. Je wil gewoon natuurlijk op een goede manier uitleg kunnen geven aan allerlei zaken. Ja. Alleen, je hebt met partijen te maken die daar anders in elkaar zitten. Dat er anders ook gebruiken. Dus dan moet je wel tegengas aan geven. We begrenzen dat dus niet. Niet voldoende in ieder geval.
1: Maar goed, die andere partijen en traditionele media proberen misschien wat netter te zijn. Uitgebalanceerder, objectiever.
4: Maar bereiken de doelgroep niet.
1: Nee. Dus dan moet je dat maar wel doen, zegt u.
4: Nou ja, in ieder geval.
1: Ja, tenminste, die doelgroep bereiken. Hoe je
4: die doelgroep dan wel kunt bereiken, precies. Ja,
1: nou, daar zijn allerlei studies en richtlijnen voor te vinden, denk ik. Dus dat zou dan inderdaad.
4: Ik ben geen expert.
1: Nee. Dat bent u inderdaad niet. Maar goed, dus ook zaken die gemeenten natuurlijk bezighouden. Meneer Joost, wat speelt er nog meer in Dinkeland?
4: Nou, we hebben vanavond op de raadsagenda staan het collegeprogramma. Hè. We hebben in Dinkeland een raadsbreed akkoord gesloten vlak voor de zomer. En dat moet ook uitgevoerd worden. De raad heeft een groot aantal ambities geformuleerd. En het college heeft afgelopen zomer dat uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma. Dus welke acties gaan we daarvoor ondernemen en wat gaat het ook kosten? En dat ligt vanavond op tafel in de raadsvergadering.
1: Ja, oké, dat is heel goed. En ik bedenk me net, daarom zei ik, volgens mij heeft u een militaire oefening in de gemeente.
4: Ja, die is al.
1: Zijn ze al weg?
4: Is al eerder geweest. Hè?
1: Oh.
4: Nou, weet ik niet. Maar tot nu toe hoor ik daar ook geen klachten over. Dus het gaat goed.
1: Oké, ja, ze zijn goed gecamoufleerd als het goed is. Dus als het goed is, merk ik niet, natuurlijk.
4: Nou ja, je zou ze toch ergens tegen kunnen komen, natuurlijk.
1: Ja. Oké, maar geen last en niemand heeft geklaagd en heeft schade aan de voortuin of de auto?
4: Nee.
1: Nou,
4: nee.
1: Dan trekt de 11e beredik artillerie, volgens mij, is het. Weer richting Vliegveld Twente.
4: Ja.
1: Nou, meneer Joost, heel goed. Volgende week bent u op vakantie, begrijp ik.
4: Ik zit dan in het buitenland.
1: Ja, ja. Of u zit in het buitenland. Ja, ik weet niet eens of u op vakantie bent. Maar.
4: Nee, het is een weekje even. Een weekje vakantie vieren.
1: Nou ja, dan gaan wij u daar bellen met uw weltnemen.
4: Ja, zeker.
1: Nou,
4: zeker.
1: Laat u zich vooral storen door ons dan volgende week, meneer Joost.
4: Dat komt wel goed.
1: Hartelijk dank voor deze week.
4: Akkoord.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Dit jaar zijn er in onze provincie 3 inbraken gepleegd bij brandweerkazernes. Alle inbraken waren in de regio IJsselland. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is. In Overijssel hoeven wij ons geen zorgen te maken. En vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder in Almelo krijgen geen schadevergoeding. Dat en meer lees je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
15: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
14: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
16: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
14: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is te merken op de A35 Enschede richting Zwolle. En terwijl ik hem voorlees, verdwijnt hij. Dus Enschede richting Zwolle kan lekker doorrijden. De N35 in de andere richting, Almelo richting Zwolle, die staat vast tussen Raalte en Heino. Oh, dat is in dezelfde richting trouwens, ook richting Zwolle. En staat daar niet iedere dag. 3 kilometer file met 6 minuten aan vertraging in de richting Almelo. Staat hij er wel iedere dag tussen de Salon Twentetunnel en Wierden. 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. Ook in beide richtingen op de N50 tussen de A28 en Kampen. Richting Kampen 7 kilometer en 8 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging.
18: Goedemorgen met Oost.
17: En zo dadelijk op Radio Oost. PFAS. Maar ook HCH, Benjamin?
12: Ja, dat is een probleem dat al 80 jaar teruggaat, waar we het zo meteen over gaan hebben. HCH-vervuiling van het Twentekanaal. College van Hengelo bespreekt dat vandaag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we zetten het laatste nieuws voor je op een rijtje. Gaat onder andere over brandweerkazernes. Daar wordt steeds vaker ingebroken. Is ook een groot probleem in onze provincie.
17: En muziek straks van de Fugees en de Traveling Wilburys.
19: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
20: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Traveling Wilburys and End of the Line.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Nou, we staan pas aan het begin hoor van deze dinsdag, de 22e van september, 8 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Hadden we het vorige uur nog over PFAS, straks over een ander giftig goedje, namelijk HCH. Ja, en hoe staat het dan met dat PFAS in het drinkwater?
2: Nou, in onze provincie hoeven we ons nog weinig zorgen te maken over PFAS in het drinkwater. Milieuclub Greenpeace heeft daar onderzoek naar gedaan. Vooral in het westen zit er relatief veel PFAS in het water. Maar in het oosten van het land is er weinig aan de hand. Toch is waterbedrijf Vitens waakzaam en doen ze alles om PFAS uit het water te houden.
3: Het is echt ook een heel hardnekkig stofje. Het breekt ook niet zomaar af. Dus het is zeker mogelijk om het uit het water te halen. Maar je ziet gewoon dat de technieken daarvoor, die zijn ontzettend duur. Kosten heel veel energie. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld. Want de drinkwaterbedrijven halen PFAS uit het milieu en uit het water. Terwijl aan de andere kant staat de PFAS-kraan nog gewoon open. En dat is, dat klopt natuurlijk niet.
2: En daarom pleit Vitens voor een totaalverbod voor het gebruik van PFAS door de industrie.
0: Er zijn dit jaar in Overijssel 3 inbraken al gepleegd bij brandweerkazernes. Blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd en verzameld bij de veiligheidsregio. Landelijk waren dat er tientallen. Veel meer dan het jaar daarvoor. Alle inbraken in Overijssel waren in de regio IJsseland trouwens. 2 in de afgelopen week, namelijk in Zwolle. Weken, moet ik zeggen. Dieven stelen specialistisch en kostbaar gereedschap, vertelde de veiligheidsregio IJsseland bij ons onlangs.
4: Als wij een inzet hebben, er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken, en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen, of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
0: 25 keer ingebroken in een maand tijd in verschillende brandweerkazernes in het hele land, meldde gisteravond het televisieprogramma Opsporing. Verzocht 85 in totaal dit jaar bij brandweerkazernes. Heel vorig jaar waren dat er 18.
2: Ja, inderdaad. Een stuk meer dus dit jaar. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportministers komen met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
5: Crude oil and jet fuel prices remain high. And we are start seeing again the risk of shortages.
2: Ja, de prijzen blijven hoog en het risico van die shortages, die brandstoftekorten, die worden dus weer gezien, gemerkt. Ondernemers zijn bezorgd over die hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Daardoor zullen producten in de supermarkt duurder worden.
0: Ja, ik leid ook onder die hoge dieselprijzen, kan ik je vertellen. Meer dan €2,50 voor 1 liter

0: je diesel. En die prijzen zijn nog niet naar beneden aan het gaan. Dan leuke nieuws ter afsluiting. Want in Zwolle is gisteren de cultuurprijs Overijssel uitgereikt. Winnaars waren al bekend. De cultuurprijs zelf voor acteur Laus Steenbeke. De talentprijs naar singer-songwriter Micha. Kregen de prijs in een feestelijke avond in theater De Spiegel. Beide prijswinnaars waren dan ook diep onder de indruk.
1: Het is een fantastische avond. Micha en ik staan gewoon om beurt te janken en te juichen. Ja, het is ontzettend ontroerend, zo'n eerbetoon.
2: Trots, maar ook vooral dankbaarheid dat zoveel lieve mooie mensen de tijd hebben genomen om iets moois te maken. Ik zei net tegen Laus ook, het is gewoon een eer om met iemand waar ik gewoon vroeger ook veel naar heb gekeken, om daarnaast te mogen staan als talent. Ja, dat is gewoon ongelooflijk bijzonder.
3: Is er natuurlijk over op oost.nl. Maar morgenmiddag moet ik eigenlijk zeggen. Want 17:30 is de uitreiking terug te zien op TV Oost in Cultuurcafé Overijssel.

0: Cameron Whitcomb met de laatste akkoorden op de akoestische gitaar Kingdom of Fear. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. En als je denkt, hé, dat komt mij bekend voor, ja, dat kan kloppen. Het probleem gaat namelijk al 80 jaar terug. Toen was HCH een restproduct van de Storkfabriek. Zwaargiftige stof werd gestort op verschillende plekken in Twente met veel schadelijke gevolgen. Bijvoorbeeld voor deze veehouder.
1: Er gaat dan wel eens een koe door en ook wel eens meerdere. Het kan ook wel een keer 2 of 3 zijn in een jaar. Maar dit was gewoon, dat liep gewoon de spuigaard nooit. Toen werd ik kwaad op die veehouder en ik zei, nou is het afgelopen. Maar dit gaat zo niet verder. En daar rolde die HCH en die gebromeerde stoffen eruit.
0: Ja, boer Herman Peterman deed zijn verhaal in 2002 al voor RTV Oost, het programma De Oversticht. En de zaak speelt al heel lang. In de jaren 70 kwam het aan het licht. Toen was Henk Nijhoff raadslid in Hengelo. Meneer Nijhoff, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U weet het nog wel?
2: Ja, dat is de dag van gisteren.
0: Ja. Is het dan niet heel laat dat er vandaag over gesproken gaat worden?
2: Nee, dat is al begrijpelijk dat het nog heel lang blijft slepen. Dus het is niet zo gek dat het vandaag weer oppopt.
0: Ja, u hield zich bezig met dit dossier. Hè? Wat is er destijds aan gebeurd toen het bekend werd?
2: Nou ja, er is eigenlijk van alles gebeurd. Het kwam heel langzaam op gang. Totdat wij het zwartboek hebben gepubliceerd met een aantal stortplaatsen en ook met een wetenschappelijke onderbouwing hoe giftig HCH was. Vanaf dat moment is het de zwarte lijst stoffen gekomen met allerlei andere giftige stoffen. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat HCH, de lindaan, verboden werd in Europa.
0: Ja, ligt ons nog eens voor, HCH, want we hebben het vanochtend al over PFAS gehad. Wat doet HCH?
2: HCH is een restproduct van de productie van lindaan. Lindaan wordt gemaakt van HCH, hexachlorcyclohexaan. Ah. Er zit het woord chloor in, dus het wordt van chloor gemaakt. En chloor werd destijds in Hengelo bij Stork Chemie gemaakt, omdat die vlak bij de zout zaten. Zoutfabriek. En chloor wordt weer van zout gemaakt. Dus vandaar dat die lindaan daar gemaakt werd. En lindaan is een component van hexachlorcyclohexaan. Dat werd eruit gehaald en 2 andere componenten, de alfa en de beta HCH, dat waren restproducten. En nou, die bleven op grote witte berg naast Stork Chemie liggen.
0: Ja, goed. Nou, voordat het te chemisch wordt, meneer ja, Nijhoff, in ieder geval een naar spulletje. Ja. 70, 80 jaar geleden, kon men dat gewoon dumpen ergens? Of zijn er toen ook al regels overtreden?
2: Nou ja, 70, 80 jaar geleden waren de milieuregels nog niet zo streng. Werd het weliswaar illegaal, maar het werd gestort. Maar dat werd nog niet zo in de gaten gehouden. Dus het was een enorme berg. Men moest er vanaf. In sommige lindaanfabrieken hebben ze geprobeerd het te recyclen. Maar dat leverde allerlei dioxineachtige restproducten op. En in Hengelo hebben ze het verspreid in Twente over een heleboel locaties. En uiteindelijk is de berg afgegraven en afgevoerd in Duitsland.
3: Oh ja, ja, ik wilde inderdaad net vragen, want hoe kon het op zoveel manieren terechtkomen? Doordat het verspreid werd dus, maar hoe ging dat?
2: Gewoon in een vrachtwagen bij wijze van spreken. En meestal vermengd met zand. En dan werd het ergens op een stuk land opgebracht. Of het werd gestort in een kleigat. Of het werd, overal waar wel eens afval gestort werd, dan werd ook vaak wel HCH gestort. Ja. Dus er zijn tientallen plekken in Twente waar het in de bodem gevonden is. Ja.
0: Maar toen dat verhaal van die boer naar buiten kwam, toen dacht u gelijk, oh jee, dat is hexachloride.
2: Ja, toen dat naar buiten kwam, toen dachten wij wel van, hij liet zijn koeien grazen en hij haalde het hooi. Onder andere van een perceel aan de Vriendschapsmeerweg. En dat was een verdachte HCH-locatie.
0: Ja. En wat is daar nou... u geeft al aan, die grote berg is uiteindelijk naar Duitsland vervoerd. Dan hoop ik maar dat die daar op een verantwoorde wijze is verwerkt.
2: Dat is gebeurd, hoor.
0: Oké, gelukkig. Maar wat is er dan met de bodemvervuiling gebeurd in al die jaren?
2: Die berg heeft dus op dat fabrieksterrein gelegen. En door de regen is dat in het grondwater gespoeld. En dat is een proces van tientallen jaren geweest. Dus er is heel veel HCA in de grond gespoeld. Daar op dat fabrieksterrein. Mm-hmm. En dat grondwater, ja, dat blijft niet stil. Dat beweegt heel langzaam weliswaar. Met enkele meters per jaar, maar dat beweegt toch. En dat heeft zich uiteindelijk is dat in het kanaal terechtgekomen. Daar hebben ze wel geweten. Dus er is wel van alles gebeurd om te proberen dat via bronbemalingen, via allerlei andere methodieken om dat in de hand te houden. Maar ja, bij tijd en wijle komt er toch nog weer een grotere hoeveelheid HCH in het Twentekanaal. En ja, dat komt vanuit dat fabrieksterrein.
0: Nog altijd dus. En dan, ja, ik weet niet of u daar genoeg kennis voor hebt hoor. Ik in ieder geval niet. Als dat Twentekanaal dan ook nog laag water heeft en stilstaat, hè, want dat was afgelopen zomer natuurlijk het geval, wordt het probleem dan nog groter? Of duidelijker?
2: Ik neem aan dat dan de druk groter wordt en hoe minder water, hoe hoger de concentraties HCH. Dus dat is een vrij logisch proces. Maar er is ook gebaggerd. En dat heeft het schip als het ware weer opgeborreld. Waardoor het HCH weer wat meer in het water kwam.
3: Ja. Nu gaat het college dus de vervuiling vandaag bespreken. Ja. Lijkt me heel wat om over te praten vandaag.
2: Ja, want het gaat om hele grote bedragen. Als je kijk, het is een lastig dilemma, want als je het helemaal wilt opruimen, dan kost het een 500 miljoen. Nou, dat heeft het college van Hengelo denk ik niet. Dus het weet wel zeker dat ze dat niet hebben. Dus dat is voor Hengelo in ieder geval geen optie. Dat kan Hengelo niet alleen betalen. Dus zul je met beheersmaatregelen moeten komen. En beheersmaatregelen kosten ook geld. En als je, wat in dit geval het geval zal zijn, dat in lengte van jaren zult moeten blijven doen, kost dat ook heel erg veel geld. Ja. Dus het zijn hele lastige keuzes waar het college voor staat.
0: Dan zou ik zeggen, in één keer maar de pleister eraf trekken en dan dat dan toch maar doen. Zit dat daarin, denk je? Want krijg je dit nog schoon als u al die verhalen heeft dat het zo verspreid is? Dat wordt heel lastig natuurlijk.
2: Nee, het zit in het grondwater. Dat, nou ja, nogmaals, dit schoon krijgt kost een 500 miljoen. Nou, dat is voor een gemeente als Hengelo niet te betalen.
0: Nee.
2: Dus je zult met beheersmaatregelen moeten komen. En nou ja, die worden vandaag besproken welke dat zouden kunnen zijn. En dat blijven pleisters.
0: Ja.
2: Je lost het probleem. De oorzaak van het probleem los je niet op.
0: Nee. Dan kom ik terug op mijn eerste vraag, meneer Nijhoff. Is dat dan niet veel te laat? Had dit niet veel eerder dan aangepakt moeten worden?
2: Ja. Dat geldt voor heel veel locaties, maar dat geldt ook hier. Toen bekend was dat die berg daar lag, en dat was bekend, en hoe giftig het was, en dat wist men. Toen hadden ze het veel eerder moeten opruimen. Dat is één. En toen de fabriek is afgebroken, en dat is elders in Europa ook gebeurd, hadden ze ook de grond meteen schoon moeten maken. En dat is ook niet gebeurd.
0: Nee. Nou, kijken wat ze nog aan schade kunnen herstellen. Vandaag praat het college erover en daarna moet de gemeenteraad er natuurlijk over oordelen. Henk Nijhoff, destijds raadlid in Hengelo. Hartelijk dank voor uw verhaal.
2: Graag gedaan.

0: With his song, The Fugees bewerkte dit nummer van Roberta Flack, Killing Me Softly. Straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Hey!
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
14: Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Maar in onze provincie hoeven wij ons nog geen zorgen te maken. Hier is namelijk weinig PFAS in drinkwater te vinden. Greenpeace komt met dit onderzoek om hun roep op het verbod van de uitstoot kracht bij te zetten.
15: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
14: Vitens benadrukt dat het drinkwater veilig blijft, maar waarschuwt wel voor vervuiling van ondiep grondwater. Vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen hadden de rechtszaak aangespannen tegen de kloosters. 8 van hen woonden in de Huizen Alexandria in Almelo. Daar werkten ze onder meer in wasserijen en naaiateliers voor weinig of geen loon. Onderzoek uit 2019 stelde dat sprake was van dwangarbeid. Volgens het Hof geldt de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar en is er geen bijzondere reden om daarvan af te wijken. En Wouter Kamphorst van 21 is al Europees kampioen broodbakken, maar hoopt nu ook op een wereldtitel. De student van het Delsion College in Zwolle doet mee aan de World Skills in Shanghai.
16: De skillswedstrijden zijn wedstrijden voor mbo-studenten. En dat begint hier in Nederland al met een nationaal kampioenschap. En alle Nederlands kampioenen gaan dan in een team Team Netherlands. En daarmee vlieg ik naar Shanghai en doen we allemaal individueel onze wedstrijd op wereldniveau. Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stokbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven en mag ik mijn eigen invulling daar in aanbrengen.
14: En er is nog een andere reden waarom Wouter extra trots mag zijn als hij wint.
16: Hier in Nederland is wel iets anders dan in China. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes. Dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau is dat des te knapper.
14: De World Skills in Shanghai beginnen vandaag en duren tot en met zondag. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer voor vandaag en de komende dagen. Margot Ribbrink, goedemorgen nogmaals.
3: Goedemorgen Marcel.
0: Bewolking, dat is wel het kernwoord van vandaag en morgen. Gerard stuurt een foto vanuit zijn achtertuin waar de bewolking geel wordt opgelicht door de zon. Ja. Dat is ook in Hengelo het geval. Het ziet er niet eens onvriendelijk uit, moet ik zeggen.
3: Nee, dat is zo. Op sommige plaatsen zien we nog wat gaatjes. En ja, in de vroege ochtend heb je dan een prachtige belichting natuurlijk ook. Als de zon op die wolken schijnt. Maar over het algemeen hebben we met vrij veel wolken of wolkenvelden te maken. Die behoren bij een warmtefront wat heel langzaam over onze omgeving trekt. En verder hebben we ook te maken met een hoge drukgebied. Dus het is ook nog eens heel rustig en gewoon droog. De regen van het warmtefront zit ver naar het noorden. Bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, daar valt een beetje regen. 13 graden, dat is de temperatuur op dit moment. We gaan naar 18 of 19 graden. Dus we blijven iets onder die 20 graden steken. En ook morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking. Ik denk dat in de loop van de dag af en toe het zonnetje er wel bij komt. Maar dat zal net zoals vandaag niet zo heel veel zijn. Temperaturen net iets hoger, want de wind gaat morgen uit het zuidwesten iets warmere lucht aanvoeren, 19 of 20 graden. En dan krijgen we morgenavond vanuit het westen een koufront met een beetje regen. Donderdag zitten we achter het koufront met een noordwestelijke wind. Er wordt frisse en heldere Noordzeelucht aangevoerd. De temperatuur gaat iets onderuit naar 18 graden, maar de zon die komt weer terug. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook weer lekker als die zon tevoorschijn gaat komen. En dat zien we ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Met zon en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Misschien wat mist in de ochtend. Frisse nachtjes, dat kan natuurlijk wel, want het is natuurlijk dan ook herfst. En overdag wordt het zo'n 20 of 21 graden.
0: Frisse nachtjes met Noordzeelucht.
3: Ja, Noordzeelucht.
0: Gelijk zin aan vis.
3: Ja.
0: Ja, in ieder geval, een weersomslag zit er wel aan te komen. Niet, en het is niet al te somber, toch?
3: Vraag nee, het is niet al te somber, hoor.
0: Nou,
3: nee.
0: Mooi, Margot. Hartelijk dank. Fijne dag voor jou vandaag. En dan heb ik nog verkeersinformatie. Ochtendspits zit er bijna op, maar het staat nog wel vast op de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer met 5 minuten aan vertraging. En de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salamtententunnel en Wierden. 4 kilometer en daar 5 minuten extra reistijd om in te plannen.

0: ABBA met een van hun grote hits, Dancing Queen, hoorde je. Op deze dinsdagochtend, de 22e van september, onze uitzending was een gevaarlijk brouwsel, Benjamin.
1: Kun je wel zeggen, ja, PFAS en HCH, daar hadden we het onder andere over. Beginnen we even met de PFAS, want in onze provincie valt de besmetting met PFAS in ons drinkwater mee, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Daar is waterbedrijf Vitens blij mee.
2: Overijssel staan we er heel goed voor. Overal in Nederland is het drinkwater goed, betrouwbaar en gezond en het voldoet ook aan de wettelijke norm. Maar die zorgen over PFAS delen wij zeker. Want het blijft zich maar opstapelen in het milieu. Het breekt ook niet zomaar af. Dus het is zeker mogelijk om het uit het water te halen. Maar je ziet gewoon dat de technieken daarvoor, die zijn ontzettend duur. Kosten heel veel energie. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld. Want de drinkwaterbedrijven halen PFAS uit het milieu en uit het water. Terwijl aan de andere kant staat de PFAS-kraan nog gewoon open. Je wil gewoon überhaupt niet dat je die troep binnenkrijgt. En dat het in ons drinkwater zit. Dus daarom pleiten we ook echt voor een totaalverbod. Greenpeace die is nu daar ook een campagne voor gestart. Maar het water blijft veilig en betrouwbaar om te drinken. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken.
1: Ja, dan die andere stof, HCH, een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was destijds een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal is achtergebleven. Dat vertelt oud-politicus Henk Nijhoff.
3: Die berg heeft dus op dat fabrieksterrein gelegen en door de regen is dat in het grondwater gespoeld. En dat is een proces van tientallen jaren geweest. Dus er is heel veel HCH in de grond gespoeld. Daar op dat fabrieksterrein. Dat grondwater, ja, dat blijft niet stil. Dat beweegt heel langzaam weliswaar. Met enkele meters per jaar, maar dat beweegt toch. En dat heeft zich uiteindelijk is dat in het kanaal terechtgekomen. Daar hebben ze wel geweten. Dus er is wel van alles gebeurd om te proberen dat via bronbemalingen, via allerlei andere methodieken om dat in de hand te houden. Maar ja, bij tijd en wijle komt er toch nog weer een grotere hoeveelheid HCH in het Twentekanaal. En dat komt vanuit dat fabrieksterrein.
0: Ja. Een oud probleem van 80 jaar oud, wat nog steeds actueel is dus. Die hexachloride nog wat verbinding. Vandaag dus gaat het college in Hengelo over praten hoe dan die stof toch uiteindelijk bestreden moet worden.
3: Het is een lastig dilemma, want als je het helemaal wilt opruimen, dan kost het een 500 miljoen. Nou, dat heeft het college van Hengelo denk ik niet. Dus het weet wel zeker dat ze dat niet hebben. Dus dat is voor Hengelo in ieder geval geen optie. Dat kan Hengelo niet alleen betalen. Dus zul je met beheersmaatregelen moeten komen. En beheersmaatregelen kosten ook geld. En als je, wat in dit geval het geval zal zijn, dat in lengte van jaren zult moeten blijven doen, kost dat ook heel erg veel geld. Dus het zijn hele lastige keuzes waar het college voor staat.
0: Hadden we dan nog iets anders dan gif?
1: Nou zeker, een feestelijke avond gisteravond. In Zwolle was dat, Cultuurprijs Overijssel werd uitgereikt. De winnaars die waren al bekend. De Cultuurprijs was voor acteur Lous Steenbeke en de talentprijs ging naar singer-songwriter Micha uit Zwolle. Ze kregen hun prijs naar een feestelijke avond in theater De Spiegel in Zwolle, waarbij de prijswinnaars van onder de indruk waren.
4: Lous en Micha, prijswinnaars van vanavond. Lous, je noemde jezelf de gebraden haan vanavond.
5: Ja, nou, zo voel ik me echt, ja. ik hoef ook helemaal niet te draaien, dat wordt gewoon gedaan. Ja. Aan het spit. Nee, het is een fantastische avond. En ja. Ja, Micha en ik staan gewoon om beurt te janken en te juichen. Ja, het is ontzettend ontroerend, zo'n eerbetoon.
6: Je krijgt ook de vraag te vragen, wat gaat er nu doorheen?
7: Ik ben zitten te janken op mijn stoel en ik help niet zo heel snel. Tell me,
8: darling, trots, maar ook vooral dankbaarheid dat zoveel lieve mooie mensen de tijd hebben genomen om iets moois te maken. En ik zei net tegen Lous ook, het is gewoon een eer om met iemand waar ik gewoon vroeger ook veel naar heb gekeken. om daarnaast te mogen staan als talent, ja, dat is gewoon ongelooflijk bijzonder.
0: En zo ging dat gisteravond in de Spiegel, de uitreiking van de cultuurprijzen. De cultuurprijs en de talentenprijs voor Laus en Micha. TV-registratie zie je morgen om 17:30.
1: Klopt, helemaal.
0: Op TV Oost. Komt zij in aanmerking voor de cultuurprijs volgend jaar?
9: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
10: Deze week Miss Montreal. Groot.
9: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker en Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB-bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Sister Sledge en We Are Family. Om 8:08 op Radio Oost. Zit er alweer op, Benjamin?
1: Ja, jammer. En ik ben er morgen niet, hè? En overmorgen niet, en vrijdag niet.
0: Nee, dan is Anne Neeltje. Ja. Op woensdag, donderdag, vrijdag.
1: Ja.
0: En dan jij weer volgende week maandag.
1: Ik ben er volgende week maandag en dinsdag dan weer.
0: Heel goed. Bert Verlossen gaat het overnemen na 9:00 met zijn gebruikelijke rubrieken. Praatje bij het koffieautomaat. Nou, ik weet niet hoe hij dat noemt, maar in ieder geval de vraag van de dag natuurlijk.
1: Ja.
0: Een stichtelijk woord heeft hij ook altijd voor ons. En de pimpamplaat.
1: De letter J vandaag.
0: De letter J, Michael Jackson.
1: Michael Jackson, ja, nee, Jam van Michael Jackson. Dat kan natuurlijk wel weer.
0: Oh ja.
1: De titel of artiesten met te beginnen met de letter J.
0: De Jam.
1: De Jam.
0: Punkband.
1: De Jam.
0: Going Underground. Gals
1: band.
0: Ja. Start, de Jam.
1: Start.
0: Town Cold Malice.
1: Ja, doe maar weer.
0: Ja.
1: Janet Jackson.
0: Janet Jackson. Heel goed, ja, we zitten toch in de Jackson, de drie J's, maar die kan ik hier, ga ik niet aanbevelen, dus heb je drie J's, dat is ook te veel.
1: Ja, dat begint alweer met de drie.
0: Ja, maar dat is veel. Dat is veel. Of je zou kunnen denken aan Joe Jackson.
1: Ja, leuk.
0: The harder they come and the faster they go. Tot morgen.
1: Tot morgen. Oh nee, tot niet.
0: Nee. Nou, wegwezen.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
5: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Dit jaar zijn er in onze provincie 3 inbraken gepleegd bij brandweerkazernes. Alle inbraken waren er in de regio IJsselland. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is. In onze provincie hoeven wij ons nog niet zo zorgen te maken. En vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder in Almelo krijgen geen schadevergoeding. Dat en meer lees je op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
7: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
9: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
7: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
4: Het is vandaag, dinsdag 22 september. Andrea Bocelli is vandaag jarig, 68. Joan Jett ook 68. En David Coverdale van Whitesnake viert vandaag zijn 75e verjaardag. En tv-liefhebbers hebben vandaag ook iets te vieren, want op deze dag begon in 1987 Full House. En vandaag in 94 was de allereerste aflevering van Friends te zien. En je hoorde het zojuist al in het landelijk nieuws. Hives is terug. En je kan er ook de Bas en Bert Ochtendshow volgen. Dan volgen we je terug. Dus via Hives, Bas en Bert Ochtendshow, daar ook te volgen. En straks na 9:30, Pim Pam Plaat. Vandaag zoeken we liedjes en artiesten met de letter J.
5: Radio Oost.

0: 13 over 9. Deze staat stevast op nummer 1 in de toppers van toen. 750. Ook dit jaar gaat hij weer hoge ogen gooien. Let op mijn woorden. The Eagles Hotel California.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, wat lees ik eigenlijk bij ons op de site, op de site rtvoost.nl. Het kraanwater in Overijssel bevat relatief weinig PFAS. Dat valt op omdat Greenpeace juist waarschuwt voor hoge PFAS-waarden in delen van Nederland. Vooral in het westen. En vuurwerk inleveren, dat is gisteren volop natuurlijk bij ons in het nieuws. En in Enschede kunnen dus inwoners vuurwerk inleveren. Opvallend, ook opa's en oma's komen langs om vuurwerk van hun kleinkinderen af te geven. En modelvliegers in Overijssel maken zich zorgen over nieuwe regels. Ze vrezen dat strenge voorschriften het steeds moeilijker maken om een hobby uit te oefenen. Dan even naar het landelijke nieuws, de huizenprijzen. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 0,1% goedkoper dan in juli. Het is de eerste daling op maandbasis sinds december vorig jaar. Vergeleken met augustus 2025 zijn woningen nog wel 3,3% duurder. En het hoge beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert begint bij het gerechtshof in Zwolle. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor onder meer witwas en omkoping. Vandaag gaat het nog vooral over de onderzoekswensen. De inhoudelijke behandeling volgt later. En ja, ik heb het al geroepen. Huis is terug. Een flinke dosis nostalgie. Huis maakt vandaag zijn comeback. Precies 22 jaar na de oprichting. Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in. Zonder algoritmes die gebruikers zo lang mogelijk moeten laten scrollen. En dan het weer vandaag in onze provincie. Vandaag veel bewolking en weinig wind. Het blijft in Overijssel grotendeels droog. En het wordt ongeveer 18 graden. Morgen wordt het met zo'n 20 graden iets warmer. Maar later kan er ook een bui vallen.

0: Mr. Rock and Roll, you're de Amy McDonald.
1: De vraag van vandaag.
0: Stel hè, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Niet een paar honderd euro, maar echt zoveel dat je morgen niet meer hoeft te werken. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Is dat bijvoorbeeld een huis, een dikke auto, een wereldreis? Of juist iets heel kleins waar je al jaren van droomt? App ons, wat koop jij als eerste als je vandaag dus de loterij wint? Laat hem even weten via de radiostem. Ik denk dat ik een radiostation ga kopen. Of ga beginnen ook, hè? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Gewoon voor de fun. Ik zou hier dan nog een paar uurtjes in de week gewoon één programmaatje doen. En voor de rest zou ik zeggen, ze zoeken er lekker uit. Maar ja, helaas. Stel, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Laat hem even weten.

0: stel, ik win de loterij. Wil jij dan nieuwslezer worden en je mag dan een eigen radioprogramma maken?
1: Nou, ik wil dan ook wel weer achter de knopjes, hoor.
0: Ja, dat zeg ik. En een eigen radioprogramma mag
1: zo,
0: je
1: ja.
0: maken.
1: En, ja.
0: En, dan, en dan wil ik ook 2 uur in het weekend van je Michael Jackson. Gewoon een uur Michael Jackson.
1: Ja, nee, zeker. Ja, dat gaan we een keer doen. Maar dan moet hij inderdaad wel eens die loterij.
0: Ja, maar ja, dat is wishful thinking, denk ik.
1: Wishful thinking.
0: Nee, maar wat ga jij doen dan? Want ja, je zegt van, ach, je gaat je eigen radiostation beginnen. Ja, nee, dat lijkt me hartstikke leuk om dat te doen.
1: Ik zou op wereldreis gaan, denk ik.
0: Ja, wereldreis.
1: Ja, och, ik wil zoveel landen nog ontdekken. En met een loterij kom je een heel eind, denk ik.
0: Ja. Nou, mijn zoon die is op dit moment ook aan de andere kant. Die zit ergens in Zuid-Amerika. Zo. Die belt op van, pa, ik wil naar Bolivia naar een voetbalwedstrijd. Kun je dat regelen?
1: Hoe wil je dat allemaal? Hoe denkt hij dat je dat kan regelen?
0: Hij heeft het al geregeld.
1: Oh, kijk aan.
0: Vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Niet een paar honderd euro, maar echt zoveel dat je morgen niet meer hoeft te werken. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Laat het me even weten via de radiostep. Ja, en eigenlijk zou ik gezondheid willen kopen, maar ja, dat tuurlijk. Kun je niet kopen. Dus, nee. Maar goed.
1: Dan maar iets tastbaars, hè?
0: Ja, iets. Dan gewoon een radiostation. met op zondag alleen maar Michael Jackson.
1: Oh ja, nou
0: of,
1: ik.
0: Michael Jackson gerelateerde liedjes.
1: Als ik dan niet draai bij die zender, dan luister ik wel.
0: Ja. Het is 3:30. Wat heb jij zo meteen?
1: We gaan het hebben over inbraken bij brandweerkazernes. Hebben er heel veel plaatsgevonden in ons land, maar ook in onze provincie. En jij had het er net al even over. Hives keert terug.
0: Ja, ik heb de Bas en Bert Ochtendshow al aangemaakt op Hives.
1: Is dat zo, ja?
0: Ja, zeker.
1: Ga ik even krabbelen.
0: Ja, ik ga me even krabbelen. Ja. Die is echt aangemaakt. Dat heb ik vanochtend al vroeg gedaan. Huis terug naar 22 jaar, toch? Ja, we deden dat hier. Almas hier.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment hebben ze hier huis gewoon geblokkeerd.
1: Hier, bij
0: ja, 22 jaar geleden was iedereen bezig met huis hier.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is 6:30. Je luistert naar radio. Het regionale nieuws nu. Benjamin Borgman.
1: In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes in Nederland. Ook in onze provincie zijn de inbraken een groot probleem. Zo was het in de afgelopen weken 2 keer raak in Zwolle. De dieven stelen specialistisch en kostbaar gereedschap. Dat vertelde de veiligheidsregio IJsselland onlangs nog op Radio Oost.
12: Als wij een inzet hebben, er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken, en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen, of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
1: In heel het land waren er tot nu toe dit jaar 85 diefstallen bij brandweerkazernes. Vorig jaar waren dat er in 2025 18. Het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was destijds een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal achterbleef. Eind jaren 70 kwam de zaak aan het licht. Henk Nijhoff was toen raadslid in Hengelo. Volgens hem staat het college vandaag voor een lastig dilemma.
13: Want als je het helemaal wilt opruimen, dan kost het 500 miljoen. Nou, dat heeft het college van Hengelo denk ik niet. Dus dat is voor Hengelo in ieder geval geen optie. Dat kan Hengelo niet alleen betalen. Dus zul je met beheersmaatregelen moeten komen. En beheersmaatregelen kosten ook geld. En als je, wat in dit geval het geval zal zijn, tot in lengte van jaren zult moeten blijven doen, kost dat ook heel erg veel geld. Dus het zijn hele lastige keuzes waar het college voor staat.
1: De giftige stof had veel schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld voor de dieren van veehouders. De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over het overleveringsverzoek van Duitsland voor de man die betrokken zou zijn bij de dood van een man van 35 uit de regio Enschede. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, is gewurgd in een hotelkamer in Rees in Duitsland. De verdachte werd eind juli in Almelo aangehouden en Duitsland wil dat hij uitgeleverd wordt. En het sociale netwerk Hives maakt een comeback. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. De vertrouwde functies als elkaar krabbelen, je profiel pimpen en ook een dansende banaan sturen zijn gebleven. Al zegt niet iedereen dat wat.
14: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
15: Dat je naar elkaar kon krabbelen volgens mij?
16: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten, het Nederlandse Facebook.
17: Hives is weer terug.
15: Leuk. Ja.
17: Dansend banaantje versturen.
14: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen, maar daar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
1: Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Hoe heet jullie account nu op Hives?
0: De Bas en Bert Ochtendshow.
1: Ed, ja. Is dat ook met Ed?
0: Nee, gewoon
1: Bas en Bert Ochtendshow. Nou, nu op Hives te vinden dus. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Vandaag veel bewolking en weinig wind. Het blijft in Overijssel grotendeels droog en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen wordt het met zo'n 20 graden iets warmer, maar later kan een bui vallen. Maar eens te meer dat radio en tv natuurlijk wel altijd heel erg uniek blijft. Want ja, dan heb je weer Facebook, dan weer Instagram. Dan lopen we weer met z'n allen achter Hives aan. Dus ja, natuurlijk moet je daar ook zichtbaar zijn als mediabedrijf. Maar de goede oude radio en tv, hè, nooit van jezelf is.
1: Ja, nooit weg geweest.
0: Dan ben je ook niet afhankelijk van anderen.
1: Precies, zo is het.
0: Ja, het is 9:50. Je luistert naar Radio Oost. Het is tijd voor de Pimpelblad.
18: Tot 1 uur bij Oost.

ben benieuwd of hij vandaag op de verjaardagskalender komt te staan. Joan Jett is vandaag namelijk jarig. Dat is ook de reden dat we liedjes en artiesten zoeken met de letter J. Joan Jett, hè? I love rock and roll. Nou, nu ben jij aan zet. Kom maar door met jouw suggestie.

Een van de mooiste liedjes van Janet Jackson vind ik zelf persoonlijk again aangevraagd. In het kader van de Pim Pam Plaat. Liedjes met een J, daar ben ik vanochtend na op zoek. Je kan ze doorgeven via de radio. App, de radiostem 06-456-7133. Je mag hem ook bellen op 074-2456-665. Stel, hè, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Die vraag die heb ik gesteld. Ginny van Tongeren, goedemorgen Ginny uit het mooie Hassel. Dan koop ik de hypotheek van mijn kinderen af. Dat is ook mooi. Een woning voor mijn twee zoons, Wim Kok uit Haarlem. Dat zou ik ook meteen doen voor mijn kinderen, tenminste. Eerst dat en dan een radiostation. Want wel goede gedachten van jullie allemaal. Nou, kom maar door. Stel, hè, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Niet een paar honderd euro, maar echt zoveel dat je morgen niet meer hoeft te werken. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Laat het me even weten. Andries uit Deventer vroeg om deze.

0: over politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
19: www.123gold.de.
20: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is. In onze provincie hoeven wij ons nog geen zorgen te maken. Nieuwe Europese regels voor drones kunnen ook grote gevolgen hebben voor modelvliegers. En vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder in Almelo krijgen geen schadevergoeding. De zaak is verjaard. Meer nieuws op oost.nl.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
22: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
23: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen. Bij
2: ons. Het is 3:10. Goedemorgen. De pingpong blaadt tot 10:30 hier op Radio Oost. En ook de vraag van vandaag. Stel, hè, vanavond van de hoofdprijs van de loterij bij jou. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Ali Daten. Kaartjes voor een André Rieu-concert. Ja, vind ik leuk. En Wendy die schrijft nog, goedemorgen, volgens mij is de site van Hives al helemaal overbelast. Ja, je kan ons ook volgen, de Bas en Bert ochtendshow. Die is ook te vinden op Hives. Vanaf vandaag weer terug, hè.
3: Radio Oost.

0: Don't Stop Believing You're the Journey voorbij trekken op radio.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Marjolein, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, Bert.
0: Ben je er nog? Jij doet even een resume wat je gisteravond hebt gezien. Want je hebt Frans Bauer gezien, hè? Die heeft een nieuwe single, hè? Heb je even voor mij?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, met Billy Dans onder andere.
2: Ja, die zat er ook in de studio.
0: Ja, en je wil een liedje van Jannes.
2: Van Jannes of van Jan Smit, maakt niet uit, Bert.
0: Oké, nou, dankjewel. Ik ga hem erbij zetten. Tot zometeen, hè. Trouwens, Joan Jett, hebben jullie die op de verjaardagskalender gezet?
2: Ja, die hebben we erop gezet, Bert.
0: Oké,
2: okay.
0: En David Coverdale. Hoor. David Coverdale is ook jaar van Whitesnake
2: David
0: ook.
2: David Coverdale, ja.
0: Ja, oké, heel goed.
2: Doei.
0: Ja, Marjolein, de thuiswerkattractie natuurlijk volop bezig met de verjaardagskalender aan het samenstellen. Het is 12:10, je luistert naar radio's. De vraag van vandaag.

0: stel, hè, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Wat is dan het allereerste wat je koopt? Is het een huis, een dikke auto, een wereldreis of juist iets heel kleins waar je al jaren van droomt? Charles de Jong uit Enschede. Ik zou de nieuwste radiostudio laten bouwen, dus ik ga met je mee, Bert. Nou, heel goed. Gaat heel gezellig worden, Charles. Bert van Tongeren, het is nog niet eenvoudig om jullie te volgen op Huis. Dank voor je aanmelding bij Huis. Dagelijks staan we een gelimiteerd aantal nieuwe hivers toe op ons platform. Zodra je aan de beurt bent, ontvang je een persoonlijke link in je mail. Tot snel. Ja, Huis is een beetje aan het overstromen natuurlijk. De Bas en Bert Ochtendshow zit ook op Huis. Ga naar Bas en Bert Ochtendshow. Als je op Huis kan, dan... Dat is ook meteen het account voor de dagelijkse radioshow tussen 9 en 1 hier op radio's. Wel leuk dat je ons gaat volgen, de Bas en Bert Ochtendshow.
1: Bij Oost.
0: Pim-pam-plaat. Pim-pam-plaat. Ik denk dat Harm Wolters blij is, want dit is het lievelingsliedje van de man achter Ancora, Harm Wolters. Ik heb het over Johnny Nash, aangevraagd door Jenny, Rock Me Baby.

Hallo Bert. Ja, ja, hier met Jans. Ja, ik zou zeggen een liedje van mezelf voor al die mooie lieve fans uit Overijssel. Heel graag. Bij deze Bert, draai even een liedje van mij, hoor.

Jannes en mijn naam is Jannes, hoorde je voorbij trekken in de Pim Pam platen. Daarvoor hebben we Carl Jennings en Jambolaya ook aangevraagd. Jij kan ook jouw favoriete liedje aanvragen. Liedjes met een J, daar zijn we naar op zoek. Via de radio-step of bel me even, vind ik ook wel leuk. Dit is Pearl Jam en Just Breathe.

0: Ja, dit soort muziek zou ik dan wel draaien op mijn radiostation, hoor. Deze van Jackson Browne, The Loadout, Stay. En we hebben het laatste deel van het liedje gedaan. Stay werd ook aangevraagd in het kader van de Pim Pam Plaat, trouwens. Er komen best wel heel veel leuke reacties binnen. Want stel, je wint de loterij vanavond en je wint ontzettend veel geld, waar je eigenlijk nooit meer dan hoeft te werken. En ik zou de nieuwste radiostudio laten bouwen. Ik zou, als ik een groot bedrag zou winnen, mijn zoon een leuke auto geven. En wat spaargeld voor zijn eerste woning. De rest ben ik zeer tevreden, maar het zou altijd welkom zijn. Groetjes, Patricia uit Veenendaal. Ja, zeker is het altijd welkom, toch?
1: Heeft niemand zich nog aangemeld als stagiair of zo bij jou?
0: Stagiair? Nee, maar die worden wel betaald. Hè? Ja, als ik voldoende geld heb, dan neem ik geen stagiaires aan, toch?
1: Nee, collega's.
0: Gewoon collega's.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dus ik haal jou meteen op hier.
1: Oh, mooi.
0: Nee, ik haal jou natuurlijk. Want vast. Jij gaat in het weekend gewoon een uurtje Michael Jackson.
1: Twee uurtjes.
0: Ja, twee uurtjes. Ja, zaterdag en zondag. Ja, precies. Dat jij. Het is 10:55. Het is radio's. Leuk dat je luistert. En je mag het ook nog even doorgeven. Stel, vanavond valt de hoofdprijs van de loterij bij jou. Wat is dan het allereerste wat je gaat kopen? Benjamin, wat heb je zo meteen mee voor ons?
1: PFAS in drinkwater op verschillende plekken in onze provincie. Kan ik al wel vast vertellen dat het veilig is, dat water, om te drinken. Dus geen zorgen. En we gaan het hebben over het WK broodbakken.
0: En de toekomstig wereldster Micha, zijn vader, hebben we zo meteen in de voorbij de koffie dinsdag dialectquiz. Want we gaan Albert Bartels zo meteen even bellen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl. Ja, een

0: Let's go!
1: De NOBAG Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Vijf over 10:30, je luistert naar Radio Oost. Benjamin Borgman met het regionale nieuws nu op Radio Oost.
4: Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM acceptabel is. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Ook op verschillende plekken in onze provincie zit PFAS in drinkwater, maar volgens Vitens is dit water schoon en veilig. Toch maakt Vitens zich wel zorgen, omdat PFAS zich blijft opstapelen in het milieu en niet zomaar afbreekt.
5: Het is zeker mogelijk om het uit het water te halen, maar je ziet gewoon dat de technieken daarvoor die zijn ontzettend duur, kosten heel veel energie. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld, want de drinkwaterbedrijven halen PFAS uit het milieu en uit het water. Terwijl aan de andere kant staat de PFAS-kraan nog gewoon open. Je wil gewoon überhaupt niet dat je die troep binnenkrijgt. En dat het in ons drinkwater zit.
4: En daarom pleit Vitens voor een totaalverbod op het gebruik van PFAS. Vrouwen die als tiener moesten werken in de kloosters van de Goede Herder krijgen geen schadevergoeding. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen hadden de rechtszaak aangespannen tegen de kloosters. 8 van hen woonden in Huize Alexandra in Almelo. Daar werkten ze van de jaren 50 tot en met de jaren 70 in onder meer wasserijen en naaiateliers. Dat deden ze voor weinig of geen loon. Onderzoek uit 2019 stelde dat er sprake was van dwangarbeid. Volgens het Hof geldt de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar en is er geen bijzondere reden om daarvan af te wijken. En Wouter Kamphorst van 21 is al Europees kampioen broodbakken, maar hoopt nu ook op een wereldtitel. De student van het Delsjong College in Zwolle doet mee aan de World Skills in Shanghai.
6: De skillswedstrijden zijn wedstrijden voor mbo-studenten. En dat begint hier in Nederland al met een nationaal kampioenschap. En alle Nederlands kampioenen gaan dan in een team, Team Netherlands. En daarmee vlieg ik naar Shanghai en doen we allemaal individueel onze wedstrijd op wereldniveau. Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stokbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En mag ik mijn eigen invulling daarin aanbrengen.
4: Ja, er is nog een andere reden waarom Wouter extra trots mag zijn als hij wint.
6: Hier in Nederland is wel iets anders dan in China. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes. Dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau, is dat des te knapper.
4: De World Skills beginnen vandaag en duren tot en met zondag.
3: Voor een baantje in China kan natuurlijk ook.
4: Ja, ook niet verkeerd.
3: Nou,
4: een
3: paar jaar.
4: Ah ja, je bent al weer teruggekomen.
3: Ja, op zijn leeftijd wel, maar op mijn leeftijd niet meer, denk ik.
4: Dan moet je gewoon lekker jullie.
3: En op die van jou?
4: Ik zou nog wel willen, ja.
3: Ja, even een paar. Ja, maar jij bent al. Vandaag veel bewolking en weinig wind. Het blijft in Overijssel grotendeels droog en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen wordt het met zo'n 20 graden iets warmer, maar later kan er ook een bui vallen. Het is even kijken, 10:58. Zometeen kun jij prijzen winnen, een sportieve waardebon, in de voorbij de koffie dialect quiz. We gaan straks even bellen met Albert Bartels. Zometeen ook Ilse de Lange. Ze heeft weer een hit te pakken met So Incredible. En afgelopen week was de plugger van het liedje, Gerard van der Pot, bij ons in de studio. Jo. Die heeft het voor de eerste keer tot een hit weten te maken. En nu heeft Ilse de Lange hulp gekregen van een influencer, toch? Die haar danspadjes deed op.
4: Ja, via TikTok allemaal,
3: ja,
4: toch?
3: Ja, ja. Op So Incredible. Ilse ging op visite. Nou, dat ging helemaal viraal. En nu staat ze gewoon met So Incredible weer in de Nederlandse top 40.
1: Tot 1 uur bij Oost.
7: Pim, pam, pam.

0: Steve weer een hit te pakken met So Incredible. Ik heb het over niemand minder dan onze eigen Hiels het Lange op radio's. Het is bijna kwart voor elf, de hoogste tijd om even contact te zoeken.
1: Voorbij de koffiequiz.
0: Albert Bartels, de vader van het cultuurtalent van onze provincie, Micha Bartels. Goedemorgen Albert.
2: Goedemorgen met Van Lossen.
0: Jij was erbij hè, gisteravond, Cultuurprijs 2026.
2: Zeker was ik erbij. Ja, zeker. Ja, hartstikke mooie hand.
0: Ja, want Lau Steenbeke heeft de Cultuurprijs 2026 in ontvangst genomen. Ja, ik had verwacht dat hij hem al lang een keer had gewonnen ook, Lau Steenbeke.
2: Ja, inderdaad. Ja, maar weet je wat ook wel is? Je hebt natuurlijk zoveel talent ook in zo'n professie zitten. Ja, en je kan maar één keer per jaar zo'n prijs uit, dus ja.
0: Ja, en jouw zoon is toch al wel iets verder dan talent.
2: Ah, een jonge snoddaap, jong.
0: Ja, die gaat het heel ver schoppen, let op Albert.
2: Ja, we gaan zien. Hartstikke leuk. Het was superleuk avond, ook die mooie chemie tussen Lo en onze Michael. Dat was ook heel erg leuk om te zien. Dat is, echt van een klik hadden. Ze hebben zelfs een heel bijzonder duet samen dan. Echt, ja, leuk.
0: En jij stond ook nog op het podium, hè?
2: Ja, Micha die had ervoor gekozen om, dat hij graag zijn leraren en zijn inspirators op het podium wilde. En kijk, ik kom met een. Ik heb ook gewoon een hele muzikantenvriendenfamilie. Eigenlijk is dat gewoon gekloten familie, zeg maar. En we repeteerden niet altijd in huis en hij lag als jochie dan in bed altijd te luisteren. Dus ik heb met mijn. Ben de vrienden Harvest en aangevulde jongens van de Clark Stones. En met Rob Bult van de Verhalenboot. Hebben we ook één country liedje gedaan. Wat in ons gezin ook alweer een belangrijk liedje is geweest. Dus,
0: welk liedje hebben jullie gedaan?
2: Dat is Live Forever. Dat is van Billy Joe Shaver. Die heeft het samen met zijn zoon geschreven. Het gaat eigenlijk over dat je kunst kunt maken. En liedjes kunt doorgeven aan volgende generaties. Zoals ik er niet meer ben, dat dan die liedjes. Nog via je kinderen doorleven. Dat is het. Willy Nelson heeft het liedje ook al gedaan. De Live Forever, Willy Nelson, ja.
0: En waarom is het zo'n sociaal liedje voor jullie, als ik vragen mag?
2: Nou, omdat we dat hier. We zijn echt country-liefhebbers. En Micha ook. En dat liedje hebben we gewoon heel veel. Met mijn straatbandje speelden we er veel straat. Micha die speelde toen hij jong was regelmatig met ons mee. En dan deed hij dat liedje ook. Ja, dat speelden we gewoon graag. Dat zingen we graag tussen.
0: Oké, hartstikke mooi. We gaan even naar de voorbij de koffiedialect quiz. Ja. Want je hebt weer vijf woorden, hè, Albert, voor ons.
2: Zeker, en ook hebben we wel iets bijzonders. Want er is, iedereen weet dat ik er overheen Staphorst kom.
0: Ja.
2: En er is een heel mooi boekje te komen. Moerstaal. En dan Moerstaal met T-A-E-L, zo spel je dat. En er gaat de streektaal van Staphorst naar Overheen van A tot Z. Dan is geschreven door Dirk Koch.
0: Ah.
2: Ja, je kent misschien Dirk wel. Dat is een echt groot kenner van Roveen Staphorst, van de klederdag, van de cultuur, de traditie, maar ook van de taal. Dat is een prachtig mooi vormgegeven woorden en kijkboek. En daar heb ik even wat woorden uit gehaald. Dus we gaan focussen nog even op Roveen Staphorst.
0: Nou, Roveen Staphorst. Nou, Staphorst, Geerenmuiden spelen vanavond voor de beker tegen elkaar. We hebben gisteren de cultuurprijs gehad.
2: Vanavond is
0: een best wel belangrijk wedstrijdje in onze, in onze provincie.
2: Oh, waar is die wedstrijd
0: dan? Vanavond in Staphorst is die wedstrijd.
2: Oh shit, maar ik kan niet. Ik moet repeteren met een van mijn bandjes. Dus, dat is jammer.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit.
2: Eerste woord.
0: Je kan het ook volgen op de radio, Albert. Even tussen de bedrijven.
2: Oh, jij doet verslag.
0: Nee, ik doe niet. Nee. Ik ga vanavond met wat radionerds uit eten. Ja,
2: Leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Eerste woord, let op met. Anwin is de Anwin. Heb ik er een A of verlies? Of B, toenemen? Of C, vermeerderen? Of C, conflict, ruzie? Of Anwin. Verlies, A, B, toenemen. Of C, conflict, ruzie. Tweede woord, ankeren. Als ik het heb over ankeren, heb ik het dan over. Kijk, mooi, wat heb ik nou gedaan? Mag ik hier een foutje? Dat ik een hoor niet in de gaten.
0: Je bent de artiest. Je bent de artiest.
2: Ja. Is dat omkeren aan ankeren? Is dat omkeren, dus je omdraaien? Of B, ramen lappen? B, aanvegen, schoonvegen met de bezem.
0: Ja.
2: Ja?
0: Is ook al een Twents woord, dit.
2: Kan. Dan heb je hem goed. Dan reken je dat je hem goed hebt.
0: Ik heb hem goed, ja. Weet ik 100% zeker. Tenminste.
2: Het is allemaal nederstacties, hè. Dus er zit zeker overeenkomst in. Zeker. Al eens is dat A, identiek. B, eerder gedaan. Of C, akkoord zijn. Dus al eens is dat A, identiek. B, eerder gedaan. Of C, akkoord zijn. Kilowatt. Amit. Amit is dat A, altijd, B, nooit of C, soms. Amit is dat A, altijd, B, nooit of C, soms. En dan het laatste woord, accuderen. Als ik het heb over accuderen, is A, het eens zijn. B, overleggen. C, vergissen. Waanzin.
0: Ja, accuderen.
2: Ja.
0: Oké, okay. Als je het aandurft, kun je even appen naar de radiostem 06-456-71331. Jij houdt van countrymuziek, dan vind je Ella Langley ook hartstikke goed, toch? Of niet, Albert?
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, deze hebben we als eerste gedraaid op de Nederlandse radio, radio's. Want deze staat inmiddels al een half jaar op nummer 1 in Amerika. Ik spreek je zo meteen voor de antwoorden, Albert.
2: Hartstikke

0: radio, zoals een van de eerste radiostations in Nederland die dit liedje ook omarmd heeft. Want in Amerika staat ze al wekenlang op nummer 1. Ella Langley verbreekt daar het ene record naar het andere record. Juice in Texas, hoorde je.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: De voorbij de koffiedialectquiz. Albert Bartels heeft de vragen gesteld in het Neder-Saksisch. En ik heb Henny Bolink aan de telefoon uit Lemelenveld. Klopt dat, Henny?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, ik zie het op mijn scherm staan. Henny Bonink uit Lemelenveld. Ben ik onlangs nog doorgereden in Lemelenveld.
2: Oh, ja, mooie plaats.
0: Even kijken, wanneer was dat? Oh, een paar weken terug, ja. Toen was er een weg afgesloten, werd ik helemaal door Lemelenveld geleid. Ik kwam vanuit Meppel. Dus hartstikke leuke plaats. En de plaatselijke voetbalvereniging ben ik ook vaak geweest. De Oranje Witte.
2: Klopt helemaal.
0: Ja. Albert.
3: Ja.
0: De antwoorden.
3: Nou, dat komt weer. Ik ben benieuwd of iemand door de Lemelenveld al die stappen te horen werd. De eerste, Anwin. Is dat A, verlies, B, toenemen of C, conflict, ruzie?
0: Wat heb jij, Henny?
2: B, toenemen.
0: Ik heb ook B.
3: Allebei goed. Echt super.
2: Tweede woord. Nee.
3: Ankeren. Is dat A, omkeren, B, ramenlappen of C, aanvegen? Met de B.
2: C, aan. Aanvegen.
0: Ja, die heb ik ook. Ja, heb ik ook. Ja, deze wist ik 100% zeker.
3: Ja, dat wist je zeker. Hè?
0: Kun je de boel helemaal keren?
3: Ja, helemaal een keer. Oh, ben je aan het keren? Mooi man. Dat is dus gewoon voor de zondag. Alice, is dat A, identiek, B, eerder gedaan of C, akkoord zijn?
2: Henny, ik dacht dat C was, maar ik weet niet zeker.
0: Ik heb B gegokt, want ik wist het ook niet.
3: Dus allebei fout, dus identiek. Je bent alleen, je bent hetzelfde.
0: Ah, oké. Blijft 2-2.
3: Mooi, hè? Mooi woord. Mm-hmm. Ik vind een mooi woord, ja. Amit. Die heb ik volgens mij ooit eens eerder gebruikt. Een mooi woord. Maar is er A, altijd, B, nooit of C, soms?
2: C.
0: Ik heb A.
3: Dit is C.
0: Oh, Henny, je staat voor met 3-2. Je gaat het winnen, want ik kan alleen nog maar op gelijke hoogte komen.
3: Ja, je kan nog altijd lossen, maar hij sowieso een pizzo hem.
0: Ja, zeker. Zij heeft gewoon al gewonnen. Henny, je hebt al gewonnen.
3: Ja. Accederen, ook een mooi woord. Accederen. Is dat A, eens zijn, of B, overleggen, of C, vergissen?
2: B?
0: Ik heb C.
3: Dit is B. Goed, man.
0: Nou, Henny, je hebt gewonnen.
2: Ja,
0: nou,
2: dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd met deze. En ik ga jou een sportief waterbon toesturen.
2: Ja, fijn.
0: En de groetjes in Lemelenveld, hè?
2: Ja, komt zeker goed.
0: Oké, doei. En Albert, dankjewel. Hè, tot over een paar weken.
3: Tot de volgende.
0: Oké, doei. Hoi, het is 10:55 op radio. Zometeen gaan we verder met dit ochtendmatinee.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting, of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
18: Het laatste nieuws in Overijssel. Dit jaar zijn er in onze provincie 3 inbraken gepleegd bij brandweerkazernes. Alle inbraken waren in de regio IJsselland. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit meer PFAS in het kraanwater dan volgens het RIVM aanvaardbaar is. In Overijssel hoeven wij ons nog geen zorgen te maken. En het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. Meer nieuws op oost.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
23: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
24: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Radio Oost. Radio Oost.
25: Iedereen doet wat hij wil. Ik vind het prima. Maar ik moet dat niet zo direct in mijn face hebben de hele dag.
26: Ik vind het zo minderwaardig om dat te moeten doen.

0: Jacobs en samen met zijn zoon. Begin volgend jaar staat hij in het parkgebouw in IJssel. Bluff, samen met Gijkaar Naart en Zoutelanden op radio's.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 11 over 11. Zometeen natuurlijk weer Goud of Fout. Vandaag zit London Beat met I've Been Thinking About You in Goud of Fout. Want deze stond vandaag in 1990 namelijk op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Is dat een gouden of is dat een fout liedje? En zometeen gaan we het hierover hebben. Denk je rust te krijgen door je telefoon op stil te zetten? Wat denk je? Blijkbaar werkt dat soms precies andersom. Hoe of wat, dat hoor je zometeen hier.

Muziek uit de jaren 70, de Sugar Baby Love van de Rubens op radio's. Denk je rust te krijgen door je telefoon op stil te zetten? Blijkbaar werkt dat soms precies andersom. Onderzoekers keken naar het telefoongebruik van zo'n 150 mensen. Met geluid of trillen aan controleren ze hun telefoon gemiddeld zo'n 53 keer per dag. Stond die helemaal stil, dan liep het op tot ongeveer 98 keer. Vooral mensen die bang zijn iets te missen, blijken vaker te kijken. En jij? Kijk jij vaak op je telefoon? Of heb jij de telefoon op stil? Of heb je gewoon wel altijd het geluid aan? Laat het me even weten via de radio-step. Muziek en sport, dat gaat heel goed samen. Een van de beste voetbalcommentatoren van Nederland, Leo Oldenburger, zit namelijk in de band The Charlies en die hebben een nieuwe single.

0: Nieuwe single van The Charlies op Radio Oost. Ooit begon in Emmen, later verhuisd naar Utrecht. En ik heb een van de bandleden aan de telefoon. Een van de beste voetbalcommentatoren van Nederland. Leo Oldenburger, goedemorgen.
1: Dankjewel, Bert.
0: Nee, je zit te lachen.
1: I want to know one.
0: Nee, maar dat is toch zo? Ja, dat vind ik wel. Ja.
1: Nou ja, dat is wel fijn.
0: Ik mag het wel, jouw enthousiaste manier van commentaar geven te houden. Ja. Niks mis
1: dankjewel.
0: Mee, toch? En jullie hebben een leuke nieuwe single. En het klopt toch, hè, dat Daniel Lobus ook even bij jullie in de band gezeten heeft, hè?
1: Daniel heeft ook een tijdje in de Charlies gespeeld. Sterker nog, op 6 november komt onze LP uit op vinyl. En daar speelt Daniel ook één nummer schitterend piano op. Ja, dus we hebben nog steeds ook muzikaal contact.
0: Ja, want jullie zijn ooit begonnen in Emmen, klopt dat?
1: Klopt. Ergens halverwege de jaren 80. Natuurlijk eerst al even andere naampjes gehad en zo. En in 1989 zijn we verhuisd naar Utrecht. In 1991 ben ik uit de band gegaan, omdat ik vond dat ik volwassen moest worden. En ik kreeg een aanbod om bij Radio Utrecht en bij Eurosport te gaan werken. Toen ben ik eruit gegaan, toen is Daniel in mijn plaats gekomen. En dat heeft nog 2 jaar geduurd en toen is de Charlies ook uit elkaar gegaan. En daarna heb ik met Daniel en met René Veenstra nog in een band gezeten. Dus, en daarna met René en met Peter Tol. Dus weet je, de afgelopen bijna 100 jaar hebben we regelmatig met elkaar muziek gemaakt. En de afgelopen 2 jaar zijn we dat ook weer gaan doen onder de naam de Charlies met nieuwe liedjes.
0: Ja, hoe voelt het om na zoveel jaar weer met de Charlies nieuwe muziek uit te brengen?
1: Ja, het voelt heel vertrouwd. 10 jaar geleden speelden wij op Retropop, dat is nu het Hello Festival in Emmen. En toen hadden we echt al 15 tot 20 jaar echt niks gedaan samen in die samenstelling. En het klikte meteen weer. En het is zo tof. We zijn nu met René Veenstra, Peter Tol en ik zijn zeg maar de basis Charlies. We schrijven ook alle 3 nummers en het is zo tof om met andermans nummer aan de gang te gaan. En het is ook heel tof dat andere jongens met jouw nummer aan de slag gaan en zo. Dus dat is gewoon heerlijk samenwerken.
0: Ja, heb jij It Ain't No Sin geschreven?
1: Ik heb It Ain't No Sin geschreven, ja.
0: Ja, waar gaat die titel voor jou over?
1: Nou, het is eigenlijk een onderdeel van een concert. Een aantal nummers van de plaats gaat over de band One Revolution. Die niet echt bestaan heeft, maar waar we een aantal nummers aan hebben opgehangen. In een of zin gaat over dat de zanger van One Revolution de band verlaat. En een hele goede discjockey wordt die overal in de wereld draait. Wereldberoemd wordt. En het is geen zonde om op mijn muziek die ik draai te dansen. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar het is onderdeel van een 4-5 nummers dat over One Revolution gaat. En zo gaat een van de EP's die we uitbrengen ook heten.
0: Ja, wanneer kwam bij jullie het moment waarop jullie dachten van nou, we gaan weer serieus aan de slag met de Charlies?
1: Ik had een aantal nummers geschreven en toen heb ik die samen met René Veenstra opgenomen. Die heeft een eigen studiootje in zijn woonplaats Nieuwkoop. En dat hebben we aan Peter Tol laten horen, onze bassist. Die zei, ja, heel erg leuk, mag ik meedoen? Ja, toen zei hij, ja, natuurlijk mag je meedoen. En zo is het gedaan dat we allerlei liedjes hebben opgenomen. En van Peter en van René en van mij.
0: Ja, gaan jullie ook nog een theatertour doen of een clubtour?
1: Nou, een tour zal het niet worden, maar we gaan wel. Op 6 november komt de plaat uit. Op 5 november hebben we een pre-release party in Borger. Dat ligt voor ons lekker centraal tussen Emmen en Groningen. Want we merken toch ook, ja, we komen uit het noorden oorspronkelijk. En daar zit nog wel een flink deel van de fanbase. En 12 november spelen we in Trapop in Utrecht. Omdat we hier natuurlijk ook nog wel wat mensen hebben zitten die ons volgen. Dus dat zijn voorlopig de enige 2 dingen die staan. Maar bij voldoende belangstelling kan er misschien nog meer gebeuren.
0: Nou, je bent voor veel mensen natuurlijk bekend als voetbalcommentator. Wat geeft muziek jou wat voetbal niet geeft, Leo?
1: Eigenlijk alles wat ik nodig heb.
0: Ja? En wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, als ik zou moeten kiezen tussen nooit meer een voetbalwedstrijd bekijken of nooit meer naar een liedje luisteren, dan zou ik zeggen van dan ga ik maar geen voetbal meer kijken. Want muziek luisteren, muziek maken, muziek is zo essentieel. Dat is eigenlijk waarvoor en waardoor mijn hart klopt.
0: Nou, ik heb eigenlijk hetzelfde. Maar heel veel mensen die in de sportwereld werken, die hebben ook heel veel met muziek, hè?
1: Zeker, zeker. Leo Driessen bijvoorbeeld, gewaardeerd collega van me. Ja, waar ik met FC De Vriendschap nog wel wat muzikale dingen mee doe. Ja, dat is ook zo iemand die, die voornamelijk leeft en bestaat vanwege de liefde voor muziek.
0: Ja, wat hoop je met de Charlies te bereiken? Gewoon lekker gezellig samen leuke muziek maken en hopen dat heel veel mensen het leuk vinden? Of ben je echt wel van nou, het moet echt wat worden?
1: Ik ben bijna 61, dus ik ga er niet vanuit dat ik nog wereldberoemd word met de muziek. Dus het, weet je, het samen muziek maken is het allerleukste wat er is. Geïnspireerd raken, creatief zijn, dat opnemen, daar trots op zijn. En dat is wat we doen en dat is mooi als we dat nog een aantal jaren mogen doen.
0: Leo, leuk om gesproken te hebben met je. Kom een keer langs bij Bas en ondergetekend als je een keer tijd op de zaterdag
1: hoeft. Ja, tuurlijk man.
0: Dan gaan we een keer afspreken.
1: Heb ik er daarmee?
0: Ja, dat is goed. Afgesproken bij deze.
1: Helemaal goed.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Het is 7 over 11:30 hier op Radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: Het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was destijds een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal achterbleef. De giftige stof had veel schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld voor veehouders.
5: Er gaat dan wel eens een koe door en ook wel eens meerdere. Het kan ook wel een keer 2 of 3 zijn in een jaar. Maar dit was gewoon, dat liep gewoon de spuigaan uit. Toen werd ik kwaad op die veehuis en ik zei, nou is het afgelopen. Want dit gaat zo niet verder. En daar rolde die HCA en die gebromeerde stoffen eruit.
4: Eind jaren 70 kwam de zaak aan het licht. Henk Nijhoff was toen raadslid in Hengelo. Volgens hem staat het college vandaag voor lastige keuzes die veel geld gaan kosten. Foto's en video's die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar ergens worden gepost. Dat waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd, zegt de AP.
6: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
4: Want wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, benadrukt de autoriteit. Nieuwe Europese regels voor drones kunnen ook grote gevolgen hebben voor modelvliegers. De Europese Commissie wil mogelijk een transponder verplicht stellen waarmee vliegtuigen continu te volgen zijn. Volgens de voorzitter van modelvliegclub Icarus in Tubbergen is dat voor modelvliegers onnodig. Hun vlieglocaties zijn al geregistreerd en de hobby vindt plaats op erkende terreinen. Landelijke organisaties pleiten daarom voor een uitzondering. Komt die er niet, dan kan de hobby flink duurder worden. En in Zwolle is gisteren de Cultuurprijs Overijssel uitgereikt. De cultuurprijs was voor acteur Lau Steenbeke en de talentprijs ging naar muzikant Miga. Ze kregen hun prijs na een feestelijke avond in theater De Spiegel. Beide prijswinnaars waren ervan onder de indruk.
7: Het is een fantastische avond. Miga en ik staan gewoon om beurt te janken en te juichen. Ja, het is ontzettend ontroerend, zo'n eerbetoon.
8: Trots, maar ook vooral dankbaarheid dat zoveel lieve mooie mensen de tijd hebben genomen om iets moois te maken. Ik zei net tegen Laus ook, het is gewoon een eer om met iemand waar ik gewoon vroeger ook veel naar heb gekeken, om daarnaast te mogen staan als talent. Ja, dat is gewoon ongelooflijk bijzonder.
3: Hij is toch meer dan talent, Miga?
4: Absoluut.
3: Ja, ja toch?
4: Nee, hij timmert lekker aan de weg. Ja, ja. Zelfs in het buitenland is hij veel aan het opnemen. Nashville, begreep ik al.
3: Ja.
4: Dus die timmert misschien ook in het buitenland binnenkort al aan de weg.
3: En Laus Steenbeke, ja. Ik heb nog samen in Grote Markt 30 gespeeld met Lau Steenbeke.
4: Ja?
3: Ja, ik heb een klein rolletje.
4: Leuk.
3: Ja, dat was hartstikke leuk. Werd hier opgenomen. Daar komt ook de rubriek Gluurde bij de buren vandaan.
4: Oh, ja, ja,
3: elke dag gingen we met een camera gewoon de set op en wat leuke interviewtjes.
4: Oh, mooie tijden, denk ik.
3: Ja, ja, ja, zeker.
4: Heel leuk. En daarover gesproken trouwens, over die uitreiking van de cultuurprijzen. Morgenmiddag is het allemaal weer terug te zien op TV
3: Morgenmiddag.
4: Oost, natuurlijk.
3: Morgenmiddag.
4: Ja, morgenmiddag.
3: Morgenavond niet, gewoon alleen morgenmiddag.
4: Nou, vanaf morgenmiddag. Oh, vanaf dus elke uur, elke 2 uur wordt het weer herhaald. Dus gewoon lekker voor.
3: En onze José heeft het gepresenteerd.
4: Ook dat nog, ja.
3: Ja, nou, hartstikke leuk.
4: Zeker.
3: Hey, heb jij nog een leuk feitje voordat je het pand zo meteen natuurlijk gaat verlaten hier op radio's?
4: Ik heb wel een leuk feitje. Michael Jackson feitje heb ik meegenomen.
3: Ja, ja, ja, zeker.
4: Ja, nee, het gaat over Rock With You dit keer. Ah. Staat op Off The Wall natuurlijk. Kwam uit in 1979. Wordt gezien als een van de laatste grote hits uit het disco-tijdperk. Maar het nummer had bijna een andere naam gekregen, namelijk I Want To Eat You Up. best wel.
3: Oh, daar was hij nu niet mee weggekomen.
4: Precies, nee, dat helemaal niet. Het nummer paste destijds ook niet bij het imago van Michael Jackson. Hij moest een soort van sympathieke hartenbreker voorstellen. Dat werd hij ook wel genoemd. En daarom werd het veranderd naar de titel zoals je het nu kent: Rock With You.
9: Tot 1 uur bij Oost.

0: Welke vogel staat behoorlijk hoog aangeschreven, vocaal gezien? Je krijgt daar zo meteen een antwoord op. Je hoorde overigens Yves Berensen voorbij trekken met verlangen hier op radio's. Dus welke vogel blijkt vocaal behoorlijk hoog aangeschreven te staan? Het is namelijk een onderzoek geweest. Ik kan wel vertellen dat helemaal onderaan de kerkuil staat. Maar welke vogel staat bovenaan? Zometeen hoor je het hier op radio's. Hey, we gaan even naar Goud of Fout. Vandaag in 1990 stond London Beat op nummer 1 met I've Been Thinking About You.
1: Goud of Fout?

I've been thinking about you. Je hoorde London Beats. Onderzoekers lieten dus mensen luisteren naar geluiden van 123 vogelsoorten. En de merel kreeg de hoogste waardering. De Barry White van je achtertuin, de merel.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
13: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Op verschillende plekken in onze provincie zit PFAS in het drinkwater, blijkt uit onderzoek. Maar volgens Vitens is dit water veilig en schoon. Het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. En eigenaren van modelvliegtuigen vrezen nieuwe Europese regels voor drones.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Bij Oost. Het is 3:12. Het is tijd voor een uur lang Back to the 80s. Welk liedje wil jij graag op de dobbelsteen? Laat hem even weten. Want jij kan er een sportieve waterbond mee winnen. Dus in ruil voor een goed liedje. Krijg jij misschien wel van mij een sportieve waterbom. Mits de dobbelsteen natuurlijk op jouw liedje uitkomt. Zometeen Inner City met de Big Fan. Maar we trappen Back to the 80s voor deze dinsdag af met Lisa Stansfield.
2: Radio Oost.

0: Een uurtje back to the 80s, elke werkdag hier op radio tussen 12 en 1. Jordi in City, eind jaren 80. Lekker liedje, ze hadden er nog eentje. What You Gonna Do With My Lovin'. Zoek maar eens even op Spotify. Ook zo'n heerlijke dance-klassieker. Het is zelf over 12. Back to the 80s.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, zometeen ook nog even een onmogelijk weetje. We hebben de dobbelsteen. Heb je al een liedje voor me? Heb je een leuke suggestie uit de jaren 80 voor me? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. 0645671331. Maar Goos Hittekracht hebben we natuurlijk. Want ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want er komen allerlei berichten binnen dat het volgende week gewoon weer richting de 25 graden gaat. Maar goed, zometeen meer over bij Margot Ribberink in het uitgebreide weerbericht hier op Radio Oost. Zometeen een van de ABBA-leden, een vrouwelijk ABBA-lid, die ooit met behulp van Phil Collins een grote hit scoorde in ons land. Welke dat is, dat hoor je zometeen.

Hot in the City, you're the Billy Idol. Even het onmogelijk weetje doen, want je kan er ook een sportieve waterbond mee winnen. De eerste leuke liedjes voor op de dobbelsteen komen al binnen aan het binnenrink het Hengelo. Dankjewel voor Robert Cray en The Right Next Door. Ik heb er ook al het liedje van Treya Boons op gezet. Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Tijd voor het onmogelijk weetje. Bijna iedereen die er eentje gebruikt denkt eigenlijk, dit heb ik goed gedaan, maar ongeveer de helft blijkt toch fouten te maken. Het gaat om iets dat heel belangrijk is voor de veiligheid van jonge kinderen. Wat wordt opvallend vaak verkeerd geïnstalleerd? Nou, even nadenken met z'n allen. Wat is het? Laat het me even weten via de radio-step. Even een schotje voor open doen. Dus wat wordt opvallend vaak geïnstalleerd? Het gaat om iets dat heel belangrijk is voor de veiligheid van jonge kinderen. Back to the 80s, terug naar eind jaren 80. Rod Stewart.

0: Crazy About Her, je hoorde Rod Stewart voorbij trekken.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Bijna iedereen die er eentje gebruikt, denkt eigenlijk, dit heb ik goed gedaan, maar ongeveer de helft blijkt toch fouten te maken. Het gaat om iets dat heel belangrijk is voor de veiligheid van jonge kinderen. Wat wordt opvallend vaak verkeerd geïnstalleerd? En ik heb Huib aan de telefoon. Huib, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Uit het mooie Daleveen. Wat is het goede antwoord?
3: Het goede antwoord? Nou ja, ik kreeg het ingefluisterd door mevrouw. Want ik zat gewoon de krant te lezen in de bank. En ze roept ineens Bert. Appen ja. Naar Bert. Ja. Ik wist niet eens wat de vraag was en waar het over ging. Maar het moest kinderzitje wezen.
0: Ja, een kinderautostoeltje. Want ja, in Amerika doet het ongeveer de helft van de autostoeltjes worden daar niet helemaal correct geïnstalleerd. Dan zal het ook in Nederland wel zo zijn. Maar goed, maar het is wel het goede antwoord.
3: Oké.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd. Maar wie moet ik nu de bon toesturen? Je vrouw of...
3: Hey, wie heb je aan de lijn?
0: Nou, dan ga ik hem naar jou sturen uit. Dan wens ik jou veel plezier. En jullie krijgen natuurlijk die sportieve waardebon. En ik hoor wel wat je ervoor koopt.
3: Goed zo.
0: Oké. Fijne dag en groetjes in Daleveen. Doei. Huip Neef was dat hier op Radio Oost. Céline, goeiedag. Wat heb jij zometeen in het regionale nieuws voor ons?
4: Ik heb zometeen in het regionale nieuws een bijzondere uitvinding uit Enschede die het makkelijker moet maken voor artsen om samen te werken. En de inbraken bij de brandweerkazernes die al het hele jaar teisteren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Het is 3:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Serien.
1: Een chirurg die een naald op de millimeter nauwkeurig plaatst, terwijl een specialist aan de andere kant van de wereld meekijkt. Dat is nu mogelijk door een high-tech headset van het Enschedese bedrijf JJ MedTech. De headset moet artsen over de hele wereld makkelijker van elkaar laten leren. Niels Oudemunnik van het bedrijf vertelt hoe dat werkt.
2: Dan zit ik niet zo een naald erin te doen of zo. Maar dan zit ik gewoon naar mijn handen te kijken, terwijl ik dat live op het beeld kan zien. Jullie zouden dat in een Zoom-meeting, kunnen jullie dat ook zien. En op die manier kun je eigenlijk elkaar helpen of lesgeven of uitleggen op een manier wat nog nooit mogelijk is geweest.
1: De headset wordt al gebruikt in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Een man uit Deventer is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van een jonge vrouw. De vrouw van 18 heeft een ernstig verstandelijke beperking. En via social media kwam de man van 67 in contact met de moeder van de vrouw. En zo kwam hij regelmatig bij haar thuis. De voorwaardelijke celstraf van 3 maanden is lager dan de eis van 9 maanden. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes in het land. Dat gebeurde onder meer in Maarsbergen, Utrecht en Huizen in Noord-Holland. Maar ook in onze provincie zijn de inbraken een groot probleem. Zo was het in de afgelopen weken 2 keer raak in Zwolle. De dieven stelen specialistische en kostbare gereedschap, vertelde de veiligheidsregio IJsseland hier onlangs nog.
3: Als wij een inzet hebben, er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken, en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen, of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
1: In heel het land waren in dit jaar tot nu toe 85 diefstallen bij brandweerkazernes. Vorig jaar waren dat er nog maar 18. De 21-jarige Wouter Kamphorst van het Deltion College in Zwolle won al eerder het Europees kampioenschap. Nu hoopt hij ook de wereldtitel als broodbakker te bemachtigen op de World Skills in Shanghai. Daar doen jonge vakmensen aan mee met uiteenlopende beroepen. En de World Skills beginnen vandaag en duren tot en met zondag. Meer lees je op oost.nl of in onze app.
0: Dankjewel. Dan gaan we praten over het weer. En natuurlijk met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Bert.
0: Het is stabiel. Mag je dit nazomer weer noemen?
4: Ja, je mag het zeker nog nazomer noemen. Je mag het zelfs zomer noemen, want het is vandaag de laatste dag van de astronomische zomer. De herfst begint morgen volgens de sterren. Wij weerkundigen zijn er natuurlijk al een tijdje mee begonnen op de eerste van de maand. Maar komende nacht om 2:05 duurt de dag en de nacht exact even lang volgens de kalender. De equinox noemen we dat ook wel. Dus vanaf morgen zijn de nachten langer dan de dag. En is het herfst in Nederland.
0: Aha, en wat voor weer hebben we op dit moment?
4: Nou, we hebben eigenlijk wel een beetje geluk in onze provincie. Want in het westen van het land overheerst de bewolking. Daar hebben ze de zon nog niet of nauwelijks gezien. Maar bij ons, met name in Twente, heeft de zon vanochtend verrassend 3 uur geschenen. Het langst in heel Nederland. Ga je naar de andere kant van de provincie. De kop heeft veel minder gehad. Daarvoor overheerst inderdaad wel die bewolking. En die bewolking die wordt veroorzaakt door een zogenaamd warmtefront, wat heel langzaam van west naar oost over ons land gaat trekken. Er zit geen activiteit op bij ons. Dus het blijft gewoon droog. En het is ook heel rustig. En de temperaturen op dit moment, warmtefront, wat heel langzaam van west naar oost over ons land gaat trekken. Er zit geen activiteit op bij ons. Dus het blijft gewoon droog. En het is ook heel rustig. En de temperaturen op dit moment liggen zo rond een graadje of een 18. Ik denk dat er nog een graadje bij komt. 19 graden. Dus wat dat betreft is het vandaag behoorlijk stabiel, ja.
0: Oké, hoe gaan we dan verder qua weer? Want ja, ik zag allerlei berichten voorbij komen dat het volgende week nog warmer gaat worden.
4: Ja, misschien wordt het nog wel wat warmer. En dan zitten we in dit geval in de herfst. Wat er op korte termijn gaat gebeuren is dat we ook morgen nog met het warmtefrontje te maken hebben. Dus we hebben ook morgen te maken met wolkenvelden, een beetje zon en temperaturen van een graadje of 20. Omdat de wind uit het zuidwesten komt, wordt er net iets warmere lucht aangevoerd. Dan passeert er in de nacht naar de donderdag een koufrontje met een klein beetje regen. En daarna draait de wind naar het noordwesten. Dat is in principe de koelere hoek. Dus donderdag komen komen we weer even in de Noordzeelucht terecht. 18 graden is het maximum. Maar de zon is weer terug. Dus dat wordt gewoon een lekkere dag. Wel met wat meer wind. Daarna volgt een hele koude nacht. De nacht naar vrijdag. 5 graden. Aan de grond misschien wel een gaatje of 2. Net geen vorst. Met misschien ook wel dichte mist. En daarna beginnen we vanaf vrijdag met een hele lange periode met zuidelijke winden. En dat betekent dat die temperaturen omhoog gaan. Maar we hebben natuurlijk wel met mist te maken. Dat duurt eventjes voordat dat optrekt. Maar in de loop van vrijdag dan gaat die temperatuur omhoog.

0: onder invloed van de zon naar zo'n 20, 21 graden. En in het weekend en begin volgende week zien we nog wat hogere temperaturen. Misschien wel 2, 23 graden.
1: Ah, mooi na zomerweer. Alleen het is eigenlijk iets te droog. Hè? Ik liep gisteren weer te wandelen, maar de natuur schreeuwt om water.
0: Schreeuwt om water. Als we kijken naar het neerslagtekort, dan hebben we nog 25 emmers per vierkante meter nodig. Nou, dat komt er allemaal niet aan. Hè. Bij stabiel weer hoort een hoge drukgebied. Dat zie je ook aan de barometerstand op dit moment. Die is huizenhoog. 1030,2 hectopascal op dit moment in Enschede. En die hoge drukgebieden blijven het voor het zeggen houden. En dat betekent ook heel weinig regen. Ook niet in de aanvoer vanuit de rivieren vanuit Duitsland en Zwitserland. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
2: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch, toch?
1: Margot, zit de kracht. Maar ik ben benieuwd waar je mee gaat komen, Margot.
0: Ja, het is de laatste dag van de zomer. Dus ik dacht meteen aan Suddenly Last Summer. Ik vind het heel bijzonder. Een new wave band, de New Motels. De Motels moet ik zeggen. New wave band, de Motels uit 1983.
1: Dankjewel, Margot.

0: Suddenly Last Summer. Je hoorde de Motels voorbij trekken. Staat ook op Margot's Hittekracht. We kregen nog een leuke vraag trouwens. Dat vind ik best wel een leuke vraag die Hans Letterboer stelde in Almelo. Goedemiddag Bert, wat ik niet snap bij die inbraken bij de brandweer. Daar zijn s'nachts toch altijd een aantal beroeps aanwezig. Of slapen die dan? Ja, die vraag die schuif ik even keurig door naar onze nieuwsredactie.
1: Ja, ik zal eens even de induiken.
0: Ja, of is dat niet bij elke kazerne zo? Dat vraagt dus Hans Letterboer zich af. En misschien kan iemand van de brandweer die luistert even oplossen voor ons.
1: Er zijn ook veel vrijwilligers, hè? Die zullen daar niet slapen, denk ik.
0: Ja, nee. Maar
1: blijkbaar.
0: Maar wel een goede vraag van Hans.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: En we hebben hem even doorgeschoven naar de nieuwsredactie. En misschien kan de brandweer ons uit de brand helpen. In deze. Voor de Dobbelsteen. Annette wil graag Robert Cray Right Next Door. Die staat op 1, op 2 Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Op 3, hallo Bert. Voor op de Dobbelsteen heb ik vandaag Xanadu van Olivia Newton-John in 1980. Omdat het bijna haar geboortedag is, 26 september. Dat duurt nog 4 dagen. Groetjes zijn, maar hij staat op 3. Op 4... Ik ga voor Waiting on a Friend van de Rolling Stones. 5, hoi Bert. Ik ga voor Moonlight Shadow van Mike Oldfield op de Dobbelsteen. En 6, voor op de Dobbelsteen, Irene Cara en Fame. Nou, Celine, laat ons niet langer in spanning. Wie gaat er vandoor met een sportieve waardebon van €42?
1: Het is nummer 5 geworden.
0: Nee, maar ik zag je lachen. Ik denk, nou, dat zal wel weer 6 zijn. Maar het is...
1: Vandaag niet.
0: Het is dus nummertje 5 geworden. De Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Die is aangevraagd door iemand. En diegene, ik ga even opzoeken wie het is in mijn administratie... die krijgt dus de sportieve waardebon.

0: Ze hadden nog een leuke jaren 80 hit Matchbox, namelijk The Midnight Dynamo.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piepen de piep! Hoera!
0: We moeten officieel nog één nachtje wachten op de herfst, want de astronomische herfst begint in ons land morgenochtend om 2:05. De herfst laat ons zien hoe mooi het kan zijn om dingen los te laten. Bomen doen dat ieder jaar gewoon. Geen vergadering, geen afscheidsmail. Bladeren eraf en door. Over en door gesproken, we gaan natuurlijk even met jullie wel nemen naar Cor en Marjolein, de verjaardagskalender. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert. Goedemiddag.
0: Nou, ik ben benieuwd, wie zijn de jarig?
3: Nou, dat was eerst de polier van Nijverdal.
0: Ah ja, de polier van Nijverdal.
3: Jaar is 55 jaar.
0: Gefeliciteerd met de polier.
3: Ja. Dankjewel. Dan is de dochter van Harry Belafonte.
0: Ah.
3: 72 jaar.
0: Van de polier van Nijverdal naar de dochter van Harry Belafonte. Ja, daar zit een oceaantje tussen.
3: Andrea Bocelli.
0: Ja, zeker.
3: 68 jaar.
0: Vandaag jarig Andrea Bocelli.
3: Joan Jett, 58 jaar.
0: 58 jaar, Joan Jett, ja. Joan Jett.
3: En Miss Montreal.
0: Miss Montreal is jarig vandaag, Stan Hans.
3: Ja, 48 jaar geworden.
0: 48. Ja. Nou, misschien kom ik haar vandaag nog tegen, want ik ga zo meteen richting Amersfoort. Ik wens jullie een fijne dag. Tot morgen.
3: Tot morgen, Bert.
0: Doei. Straks veel plezier met Paula. Ik spreek je morgen om 9:00.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De Deurningenstraat en de Raiffeisenstraat in Enschede zijn afgesloten omdat politie met kogelwerende vesten zijn uitgerukt. Het zou gaan om een conflict tussen twee mensen met een vuurwapen. Een man uit Deventer is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het aanranden van een verstandelijk beperkte jonge vrouw. En modelvliegers maken zich zorgen over de toekomst van hun hobby omdat nieuwe regelgeving...
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
8: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Hartbrekers op je radio. Paula Keijzer. Bij Oost in de middag.
1: Je hoort wel eens van die nummers die dan in een dag worden geschreven en opgenomen. En dan in totaal, dan staat het blijkbaar zo op papier. Nou, dit nummer is daar dus niet eentje van. Er is werkelijk waar gezwoegd en gezweet om dit nummer af te krijgen. Zelfs hebben Tom Petty en de Heartbreakers 2 dagen even pauze genomen. Zijn gewoon even weggegaan, fysiek bij elkaar weg uit de stad waar de studio was. Weg om even uit frustratie pauze te hebben en er niet mee bezig te zijn. Uiteindelijk na zo'n 100 keer opnemen was het toch gelukt en waren ze toch tevreden. Je hoorde ze hier op Radio Oost. Refugee en van Tom Petty en de Heartbreakers. Maakt het bijna 9 minuten over 1. Goedemiddag. Zometeen de man wiens stamboom een

Nick Kamen en I Promise Myself. Ja, die man, ik zei het net al, hij heeft een afkomst, daar kun je een wereldreis van maken. Van Iers tot Frans, van Aziatisch en zelfs Nederlandse roots heeft hij. Nou, van de jaren 90 neem ik je even mee terug naar de jaren 80. Vorige week dompelden we ons natuurlijk al onder in die periode. Maar toevallig was ik afgelopen zaterdag ook op een jaren 80 feestje. Voelde echt ook een beetje als een verlenging van de Back to the 80s week. En ik heb me echt verkneukeld om die DJ daar. En ik dacht, ik wil eens even een poging doen om jou daarin mee te nemen. Bereid je voor, want er komt een hele slechte feest-DJ-imitatie. Ik denk zelf bij een feest-DJ meer aan dit soort muziek. Hazes, hè? Jaren 80 ook wel. Laatste hondje. En dan gebeurt dat altijd toch. Komt die allemaal! Ja, ja. Toch? Dat is tenminste een beetje het beeld wat ik heb van een beetje feest-DJ. Maar deze DJ die deed het heel anders. Het was heel droog. Die draaide meer dit soort muziek. Wat meer dansmuziek uit de jaren 80. Michael Jackson, hè? Deed hij de schuif vandaag en zei hij: komt ie. En dat was alles. Kondigde de nummers gewoon aan door simpelweg te zeggen: komt ie. En ook net op het verkeerde moment. Ja, het was echt zo grappig. Echt van genoten. Ik zou het je zeker aanraden. Jaren 80 feestje met een droge feest-DJ. Nou, ik weet het zeker dat je dan de avond van je leven hebt. Dat heb ik namelijk afgelopen zaterdag ook gehad. Ik ga verder geen rare DJ's meer nadoen. Ik blijf gewoon mezelf. Ik zal ook niet meer over dit nummer verder heen praten. Behalve door te zeggen, je hoort Madonna nu met Borderline.

Straks tijd voor het nieuws, maar ook ga je deze horen van Vinyl. Of nou ja, niet exact dit nummer, maar wel deze band. Welke het woord, dat hou ik graag nog even geheim. Ga je straks meer over horen. Na deze, James Blunt en Stay the Night.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Let's go!
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Half twee is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies zijn een pand in Enschede aan de Deurningenstraat binnengevallen. Het zou gaan om een conflict tussen twee mensen met een vuurwapen. De politie heeft een deel van de omgeving afgezet en verkeer kan daardoor tijdelijk niet via de afgesloten straat rijden. Bij ruim een derde van de Nederlanders zit te veel PFAS in het kraanwater. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Ook in onze provincie zit PFAS in het water, al valt het bij ons nog wel mee. Volgens Vitens, die gaat over het drinkwater, is dit water schoon en veilig om te drinken. Toch zijn er zorgen omdat PFAS niet zomaar afbreekt. Daarom vindt Vitens dat de stof die onder andere wordt gebruikt bij het maken van waterafstotend materiaal, als regenjassen en anti-aanbakpannen, moet worden verboden. Het sociale netwerk Hives maakt een comeback. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavend algoritme en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. De vertrouwde functies als elkaar krabbelen, je profiel pimpen en ook de dansende banaan zijn gebleven, al zegt niet iedereen dat wat.
5: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
6: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
7: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten, het Nederlandse Facebook.
8: Hives is weer terug.
6: Leuk. Ja.
9: Dansend banaantje versturen.
5: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen, maar daar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
4: Hives verdween uiteindelijk omdat mensen massaal naar Facebook gingen, maar nu is het dus weer terug.
6: Oké, leuk. Ja, ik had al even gekeken. Ik zag dat het terug was. Maar ze laten elke keer mondjesmaat weer mensen terug. Ik ben heel benieuwd, want ik heb ooit een profiel gehad, maar toen zat ik op de middelbare school, hoe heftig dat is om terug te zien.
4: Maar je krijgt je oude profiel dus terug.
6: Dat kan je volgens mij weer terugvragen.
4: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar, want ik zat op de basisschool en volgens mij had ik haapjes als een profielfoto.
6: Och, heden.
4: Ja. Heel schattig.
6: Ik had zo'n hele foute, lelijke webcam-selfie.
4: Ja, dat was die tijd.
6: Ja, dat was
4: het. Je kunt dus weer terug.
6: Nou, ik weet niet of ik dat...
4: Moet je wel willen, ja.
6: Ja, nou, ik heb erin geschreven, dus wie weet. En de dansende banaan, die heb ik zeker gemist.
4: Ik ga je krabbelen.
6: Ja, heel goed. Dan krabbel ik jou terug. RNR hoorde ik net toch. Wat was dat ook alweer? Reageren en reten of zo?
4: Nou, daar was ik te jong voor, denk ik toen. Maar al die afkortingen, die zijn ook vergaan, hè?
6: Ja. Ja, dat komt dan vanzelf alweer naar boven, denk ik. Serien, dankjewel. Het weer dan, het is een graadje of 17. Best wel bewolkt vandaag, ook de zon die is er een beetje bij. Het wordt maximaal zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht een beetje hetzelfde weer. Koelt dan wel wat af en dat doet het naar een graadje of 12 ongeveer. Zometeen, tijd voor... Vinyl, ik heb de plaat al voor je klaar liggen. En je hoort dus de Kinks, maar welke, dat hou ik nog even onder de pet.
10: Oost in de middag.

0: Simply Red. If You Don't Know Me By Now.
1: Paula's platenkast.
0: We gaan terug naar de jaren 60 en ik geef je direct even een klein geschiedenislesje. Want wist je dat je in die periode kon emigreren naar Australië? Nou, dat is ook namelijk waar het nummer over gaat, wat je zo meteen gaat horen van de Kinks. Dat kon toen heel makkelijk voor mensen uit Engeland en eigenlijk uit het heel Verenigd Koninkrijk na de Tweede Wereldoorlog. Het was ook heel goedkoop, want het werd allemaal gesubsidieerd. Dus je betaalde 10 pond per volwassene. Kinderen die konden gratis met de boot. En dan ging je naar Australië en daar werd je dan een goede baan beloofd. En ook dat je daar redelijk goedkoop een huis kon kopen. Nou, en ik weet zeker dat er mensen zijn die daar gebruik van maakten die jij ook heel goed kende. Mensen ook waarvan je het waarschijnlijk nog niet wist, want voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Bee Gees, die gingen daar echt nog als kind heen. En de ouders die hoefden dus niet voor hun te betalen, alleen voor zichzelf. Maar ook deze man, John Farnham, geldt hetzelfde voor. En wat dacht je van deze? De gebroeders Young van AC/DC werden namelijk geboren in Glasgow in Schotland. Maar toen ze een paar jaar oud waren, verhuisden ze met een hele hebben en houden naar Australië. Maakten ze gebruik van dezezelfde regeling. Maar wat nou? Als je daar in Australië zit, dat je denkt, nou, nu hebben we alles voor elkaar. En dat er uiteindelijk geen geld blijkt te zijn. Dat er geen baan blijkt te zijn. Ja, dan zit je daar met de gebakken peren. Precies over die situatie schreven de Kinks dit nummer. Ik heb het over Dead End Street.

en dang dang, dikkie dikkie dang. Zeg, dat is heel snel achter elkaar. Ik weet zeker dat je er dan niet uitkomt. Zometeen op Radio Oost even bellen met Peter Vader uit Zwolle, stadsomroepen daar. Ja, en hoe kun je hem kennen? Nou, onder meer van zijn werk als stadsomroeper. En dat gaat hij nu in een hele bijzondere vorm doen. Hij gaat namelijk meedoen aan een soort van wereldkampioenschap. Ik wist niet dat het er was voor de stadsomroepers, maar het is er echt in Engeland. Zo eens even met hem bellen hoe het daar gaat.

0: De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34.
2: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
3: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes in Theater De Spiegel in Zwolle. En het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
2: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Het laatste nieuws in Overijssel. Zwaar bewapende agenten zijn een pand in Enschede aan de Deurningenstraat binnengevallen. Het zou gaan om een conflict tussen 2 mensen met een vuurwapen. Er zijn 7 mensen naar buiten gehaald. Het is nog niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. En bij ruim een derde van de Nederlanders zit te veel PFAS in het kraanwater, volgens het RIVM. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
21: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
22: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
23: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

En The Edge of Heaven op Radio Oost. Zometeen even bellen met Peter uit Zwolle. Je kent hem als de stadsomroeper van Zwolle. En nog niet heel lang geleden werd hij benoemd tot de beste stadsomroeper zelfs van Nederland. En nu gaat hij nog voor een iets hogere titel, namelijk de wereldwijde. 1, 2, 3.

0: muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Mr. Big op Radio Oosten, Wild World. Deze week is het heuse wereldkampioenschap voor stadsomroepers begonnen. In het Engelse Chester is dat. Het stadsomroeper van Zwolle, onlangs nog uitgeroepen tot de Nederlands beste stadsomroeper, is erbij. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is het World Tradement Town Criers concours. Het is niet echt, het is het officieuze wereldkampioenschap. Ja, maar desalniettemin een eer om te mogen zijn.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Ja, zeker.
0: Deed ik dit een beetje goed? Was dat een beetje hoe een stadsomroeper dat ook doet?
1: Ja, je deed het geweldig.
0: Oké, nou, gelukkig. Ik heb al mijn passie erin gestopt. Dat was al duidelijk.
1: Als ik niet bij stem ben, word jij me vervangen gewoon.
0: Hey, daar hou ik je aan. Want jij bent eigenlijk tegelijkertijd ook een fijne week weg. Het is vlakbij Manchester, hè, in Chester, in Engeland dus.
1: En zeker.
0: Al een drukke ochtend achter de rug, als ik je planning mag geloven.
1: Nou, ik wil toch even... Ik heb je gezegd, ik heb iets bijzonders. Nou, ik stond gisteren... zouden we om 9:50 vliegen... 9:45 boarding en de gezagvoerder kwam eruit en zegt de hele vlucht was gecanceld.
0: Huh?
1: Dus we konden niet weg.
0: Huh?
1: Dat betekende uiteindelijk, ik ga er even kort doorheen als het een heel lang verhaal, dat we pas om 7:00 van Schiphol konden vertrekken naar Londen.
0: S'avonds?
1: S'avonds, daar 1,5 uur op vliegveld konden we door naar Manchester. En we stonden op Manchester en we hebben vol verwachting bij de bagage gekeken. Maar onze koffers zaten er niet bij.
0: Nee, oh je kleren.
1: Ik heb op dit moment nog steeds mijn kostuum niet.
0: Och.
1: En ik loop nu in een broek van... Ja, ik zal de winkelnamen niet noemen. Maar ik heb een broek, een blouse. Ik heb een hesje van een collega. Een bord van een ander. Een bel van een ander.
0: Oh.
1: Gelukkig mijn eigen hoed. Heb ik dus nu maar een kostuum samengesteld. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Gelukkig door de organisatie. Dus ik mag vanmiddag als laatste roepen. Dat was een grote verrassing. En we hebben net bericht gehad dat in ieder geval nu om 2:00 de koffers in Manchester zijn. Dan moeten we nog naar het hotel. Dus donderdag ben ik met mijn vrouw in kostuum. Dus dat was een spectaculair begin. Dat kan ik je wel zeggen, waar ik niet op ingesteld was direct.
0: Nee, dat kan ik me indenken, beginnen. Peter. Want een belangrijk onderdeel van het zijn van stadsroepen is natuurlijk toch echt dat kostuum.
1: Zeker.
0: Ja, je hebt ook helemaal jouw eigen kostuum. Je wordt daar ook voor een deel op beoordeeld zelfs, toch?
1: Ja, nou, gelukkig wordt hier de kostuumbeoordeling uit het beoordelen van de roepen gehaald. Dat is een aparte categorie. De best geklede, towncrier, escort en koppel. Dus daar ben ik wel blij mee. En het wordt ook aangegeven aan de jury dat er niks aan kunnen doen. Want het zijn dus 3 Nederlanders en een Amerikaan. Die komt op met een doedelzak. Die is ook zijn koffer kwijt. Dus die kon niet met een doedelzak opkomen. Had hij een hele act mee.
0: Oh, nee.
1: Die had ook zijn koffer niet, dus, maar die is inmiddels bij hem binnen. Dus dat was voor de organisatie hier een bijzonder begin.
0: Oh, maar dan blijkt ook wel direct weer je creativiteit en flexibiliteit. Ja. En ook het kameraadschap wat je dan dus met de andere stadsomroepers hebt. Want je schiet elkaar wel te hulp.
1: Ja, ik heb de jas aan uit, hoe heet het, van de jongen van Terry Ford, dat is Londen. Ik heb van een Belg een bel. zo word ik aangekleed. We hebben Kev Room, dat is ook een hele bekende Engelse kampioenroeper.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft me meegenomen, Radio BBC. Heb ik nog een interview, of toevallig iemand nog een kostuum voor mij had voor vanmiddag. Dus het heeft ook wel weer zijn charme. En
0: je bent gewoon op de BBC geweest?
1: Ja, op de BBC, ja, klopt. Dus hebben al even benoemd dat ik uit Zwolle Overijssel Nederland kom, hè, uiteraard.
0: Heel goed. Beetje promotie.
1: Promotie voor ons allemaal. maar weet je wat het is? Ik heb er gewoon donders veel zin in om vanmiddag te mogen roepen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik ga volle bak vanmiddag. Als laatste van het hele stel mag ik mijn performance doen. En ik heb daar donders veel zin in, echt.
0: Goed zo. Goed om te horen. Dus. Goed dat je ook niet tegen laat houden door dus die tegenslag. Maar je zei om een uurtje of twee komt het aan. Bij jullie is het nu een uurtje eerder. Bij ons is het natuurlijk al 2 uur geweest. Dus dat is niet over al te lange tijd meer. Dan komt de koffer aan en dan zal die ook binnenkort bij het hotel zijn. Dus met een beetje geluk heb je voor jouw eigen roepmoment... wel nog weer je eigen kleding ook, je eigen kostuum.
1: Ja, maar mijn kostuum, de koffers komen aan op... Manchester, en dan moet het nog naar Chester. Dus dat is
0: Peter.
1: Nog 3 kwartier met de auto. Dus ik heb erbij neergelegd dat ik in dit fantastisch samengestelde kostuum, goed geadviseerd door mijn vrouw, met de spullen van mijn kameraden en mijn vrienden en mijn familie van de Town Criers all over the world, gaan we volle bak. En dan kan ik je natuurlijk in het volgende interview vertellen Wat heeft dat nou opgeleverd?
0: Nou, precies, precies. Want laten we dat dan inderdaad doen. Laten we dan donderdag even weer bellen gaan, hoe dat allemaal is gegaan.
1: Super.
0: En dan wens ik je voor nu, Peter, heel veel succes. En zet hem op, hè. Pak ze daar.
1: Ja, en ontzettend bedankt voor de steun. En volle bak. En daarna lekker een biertje, daaraan met de lippen.
0: Ja, groot gelijk heb je. Hoewel wel zonder twee vingers schuim, hè. Want dat kennen ze daar in Engeland niet.
1: Nee, dat weet ik. Maar goed. Ook daar sla ik me doorheen.
0: Beetje een plat biertje, ja. Yo, als je zonder kleren overleeft, dan overleef je ook wel een plat biertje. Succes, daarom. Peter. Tot donderdag.
1: Hey, dankjewel. Doei, doei.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
19: 3:02, tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Zwaar bewapende agenten zijn een pand in Enschede aan de Deurningenstraat binnengevallen. Het zou gaan om een conflict tussen twee mensen met een vuurwapen. De politie heeft een deel van de omgeving afgezet. Verkeer kan daardoor tijdelijk niet via de afgesloten straten rijden. Nieuwe Europese regels voor drones gaan ook gelden voor modelvliegers. Door de nieuwe regels worden drones en modelvliegtuigen altijd traceerbaar. Landelijke organisaties pleiten voor een uitzondering op die modelvliegtuigen. Komt die er niet, dan kan de hobby flink duurder worden. De rechtbank in Zwolle is ontruimd door een brand in de parkeergarage onder het gebouw. Verslaggever Michiel Satink was op dat moment aanwezig in de rechtszaak bij de zaak over de oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En hij kan ons er meer over vertellen als hij er is. Gaan even kijken.
21: Nee, ik zie hem helaas nog niet aan de telefoon. Dus die houden we even te goed, denk ik.
20: Ja, hij zou nu inbellen, maar dat... Lukt dan even niet. De brand zou zijn ontstaan in een technische ruimte. En volgens de veiligheidsregio's is het een kleine brand. Op dat moment was dus die zaak met Jumbo-baas Frits van Eert bezig. En iedereen is ontruimd uit de rechtszaak. Waaronder dus Michiel Satink, die ons later meer gaat vertellen. Meer lees je op oost.nl of in de app.
21: Yes, dankjewel Serien. Een graadje of 17 is het. Een beetje bewolkt vandaag, maar de zon laat zich af en toe ook zien. Het kan nog wat warmer worden, nog een graadje of 19. Het blijft verder wel droog. Vanavond en vannacht verandert er niet zo heel veel. Het koelt dan ook af naar een graadje of 12. En morgen dan opnieuw een bewolkte dag. Wordt dan wel ietsje warmer. We gaan dan richting de 20 graden. Even kijken, hoe is de situatie op de weg eigenlijk? Zou op de A1 nog een file staan? Nee, op de A1 niet, maar op de A50 wel. Wel iets zuidelijker. Tussen Heerde-Zuid en Vaassen staat zo'n 4 kilometer naar buiten de provincie. Dus op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte, daar staat 3 kilometer file. En dat levert je een vertraging van 5 minuten op. En blijf vooral doorluisteren, want zometeen maak je kans op het Radio Oost prijzenpakket. We gaan namelijk een spelletje spelen. Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Olivier van Fiennes.
1: Ach, ik zeg het weer helemaal verkeerd om, hè. Moet er toch nog een beetje inkomen. Het was natuurlijk Fiennes van Shocking Blue. En niet Shocking Blue van Fiennes. Nou, goedemorgen. Zou je bijna denken. Maar het is toch echt al middag. Bijna 3:08 zelfs. Ik vind het wel een mooi tijdstip voor een spelletje. Wat jij? Zullen we dat maar gewoon doen? Ik heb 3 platen voor je op een rij gezet. En aan jou dan om te raden wat de link is tussen die 3 nummers. Ik zou zeggen, luister goed naar de tekst. Luister of je de nummers herkent. Puzzel wat met de titels. En als je het weet, laat het dan weten via de Oost-app. Of bel 074-2456-665.

Wat is de link tussen deze drie nummers, denk je? Je kan het insturen via de Oost-app. Je kan dus ook even WhatsAppen. 0645671331. Bellen, dat mag dus ook. 0742456665. Doe dat vooral, want je maakt kans op het Radio Oost prijzenpakket. Je hebt er de tijd voor tijdens Ella Langley en deze van Duran Duran.

0: Lang Lee op Radio Oost en Choosing Texas. Maakt het ruim kort voor drie. Een hele goede middag. Fijn dat je lekker luistert. En misschien was je ook wel mee aan het doen met het spelletje wat we aan het spelen waren. Zo ook José. José, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent niet onze José, hè? Niet José de Bruin.
1: Nee, dat ben ik zeker niet.
0: Nee. Wie ben jij dan wel?
1: Ik ben José Blenke.
0: En jij komt uit?
1: Borne.
0: Uit Borne. Oh, dat is hier best dichtbij.
1: Ja.
0: Oh.
1: En ik regelmatig langs jullie heen.
0: Oh, en zwaai je dan ook altijd even?
1: Soms wel.
0: Oké, okay, nou, dan zal ik ervoor zorgen dat we de volgende keer terugzwaaien. José, wat is jouw dinsdag tot nog toe? Hoe ziet hij eruit?
1: Ik heb een coronaprik gehaald vanmorgen. Oh. En ik ga zo een nieuwe bril ophalen.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan ben je helemaal weer het nieuw.
1: Ja.
0: En is het ook nodig, een nieuwe bril? Had je het gevoel dat je de bomen bijvoorbeeld niet meer scherp zag?
1: Nee. Dat is allemaal wel goed. Ik heb ooit een staaroperatie gehad. Ik heb alleen eigenlijk voor het leerst gedeelte en cilinder dus erin zitten. En dat... Ja, ik vond het gewoon oud. We hebben een keer tijd voor het nieuws.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk, José.
1: Ja.
0: Ja, ja. En die coronaprik dus vanochtend gehaald, dus ben je ook weer tegen beschermd?
1: Ja, laten we het wel op, hè.
0: Viel mee of viel tegen?
1: Nee, valt mee. Nee.
0: Oh, gelukkig. Ja, want het was gisteren weer begonnen, dacht ik, hè, de nieuwe prikronde.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: En mag je dan zelf kiezen of je hem gaat halen of moet je dan verplicht?
1: Nee, ik mag zelf nog kiezen. Ik zit nog net onder de 70, maar ik heb reuma. En dan krijg je dus daardoor toch de opformuleerde de 70. Gewoon het advies om hem te halen.
0: Oh ja. Ja, weet je, als je die mogelijkheid dan toch krijgt, is het misschien ook wel fijn om te doen, toch?
1: Ja, ik vind het wel. Ik bedoel, liever voorkomen dan genezen.
0: Je hebt helemaal gelijk, José. Wijze woorden. Ik ben benieuwd of je ook gelijk gaat hebben als het gaat om het spel wat we spelen. Ik heb drie fragmenten namelijk voor je klaarstaan. En daar zit een link tussen. Ik ben benieuwd of je die link gaat raden. Komen ze.

0: Nou, wat dacht jij wat het goede antwoord is?
1: Dat zijn rivieren. De Mississippi, het land van Maas en Waal. En daar hadden we nog... de Rivers of Babylon.
0: Nou ja. Dat is inderdaad helemaal goed. Goed gedaan.
1: Mooi.
0: Nou, je was ook heel zeker van je zaak. Je lepelde het hele zaakje zo even op.
1: Ja, nou ja, ik heb ze onthouden. Gewoon, ja. Gewoon bekende nummers. Dus,
0: ja. Nou, de ogen zijn misschien niet meer helemaal goed. De reuma, daar heb je last van. Maar met geheugen is niks mis, José.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat blijkt dan maar weer. Hey, en welk van die drie nummers wil je dan horen? Want het Radio Oost-pakket, dat is in elk geval binnen. Maar je mag ook nog kiezen welke van de drie je het liefst wil horen.
1: Mississippi.
0: Oh, Mississippi. Nou, weet je dat ik die niet had verwacht? Ik dacht die gaat voor Boney M. of voor Boudewijn de Groot.
1: Ja, ik vind ze eigenlijk alle drie wel mooi.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind ze alle drie mooi. Ja, goed, je moet aan een keuze maken.
0: Ja, nou, dat is ook helemaal prima. We gaan gewoon deze voor je draaien. Pussycat dus met Mississippi. En ik hoop dat de hond op de achtergrond daar dan ook een beetje rustig van wordt.
1: Vast wel.
0: Die houdt vast wel van Pussycat, dat scheelt dan.
1: Jawel, want daar hebben we er twee van. En dat is kopjes geven met elkaar, dus dat gaat perfect. Hond en kat. Hier in huis wel.
0: Hartstikke goed om te horen. Hey, ja. En heb je ook een hoop wat er dan in dat Radio Oost prijspakket gaat zitten? Of zeg je nou, weet je, ik zie het wel?
1: Ik zie het wel. Ik vind het gewoon heel leuk.
0: Nou, goed om te horen. Ik stuur hem naar je toe. Blijf dus nog heel even aan de lijn. Want dan zorg ik ervoor dat het adres genoteerd is. En dan belandt hij vanzelf één deze dagen bij jou op de deurmat.
1: Ik zie het. Hartstikke bedankt. Heel
0: mooi zo. José, dank voor het meedoen. En een mooie dag wens nog, hè, vandaag.
1: Ja, jij ook. Hetzelfde.
0: Dank
1: en
0: je.
1: En een goede uitzending nog verder.
0: Heel fijn. Dank je wel. Doeg.
1: Ja hoor, doeg.
0: Dit is hem dus. Het was een van de opties die uit te kiezen viel. Pussycat Mississippi, de andere Boudewijn de Groot en Boney M. En het ging inderdaad allemaal over rivieren. Goed gedaan als je die ook goed had geraden.

0: Pussycat hoorde je met Mississippi. Ja, een van die nummers die dus ging over rivieren. De andere was Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Zaten er zelfs twee in. En je hoorde ook Boney M met Rivers of Babylon. Ja, en dan kan het ook niet anders dan dat die link inderdaad simpelweg gaat om rivieren. Morgen weer een nieuwe spelletje. De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, Remo!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Ja,

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De rechtbank in Zwolle is kort ontruimd door een brand in de parkeergarage onder het gebouw. Inmiddels is iedereen weer binnen. Zwaar bewapende agenten zijn een pand in Enschede aan de Deurningenstraat binnengevallen. Het zou gaan om een conflict tussen twee mensen met een vuurwapen. En videograaf Cor de Klein van FC Twente is op 83-jarige leeftijd overleden. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

Vrijdag in de top 80 van de jaren 80. Op 1 stond dus U2 met Sunday Bloody Sunday. En weet je ook nog wat de rest van de top 3 was? Ja, deze stond op 2. Uiteraard, normaal, komt nog veel vaker in de lijst voor. Mocht ook niet ontbreken. En deze op 3. Queen met Radio Gaga. Ja, het was een heerlijke week. Lekker terugduiken in de jaren 80. En ook nu hoor je natuurlijk nog veel van de jaren 80 muziek voorbij komen. Dank als jij ook had gestemd. En ik heb nu alweer zin in volgend jaar als we dit opnieuw gaan doen. Kan ik me alleen maar op verheugen. Deze die is een beetje nieuwer. Die is namelijk nog maar een paar maanden oud. Je hoort de Bauza op Radio Oost met Magnetic.

0: Armin van Buren hoorde je. This is What It Feels Like op Radio Oost. Hoe was jouw weekend eigenlijk? Ja, gisteren zat Astrid hier natuurlijk. Dus heb ik helemaal niet de kans gehad om je te kunnen spreken. Heb je een druk weekend gehad of was het juist rustig? Nou, je hebt ongetwijfeld een fijn weekend gehad, dat gun ik je ook. Maar wie ook een heel bijzonder weekend had, dat was Nanda uit Hengelo. Want Nanda, jij hebt een hele bijzondere prestatie geleverd, mogen we toch wel zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een deel van de Kennedy Mars gelopen, de 21 kilometer.
0: 21 kilometer, de Kennedy Mars in Haaksbergen. Dat deed je samen met je man Harald. Nu vind ik 21 kilometer best een eind, maar zeker... Als ik jouw verhaal lees, dan denk ik zo, wat een prestatie. Want jij hebt de afgelopen jaren echt een hele heftige tijd gehad, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb een niertransplantatie ondergaan en mijn man heeft zijn nier aan mij gedoneerd.
0: Zo.
1: Dus we hebben samen dit traject doorlopen. En ja, dus was heel mooi om dit samen met hem te doen.
0: Ja, maar ook wel lastig lijkt mij, toch?
1: Ja, dit het ging op boven verwachting goed, de 21 kilometer. Dit hadden we allebei niet verwacht. En mijn man had echt verwacht dat ik het heel moeilijk mee zou krijgen op het eind. Maar het is eigenlijk boven echt heel goed gegaan.
0: Nou, wat fijn om te horen. Misschien goed als je ons even wil meenemen in hoe jij je dan voor die niertransplantatie voelde. Hoe lang is dat inmiddels geleden?
1: In december 9 jaar.
0: 9 jaar, oké. Okay. Neem ons even weer mee naar dan zo'n jaar of 10 geleden. Hoe voelde jij je toen?
1: Toen was ik echt heel slecht. Ik was al jaren nierpatiënt. Ik ben vanaf kinds af aan ziek geweest. En dat bleek de ziekte van Sjögren te zijn. En sinds mijn 21ste ongeveer heb ik nierbetrokkenheid daarbij. Mm-hmm. Dus ik heb nooit veel kunnen sporten. Altijd enorm moe na inspanning. En vooral die laatste jaren, het laatste jaar voor de transplantatie, kon ik echt niet heel veel meer. Ik was altijd heel erg moe, koud, koude handen, koude voeten, misselijk, hoofdpijn, kort ademhug, jeuk, echt allemaal nierklachten. En daarna nog de jeuk en klachten erbij.
0: En stond jij toen ook al een poos op de donorlijst? Want dat is wat er dan gebeurt, toch? Als je een donornier wil of daarvoor in aanmerking komt, dan word je op een lijst gezet, toch?
1: Daar word je pas opgezet op het moment dat je eigenlijk zou moeten gaan dialyseren. Dan kom je op die lijst te staan en ik heb niet gedialyseerd. Omdat ik een levende donor had. Toen ik bij een nefroloog kwam, had ik nog iets van 10% nierfunctie. En toen is mijn man eigenlijk gelijk het donortraject ingegaan. En als je een levende donor hebt, kom je niet echt op de lijst te staan.
0: Dus jouw man zei eigenlijk direct, zodra hij wist van... ik kan dit, ik ben hier geschikt voor, want je moet dan ook natuurlijk een matchende doelgroep hebben en zo, zei hij van, ik doe dit voor jou.
1: Ja, daar was hij heel stellig in.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Wat mooi. Dat betekent nu dus dat jullie allebei één nier hebben. Inmiddels 9 jaar geleden. Merkte je dan ook direct verschil toen je die nieuwe nier had? Die was die direct helemaal op gang en kwam die mee met de rest van je lichaam?
1: Ja, ik had meteen urineproductie, dus we konden meteen zien dat de nier het deed.
0: Ja.
1: En ook de andere klachten waren eigenlijk vrij snel verdwenen. Ik had weer echt warme handen, warme voeten. Dat merkte je direct na de operatie. En dan heel langzaam loopt de nierfunctie weer op. Je begint, ik had 5% voor de operatie. En elke dag zag je een stijging dat die nier het steeds beter ging doen. Omdat je steeds meer afvalstoffen kwijtraakt uit je lichaam. Maar na 3 dagen zakte de nierfunctie toch weer. En ging het toch even wat minder met de nier. En heb ik een infuuskuur gehad van een aantal dagen. En daarna ging het weer de goede kant op.
0: Ja, en nu Nanda, afgelopen weekend, 9 jaar later, gewoon dus samen met je man 21 kilometer gelopen. Merk je dan dat het voor jullie allebei zwaarder is dan voor iemand met 2 nieren?
1: Ja, dat denk ik wel. Wij hebben toch geen volledige nierfunctie, hou je over na een transplantatie en een donatie. Dus het is wel pittig voor ons allebei.
0: Maar je hebt het gefixt.
1: Ja, zeker.
0: Het is gewoon gelukt. En dat deden jullie niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Nierstichting. Want daar heeft de Kennedy Mars in Haaksbergen een soort overeenkomst mee. Dat als je wil, kan je dus de Kennedy Mars lopen voor de Nierstichting. Dat deden jullie dus ook, samen met een aantal anderen. Hoe was dat om te doen en ook om die anderen daar te treffen die voor datzelfde doel liepen?
1: Ja, heel leuk. Wij hebben de actie opgestart en we zijn ook enorm gesteund door familie en vrienden en collega's. Die allemaal heel erg positief reageerden op de actie. En met ons meegeleefd hebben hier naartoe naar het moment dat we echt zouden gaan wandelen. En om daar dan samen te zijn met andere mensen die ook voor de Nierstichting lopen. Ja, was echt een hele bijzondere en mooie ervaring.
0: Ja, dat snap ik. Jullie deden dat natuurlijk ook om geld op te halen. Mag ik vragen hoeveel dat uiteindelijk is geworden?
1: We hebben bijna 1000 euro opgehaald.
0: Jeetje, wat goed.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat gaat je dan ook. Ja, dat is het verkeerde orgaan, maar dat is een doel dat gaat je ook aan het hart natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dit was voor ons ook heel logisch om dit dan te koppelen aan de Nierstichting.
0: Ja, dat snap ik. Jij doet nog veel meer voor de Nierstichting. Je loopt ook elk jaar voor hun. En ik zou eigenlijk nog veel meer aan je willen vragen, Nanda. Maar we hebben al best wel lang gekletst. Voor nu wil ik heel erg jou bedanken en jullie alle goeds wensen. En wat fijn dat je je nu zo voelt en dat jullie je zo voor deze stichting inzetten. Dank je wel daarvoor.
1: Oké, hartelijk dank.
0: En een mooie dag, hè?
1: Dank je.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: 3:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. En het nieuws krijgen we van Sirien Beunen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. BBB-leider Tjalle Morsink keert na de verkiezingen niet terug in de Provinciale Staten. Waarom Morsink niet doorgaat, wil hij niet zeggen. Hij kreeg vorig jaar de rol van fractievoorzitter van de BBB in de Overijsselse Staten. Dat gebeurde nadat zijn voorganger Carla Evers vanwege gezondheidsredenen een stap terug deed. De rechtbank in Zwolle is kort ontruimd geweest door een brand in de onderliggende parkeergarage. Op dat moment was ook het hoger beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Iets na tweeën was de brand onder controle. En iedereen is inmiddels weer binnen en de zaak van Van Eert is hervat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Videograaf Cor de Klein van FC Twente is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 35 jaar vrijwilliger bij de club en kreeg daarvoor een koninklijke onderscheiding. Hij legde onder meer het afscheid van de Diekman vast, maar ook de bekerfinales en de titel van 2010. Het college van Hengelo bespreekt vandaag de HCH-vervuiling van het Twentekanaal. HCH is een giftige stof dat al 80 jaar op verschillende plekken in Twente in de grond zit. Het was destijds een restproduct van een storkfabriek dat onder meer in het Twentekanaal is achtergebleven. De giftige stof had veel schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld voor veehouders.
13: Er gaat dan wel eens een koe door en ook wel eens meerdere. Het kan ook wel een keer 2 of 3 zijn in een jaar. Maar dit was gewoon, dat liep gewoon de spuigaard nooit. Toen werd ik kwaad op die veehuis en ik zei, nou is het afgelopen. Maar dit gaat zo niet verder. En daar rolde die HCH en die gebromeerde stoffen eruit.
12: Eind jaren 70 kwam de zaak aan het licht. Henk Nijhoff was toen raadslid in Hengelo. Volgens hem staat het college vandaag voor een lastig dilemma.
14: Want als je het helemaal wilt opruimen, dan kost het 500 miljoen. Nou, dat heeft het college van Hengelo denk ik niet. Dus dat is voor Hengelo in ieder geval geen optie. Dat kan Hengelo niet alleen betalen. Dus zul je met beheersmaatregelen moeten komen. En beheersmaatregelen kosten ook geld. En als je, wat in dit geval het geval zal zijn, tot in lengte van jaren zult moeten blijven doen, kost dat ook heel erg veel geld. Dus het zijn hele lastige keuzes waar het college voor staat.
12: Meer nieuws hierover en andere zaken lees je op oost.nl of in de app.
11: Serien, dankjewel. Momenteel graadje of 18. Op sommige plekken is het misschien nog een beetje warmer, rond de 19 graden. Het is rustig en droog vandaag. Vanavond en vannacht blijft het een beetje hetzelfde. Het koelt dan wel iets af richting een graadje of 12. Morgen dan een vrij bewolkte dag. Ietsje warmer wel, rond een graadje of 20. En 's avonds een beetje regen. Op de weg zien we dat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer file staat. Dat levert je 9 minuten vertraging op, uiteraard vanwege de politiecontrole.
15: Tot 4 uur bij Oost.

0: Eurythmics and Love is a Stranger.
1: De 6 voor 7.
0: En wie zeker geen onbekende is, dat is onze Jan-Willem Cobus. Die hoor je zo meteen natuurlijk naar de klok van 4.
2: Jazeker, en zometeen gaan we het hebben over bakken.
0: Oh want, ja, je gaat ze bruin bakken?
2: Zeker, want Wouter is 21 jaar, doet mee aan de wereldkampioenschap broodbakken in China.
0: Dat is niet een locatie die ik dan verwacht bij broodbakken.
2: Ja, eten Chinese brood is
0: nou,
2: ook zo'n
0: vraag. Dat vroeg ik me dus net af eigenlijk.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, of die daar een bepaald broodcultuur hebben. Nou, misschien dat we daar nog iets van gaan horen en zien. Maar in ieder geval, het gaat over dus brood en over China. Dus ja. Als je daar goede plaatjes bij hebt, kun je dat doorgeven. Maar het is zo'n World Skills bijeenkomst in China.
0: Oh, dat vind ik altijd zo goed. Want dat is dan een wedstrijd speciaal voor mbo'ers, dacht ik. Hè? Ook om te laten zien hoe belangrijk de mbo-vakken allemaal zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Om die eens even flink in het zonnetje te zetten. Ja, ik zou niet weten wat onze wereld moet zonder bakkers.
2: Nee, ik weet niet of er een World Skills radiopresentatoren is. Anders willen we daar ook graag een keer aan meedoen.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
2: Als dat in China is of ergens anders.
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest.
2: Australië, Nieuw-Zeeland.
0: Zullen wij eens even een ideetje opgooien bij de directeur?
2: Ja, het is een goed idee.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet of het hem gaat halen, eerlijk gezegd. Maar dit moet dan ook internationaal worden georganiseerd. Er is een hoop gedoe.
0: Maar dat kunnen we toch gewoon, hè? We kunnen het toch gewoon proberen?
2: Ja, maar als je het gaat organiseren, dan is de kans groot dat het in Nederland begint.
0: Ja.
2: Daar hebben we helemaal niks aan.
0: Nee, daar heb je ook weer gelijk in.
2: Het. Over brood en bakken.
0: Ja, wij bakken er in elk geval niks van, dat hoor je al.
2: Juist. Ik wou het niet maken, maar...
0: Ja, ik denk dan direct aan Brad met Guitar Man.
2: Ja, zeker.
0: Echt fijn.
2: En China in Your Hand.
0: Ach.
2: Ook leuk, Tipal.
0: Ja, mooi.
2: Ik kan er niet alleen, zegt de dijk. Want je hebt van alles nodig. En hulp en dergelijke. Een bakker die echt helemaal alleen werkt, dat is tegenwoordig haast niet meer te doen.
0: Nee, dat is ook zo. Ach, Herman Brood wordt ook aangevraagd. Dat goed.
2: Marco Bakker.
0: Ja, kan ook nog. Nou, ik hoor het al. Suggesties erover. Baker Street komt nog voorbij.
2: Oeh, heel mooi.
0: Oh, dat lijkt mij heel fijn als die ook de uitzending gaat halen.
2: Nou, we zetten een extra vinkje.
0: Ja, graag. Dank u wel alvast. Stuur het dus vooral in. Al die suggesties mag te maken hebben met brood, bakken, China. Kom maar door. En dat kan allemaal via de Oost-app. Mag ook via de Facebookpagina van Radio Oost. En wie weet hoor je dan jouw suggestie wel terug straks bij Jan-Willem en Sirien. En veel plezier alvast daarbij natuurlijk. Jan-Willem, dank.
2: Jop, ook bedankt.
0: Succes met bakken, hè? Kom voor de bakker.

Als je net als ik een beetje Taylor Swift in de gaten houdt, je hoort daar net op Radio Oost met I Knew It, I Knew You, dan weet je dat de geruchtenmachine weer volop aan het draaien is. Ja, er zou van alles staan te gebeuren. Binnenkort zijn er weer speciale awards van MTV. En men denkt dat ze dan weer een nieuw album bekend gaat maken. Dat doet ze namelijk vaak op zo'n soort gelegenheid. En ze is de laatste tijd weer hints aan het droppen, zo noemen ze dat dan. En de hele fangemeenschap van Taylor Swift is in rep en roer, omdat ze dus verwacht dat er wat staat te gebeuren. En ja, wat zij ook altijd zo slim doet, is dat ze dan hints geeft. Hè? Dan deelt ze iets op haar sociale media. En dat is dan eigenlijk een hint naar, nou, noem maar iets. Dat haar favoriete kleur roze is en dat er daarom een roze album aankomt. Om maar even een voorbeeld te noemen. Dus het zou maar zo kunnen dat er binnenkort iets staat te gebeuren. Het zou me niet verbazen. Taylor Swift dus op Radio Oost maakte 4:10. Bijna tijd voor Jan-Willem en Serine op je radio. Zometeen gaan ze het onder meer hebben over bakken. En dat broodbakken in China gebeurt dat. En ze zoeken daar ook nog muziek bij. Kun je dus nog doorgeven? Zeker doen. Nou, over broodbakken gesproken. Meatloaf?

Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten. Vanavond op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Voor de grote

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De rechtbank in Zwolle is korte tijd ontruimd geweest door een brand in een parkeergarage onder het gebouw. Het gebeurde terwijl in de rechtszaal het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert gaande was. Zwaar bewapende agenten zijn een pand in Enschede aan de Deurningenstraat binnengevallen. En videograaf Cor de Klein van FC Twente is op 83-jarige leeftijd overleden. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: En 4:02, de file is de dagelijkse bij de grenscontrole tussen Oldenzaal en de Duitse grens op de A1. Er staat 4 kilometer file achter en zo'n 10 minuten vertraging. En de N740 tussen Delden en Noorddijk stond een file, maar op het moment dat ik hem wil gaan noemen haalt de ANWB hem weg. Dus als het goed is kun je daar weer doorrijden. Zometeen de dag van Oost.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: www.123gold.de.
11: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ja,

0: Joey Lewis en de nieuws inderdaad uit de 80's. En The Power of Love.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De Dag van Oost.
0: Om 4:08 nemen we de Dag van Oost met je door. Dat doen we de komende 3 uur. En dat doen we met allerlei onderwerpen. Zo gaan we model vliegen.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Jazeker. En we gaan ook het hebben over hoe het zit met de vrachtwagens. Want waar kunnen die staan als ze moeten stoppen?
2: Ja, en ze zijn ook elektrisch tegenwoordig. Daar gaan we het ook over hebben.
0: En er was eventjes sprake van het sluiten van het pand van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug. Maar dat is nu uitgesteld.
2: We kunnen wat langer terecht bij de Sallandse Heuvelrug.
0: Hopelijk is dat goed nieuws. We gaan ook kijken naar Genemuiden, Staphorst, hoe dat zit. En natuurlijk wat gebeurt er verder vanavond en morgen allemaal. En de 6:56 gaan over bakken.
2: Bakken. Heb jij wel eens brood gebakken?
0: Brood niet. Wel is broodjes in de oven. Croissants was ik heel goed in. Uit zo'n blik en dan oprollen. En dan,
2: uit een blik. Nou, degene waar we het zo meteen over gaan hebben, die gaat absoluut geen croissantjes uit blik bakken, kan ik je vertellen.
0: Nou, en daar dan weer plaatjes bij. Voor de 6:56.

0: technicus bij de opname was er wel klaar mee, maar hij ging maar door en ging maar door. Elvis Presley en Suspicious Minds. Daarmee is het 4:15.
1: De 6 voor 7.
0: We gaan het hebben over bakken.
2: Bakken, want Bouter, een student van het Deltion College in Zwolle, gaat het avontuur aan. Hij gaat voor de wereldtitel broodbakker van de wereld dus, als kampioen. En dat doet hij in Shanghai. Bij de World Skill, zo heet dat. Ja, dat is voor vakmensen, mbo'ers, om hun beroep aan de wereld te laten zien.
3: De skillswedstrijden zijn wedstrijden voor mbo-studenten. En dat begint hier in Nederland al met een nationaal kampioenschap. En alle Nederlands kampioenen gaan dan in een team, Team Netherlands. En daarmee vlieg ik naar Shanghai en doen we allemaal individueel onze wedstrijd op wereldniveau. Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stokbodem maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En mag ik mijn eigen invulling daarin aanbrengen. Ja, ik hoop dat ik me onderscheid in hoe ik te werk ga. En mijn producten natuurlijk. Ik heb geprobeerd iets speciaals te bedenken en daar hoop ik in uit te blinken. Iedereen kan een stokbrood maken, maar straks liggen er 22 verschillende soorten stokbroden.

0: allemaal op zijn eigen manier zijn die goed. En daar moet je dan de beste in worden.
1: Ja, Wouter deed al eerder mee aan het Europees kampioenschap. Met succes, want hij werd Europees kampioen.
0: Nou, door het EK had ik al best wel een goede basis natuurlijk. Toen heb ik ruim 600 uur getraind. En ik denk dat ik dit jaar op 400 of 500 uur zit. Dus dan alles bij elkaar zit er al best wel wat uurtjes in. En hoop ik dat dat voldoende is om mee te doen op wereldniveau.
2: Hij volgt in Nederland de opleiding banketbakker, boulanger.
3: Boulanger. Geen Frans.
2: Oh. Wat. Maar dat is hij. Dat studeert hij in Zwolle. En hoewel zijn tegenstanders natuurlijk ook allemaal wel iets met brood hebben, gaat dat in ieder land net even anders.
0: Hier in Nederland is wel iets anders dan in China. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes, dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau is dat des te knapper. Nou, ik heb sinds januari mijn eigen banketbakkerij samen met mijn ouders en mijn zus. Ja, mocht ik wereldkampioen worden, waar ik nog niet van uit kan gaan en ook niet van uit ga, is dat denk ik een mooie promotie. En ja, blijf ik dat lekker doen.
1: Ja, vanaf morgen is het zover. Dan gaat hij echt aan de bak.
2: Aan de bakker. Leuke grap.
1: Dat was niet eens bedacht. Ik kwam spontaan voorbij op het wereldkampioenschap voor beroepen. Voor de 6 voor 7 zoeken we daarom liedjes over bakken. Heb je daar een idee bij? Geef ze dan door. Boulanger is ook het enige wat ik heb onthouden. Als ik broodjes moest halen, dan moest ik naar de boulanger.
2: Dat is jouw ervaring met bakken.
1: En dat is mijn ervaring met Frans ook vooral.

0: Nou, wij praten nog wel even door. Jaap, Reesma en Pommelien waren ermee gestopt. Nu wij niet meer praten, hoor je op Radio Oost.
1: De 6 voor 7.
0: Bakken, dat doen we nog wel, want daar zoeken we plaatjes voor vandaag. Over die World Skills bakken in China. En welke muziek past daar nou bij? Nou, dat is de vraag die we aan je stellen. Heb je daar een goed idee voor? Geef dat dan door via bijvoorbeeld Facebook Radio Oost. Of via de WhatsApp. En ik zit al eventjes te kijken wat er zo binnenkomt.
2: Ik ben heel benieuwd, want ik zit te denken, wat zou ik zelf insturen?
0: Er schijnt een nummer te zijn van Rien Salet. Die is bij mij eventjes weggevallen met Onze Warme Bakker. Die gaan we eens even opzoeken.
2: Dat klinkt wel goed.
0: Cake by the Ocean.
2: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook van DNCE en nou ja, dat soort plaatjes. En ja hoor, hij zit er weer bij. Het gaat over China. En er vraagt iemand, de Chinees doet veel meer met vlees. Dat is een liedje uit de jaren 60. Ook dat kan. Heb jij een beter idee? Geef ze door op 0645671331.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Hey, Remon!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: De dag van Oost.
16: Het is alweer 2:05. In Vroomshoop is het op dit moment 18 graden. In Nieuwebrugge 17,5. In Bassen ook 18 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
17: Staatsbosbeheer stelt het definitieve besluit over de toekomst van 7 buitencentra uit. Deze zomer kondigde Staatsbosbeheer aan dat alle 7 buitencentra moesten sluiten, waaronder dat op de Zallandse Heuvelrug. De tijd wil Staatsbosbeheer gebruiken nu om de mogelijkheden te verkennen. En de buitencentra dienen als informatiepunten en komen opgeteld jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers komen daar langs. Toch maakt Staatsbosbeheer verlies en dat zal alleen maar oplopen door loonkosten en de kosten voor de gebouwen. De natuurorganisatie wilde zich dus gaan focussen op de kerntaak en de punten sluiten, maar dat stellen ze dus nu uit. BBB-leider Tjalle Morsink keert na de verkiezingen niet terug in de Provinciale Staten. Waarom Morsink niet doorgaat, wil hij niet zeggen. Morsink kreeg eind vorig jaar de rol van fractievoorzitter van de BBB in de Overijsselse Staten. Dat gebeurde nadat zijn voorganger Carla Evers vanwege gezondheidsredenen een stap terug deed. Nieuwe Europese regels voor drones gaan ook gelden voor modelvliegers. Door de nieuwe regels worden drones en modelvliegtuigen altijd traceerbaar. Daar is Han Daniels, bestuurder van modelvliegclub Icarus uit Tubbergen, niet blij mee.
18: In de Europese Commissie zijn ze van plan om een transponder toe te gaan voegen aan het modelvliegen, waardoor je volledig traceerbaar bent. Wanneer je vliegt, waar je vliegt, hoe laat je vliegt. Ze willen het zelfs zo extreem maken dat ze, als je in de buurt van een locatie komt waar je niet mag vliegen, dat een model überhaupt niet kan vliegen. Je bent hier op onze locatie en je ziet het, er wordt hier gewoon lekker gevlogen buitenaf. We zijn hier niemand tot last, dus het doel daarvan begrijp ik niet helemaal. Ze willen dat op onder één noemer gaan brengen, dus dat het allebei verplicht is. Voor drones kan ik het begrijpen, want er is natuurlijk heel veel wildgroei geweest in drones. Maar voor een modelvlieger die hier vliegt, Ja, sorry, ik ga met dit model echt geen gekke dingen doen.
17: Landelijke organisaties pleiten daarom voor een uitzondering. Komt die er niet, dan kan de hobby flink duurder worden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
16: De wegen die worden op dit moment gevuld met auto's op de A1 tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 5 kilometer en 6 minuten de vertraging bij de grenscontrole. Verder in de provincie nog een file op de N377 tussen Dedemsvaart en Slagharen. Daar is iets aan de hand waardoor er 3 kilometer file staat en zo'n 8 minuten de vertraging. En het buiten de provincie de A50 tussen Apeldoorn en Vaassen 3 kilometer en 5 minuten. Op naar het weer, want vanavond en vannacht verandert er niet zo heel veel. Het koelt af naar 12 graden, dat dan wel. Morgen is er weer vrij veel bewolking. Wordt het ietsje warmer met 20 graden door een zuidwestenwind. In de avond gaat het vanuit het westen dan regenen. Donderdag is de zon weer terug en wordt er een noordwestenwind zo'n 18 graden. Vrijdag en het weekend voert een zuidenwind warmere lucht aan. Vrijdag wordt het 20 graden en het weekend wordt het zelfs 22 graden. Het blijft droog met wolken en zon, dus een heus nazomertje.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoor je op Radio Oost.
1: We gaan het hebben over modelvliegtuigen.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Over het traceren daarvan. Want dat is nu wat er gaat gebeuren met de nieuwe Europese regels. Die gelden voor drones, maar die gaan ook gelden voor modelvliegtuigen.
0: Ja, we praten erover met Han Daniels van de modelvliegclub Icarus in Tubbergen. En ik laat eventjes dit horen zo. Herkent u het motortje al? Wat zegt u?
2: Dus je hebt de motor niet, maar het geluid wel.
0: Ja, precies. Want dat is zo'n model vliegtuig waar we het over hebben.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, goedemiddag. Wat is precies het probleem?
2: Nou, het probleem is dat we komen hier omdat dat de Europese Unie een plan heeft opgezet om meer controle te krijgen over het modelvliegen. Dat houdt in dus dat zou gelden voor drones, vliegtuigen, maar ook helikopters. Dus alles wat vliegt. Het grootste probleem voor ons is natuurlijk als modelvliegers. Wij vliegen op een erkende locatie, wat bekend staat als een mini-airport. Wij zijn als modelvlieger al geregistreerd bij de Rijksdienst van het Wegverkeer. Alle modellen zijn geregistreerd bij ons in de club. Maar men wil nu nog meer controle hebben door middel van een soort transponder die men in wil bouwen. Waarin men kan zien waar je vliegt, hoe laat je vliegt wanneer je vliegt. Al die twee dingen willen ze weten. Daarnaast speelde de optie dat ze ook nog zo willen maken dat als jij op locaties bent waar je niet mag vliegen, dat je het model niet kan starten.
1: Hoe zorgelijk is het dat de Europese Unie dit wil doorvoeren?
2: Nou, wij zijn onschuldige vliegers. Kijk, en ik kan heel goed begrijpen voor drones dat die maatregelen er gelden. Want iedereen kan in elke winkel een drone kopen, hoeft daar geen buffet voor te halen, want dat doen ze niet. Bij ons op de club moet iedereen een buffet hebben om te mogen vliegen. En iedereen kan gewoon maar wat doen met zo'n drone.
0: Ja.
2: Dus mijn buurman kan achter in de tuin gaan zitten en ik denk, doe even mijn drone lekker omhoog. Of hij er verstand van heeft hoe hij ermee moet vliegen, dat is een ander verhaal, maar hij kan het wel doen.
0: Ja, maar tegelijk is natuurlijk ook niet in detail treden, maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel weten hoe je moet vliegen, wat helemaal verkeerd kan uitpakken. En als iemand dan een beetje handig is met een vliegtuig en toch snode plannen heeft, kan die wel zo'n vliegtuig daarvoor gebruiken.
2: Nee. Daar zijn ze veel te klein voor en ook te licht voor. Dat is gewoon uitgesloten. En uiteindelijk als wij vliegen, na 400-500 meter zie je het model haast niet meer. Dus wat wil je bereiken? Je bereikt er niks mee. En het is veel te klein om verkeerde dingen mee te doen, laat ik het maar zo zeggen.
1: Dus volgens u kan met modelvliegtuigen kun je eigenlijk niet veel kwaad?
2: Nee, want je vliegt allemaal op zichtafstand. Daarna is je niet meer bestuurbaar. Een drone is bijvoorbeeld volledig programmeerbaar. Met een GPS-systeem. En dat zijn onze modelvliegtuigen. Wij vliegen letterlijk op zicht. Dus wij kunnen ons model niet voorprogrammeren. We moeten continu het model in de gaten houden om te zien hoe die vliegt, of die last heeft van de wind, of met bochten maken, alles noem maar op. Alles gaat met de hand en niet voorgeprogrammeerd.
0: Ja, nou word ik niet zoveel gehinderd door kennis in dit geval. Maar is het niet mogelijk om zo'n ding verder op afstand bestuurbaar te maken dan met de huidige technieken?
2: Dan zal het heel extreem worden, maar dan een model weegt 3-4 kilo. Maar goed, daar is hij op berekend, ook qua vermogen om te vliegen. Daar kun je niet iets bij inhangen van een kilo of 4-5. Dan gaat hem dat niet worden, dan komt hij niet meer van de grond.
0: Ja, ik heb wel eens schouwmodellen gezien van bijvoorbeeld Boeings. Dat ziet er dan heel imposant uit, van wel een meter of 5 of zo. Maar dat is niet wat u in Tubbergen gebruikt.
2: Nee, het grootste waar we mee vliegen, dat zal rond de 3 meter spanwijd zijn. En dat zijn dan vaak zweefvliegtuigen. En geen motorvliegtuigen. Dus die zitten allemaal, zeg maar, tot maximaal een meter of 2.
0: Ja.
1: Dat is een stuk lager. Je zou kunnen zeggen, houd je gewoon aan de regels, pas het aan. Wat betekent dit voor modelvliegers?
2: Nou, het komt hierop neer dat heel veel modelvliegers in Europa, als die regels doorgaan, hun streep door hun hobby kunnen zetten. Want een transponder kost gemiddeld enkele honderden euro's en je bent verplicht, ze willen het verplicht zijn om het per model erin te gaan zetten. Dus als ik 5 modellen heb, moet ik 5 van die transponders kopen, ben ik 1500 euro verder. Niet iedereen kan dat betalen.
0: Dat
2: zal voor heel veel mensen het einde hobby zijn.
0: Wat is het een beetje een hobby die te doen is qua prijs? Ik heb geen idee.
2: Jawel. Als jij gewoon een leuke startset wil hebben met een zender, ontvanger, een leuk eenvoudig model waar je goed mee kan leren vliegen, accu'tje erbij, dan zit je tussen de 300 en de 500 euro compleet.
0: Ja, dat is redelijk te overzien. Ik dacht dat het veel duurder was wat dat betreft. Maar ja, ik zie dan ook meteen op het moment dat je dan zo'n ding start en gaat vliegen. Dat zie ik ook meteen gebeuren.
2: Ja, goed. Nee, wel, maar goed, dat is als je lid wordt van een club, dan hebben ze altijd de mogelijkheden om les te geven aan je. Dat hebben wij bij ons ook. Wij hebben speciale lestoestellen met een dubbele bediening.
0: Ah, kijk.
2: Dus net als je nou in de auto les krijgt met een dubbele bediening, kunnen wij dus dat ook. Dus op het moment dat jij gekke dingen doet in de lucht, kan de instructeur een schakelaar omzetten. En dan kan jij niks meer. En dan heeft de instructeur het toestel weer onder controle.
1: Ja, en u bent duidelijk een liefhebber. Wat maakt het zo mooi om te modelvliegen?
2: Nou, ten eerste, we zitten lekker heel mooi buitenaf in Tubbergen. We hebben een mooie eigen locatie, vrij in de natuur. De gezelligheid in de club is ook heel belangrijk. En ja, dat is gewoon, iedereen heeft plezier aan die hobby die daar vliegt. En dat is het fijne ervan.
0: Ja, wanneer weet u zeker of dit doorgaat of niet?
2: Nou, er zal deze maand nog een gesprek volgen. Want er zijn natuurlijk vanuit diverse landen vanuit Europa bezwaren en adviezen en ingediend om te kijken om het toch aan te passen. Maar goed, we hopen later dit jaar dat er een definitieve beslissing komt wat er wel en wat er niet doorgaat.
0: Nou, ik wens u daar in ieder geval. Ik hoop voor u dat het allemaal meevalt en dat het goed komt. En ondertussen kunnen we gewoon gaan kijken in Tubbergen als we willen.
2: Ja hoor. Dus we zijn er altijd te bereiken via ons Facebook. Dus en dan kunnen ze ook contact met ons opnemen. En u bent altijd van harte welkom om mezelf een keer een lesje te komen volgen.
0: Han Daniels van die vliegtuiggroep. Dankjewel in Tubbergen.
2: Oké, prima.

0: Ja, het is echt toeval dat deze plaat klaar stond. Maar hij past natuurlijk bij de reclame die er ooit was van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Daar hoorde dit nummer bij van Snowy White en Bird of Paradise.
1: De 6 voor 7.
0: Dat was geen modelvliegtuig trouwens in die reclame.
2: Nee.
0: Dat was een echte. We hebben wel nog eventjes heel kort tijd voor wat plaatjes voor de 6 voor 7... voordat we naar de reclame gaan. Want het gaat vandaag over de bakker die naar China gaat. Wouter, 21 jaar oud.
2: Die gaat inderdaad zijn skills laten zien op het World Skill in Shanghai. En misschien wordt hij dan wel wereldkampioen broodbakker.
0: Welke muziek past daarbij? Deze bijvoorbeeld. Even kijken, deze. Van George Baker. Jazeker.
2: Leuk gevonden.
0: En wat dacht je van deze?

0: Jerry Rafferty en Baker Street is ook aangevraagd voor de 6 voor 7. Of je hem gaat horen, hoor je even na 6:30 op Radio Oost.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie die vanmiddag in Enschede groots uitrukte omdat er een vuurwapen gezien zou zijn, is weer vertrokken zonder dat er een wapen gevonden is. De weg bij de Deurningenstraat is weer toegankelijk. En de man van 19 die gisteren met zijn motor op een bestelbusje botste op de Vriezenveenseweg in Geesteren is overleden. De bestuurder van de bestelauto, een 27-jarige man uit Oldenzaal, is verhoord, maar niet aangehouden.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit zijn de files van dit moment. Op de A1 richting Duitse grens bij de grenscontrole 3 kilometer en 8 minuten de vertraging. De A35 en 35 bij Wieren in beide richtingen 3 kilometer. En ook vanaf de N36 tussen Vriezenveen en Wieren 3 kilometer. In alle gevallen zo'n 6 minuten vertraging. En dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. De dag van In de Dag van Oost heb je zometeen het nieuwsoverzicht dat je voor ons op de rij krijgt. En steeds meer transportbedrijven schakelen over naar elektrische vrachtwagens. Diesel is niet meer te betalen. En goed nieuws voor de liefhebbers van de buitencentra van Staatsbosbeheer. Misschien wel, want het sluiten van die bezoekerscentra lijkt voorlopig te worden uitgesteld. Hoor je zometeen meer over.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost.

0: Ah, zo tussen de wolken door was hier zeker ook vandaag de zon. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Het is 5:08 en wij gaan die dag van Oost met je doornemen.
2: De rechtbank in Zwolle is kort ontruimd geweest door een brand in de onderliggende parkeergarage. Op dat moment was ook het hoger beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Iets na tweeën was de brand onder controle. En de oorzaak van de brand die is nog niet duidelijk.
0: BBB-leider Tjalle Morsink keert na de verkiezingen niet terug in de Provinciale Staten. Waarom Morsink niet doorgaat, wil hij niet zeggen. Wel wil hij vertellen wie hem gaat opvolgen en waarom.
3: Wij hebben een hele goede lijsttrekkerkandidaat gevonden. En dat is Martien Vathul geworden.
4: En waarom ben jij het niet geworden? Wil die het niet?
3: Die vraag krijg ik heel vaak. Ik denk dat de selectiecommissie een goede keuze heeft gemaakt door te kijken naar iemand die bekend is bij onze achterban, die onze achterban weet aanspreken en echt die inhoudelijke kennis ook heeft. En ik denk dat ik dat minder heb, dus ik denk dat dat een goede keuze geweest is.
4: Blijf je wel in de Provinciale Staten actief?
0: Ja, dat is de vraag. Verder kun je dat allemaal nog zien. Morsink kreeg eind vorig jaar de rol van fractievoorzitter van de BBB in die Overijsselse Staten. Dat gebeurde nadat zijn voorganger Carla Evers vanwege gezondheidsredenen een stap terug deed. Vanavond hoor je er meer over. Dan wordt het gesprek helemaal afgemaakt in alle staten op TV Oost.
2: Bij ruim een derde van de Nederlanders zit te veel PFAS in het kraanwater. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Ook in onze provincie zit PFAS in het water, of valt dat bij ons nog wel mee. Toch maakt Vitens zich zorgen omdat PFAS zich blijft opstapelen in het milieu en niet zomaar afbreekt.
5: Het is zeker mogelijk om het uit het water te halen, maar je ziet gewoon dat de technieken daarvoor die zijn ontzettend duur, kosten heel veel energie. En het is natuurlijk de omgekeerde wereld, want de drinkwaterbedrijven halen PFAS uit het milieu en uit het water. Terwijl aan de andere kant staat de PFAS-kraan nog gewoon open. Je wil gewoon überhaupt niet dat je die troep binnenkrijgt en dat het in ons drinkwater zit.
2: Vitens pleit dus op een verbod op de stof die onder andere wordt gebruikt bij het maken van waterafstotend materiaal als regenjassen en anti-aanbakpannen.
0: En videograaf Cor de Klein van FC Twente is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 35 jaar vrijwilliger bij de club, kreeg daarvoor ook een koninklijke onderscheiding en legde onder meer het afscheid van het Diekman vast, maar ook de bekerfinales en de titel in 2010. Tot zover het overzicht van de Dag van Oost.
1: Tot 7:00, de Dag van Oost.

0: Hoe waar is dat? Life is a roller coaster, hoorde je van Ronan Keaton.
1: Steeds meer transportbedrijven schakelen over naar elektrische vrachtwagens. Die moeten dan natuurlijk ook opgeladen worden. En dat doet een transportbedrijf in Dedemsvaart vanaf vandaag op hun eigen gloednieuwe laadplein.
0: Ja, de trucks die worden daar geladen met zelf opgewekte zonnestroom. Verslaggever Marloes Solly, wat is in de neem, die reed vandaag mee op een vrachtwagen die bijna leeg was.
2: Ja, we rijden nu in een elektrische vrachtwagen en nou ja, dat hoor je eigenlijk niet eens zo heel goed als ik zo stil ben. Bijna geen motor te horen. We zitten in de vrachtwagen van Yara Bloemberg. Je bent vrachtwagenchauffeur. Hoe lang eigenlijk al?
3: Nou, ik denk nu ongeveer 2 jaartjes. Nog niet zo heel erg lang. Om mijn 18e ben ik begonnen.
2: Nou ja, hoe lang nu in een elektrische wagen dan?
3: Een paar maandjes. Ook nog niet zo heel erg lang. Hier vooral eigenlijk alleen maar op een diesel gereden. En nu sinds een paar maandjes op een elektrische. Ja, in het begin was het heel erg wennen. Vooral met het opladen en dat je genoeg erin moet hebben om heen en weer te komen. Maar als je het eenmaal gewend bent, dan wil je eigenlijk niks anders meer.
2: Want we rijden nu naar het laadplein hier in de Dedemsvaart. Dus is een nieuw laadplein om de wagen op te laden.
3: Ja, gaan we doen.
2: Even kijken, hier staat de stekker. Wat moet er vervolgens gebeuren?
3: Nou, eerst maken we hier het klepje open.
2: Oh ja, van de vrachtwagen?
3: Ja, klopt. En dan halen we deze weg. Dat is eigenlijk dat er geen stoffen en alles ertussen komt. En dan pakken we de stekker en dan doen we hem erin.
2: Precies.
3: Ja.
2: Als we dan verderop kijken, dan staat daar eigenlijk wel degene die veel bezig is met innovatie binnen dit bedrijf.
4: We zijn al een aantal jaar heel druk bezig met de vervanging of de transitie eigenlijk van diesel naar zero emissie. En wij hebben gekozen voor elektrisch rijden. Dat is mooi als je elektrische vrachtwagens hebt, maar je moet ze ook opladen. Nou ja, dan kom je toch op een laadplein als dit uit als je maar lang genoeg doorgaat.
2: Wat zijn de reacties daarvan tot nu toe, bij chauffeurs bijvoorbeeld?
4: Nou ja, een heleboel chauffeurs zijn heel enthousiast. Vinden ook dat het er heel strak uitziet. Sommigen willen toch nog liever op een diesel rijden. Maar een heleboel zijn wel heel enthousiast als ze eenmaal van die elektrische afkomen. En die willen ook eigenlijk niet meer terug daarna.
2: Ja, want qua looks is het wel verschillend. Hè? Als we nu voor deze elektrische staan, dan zien we dat dat best wel een beetje gewoon een strakke voorkant is. Die stoere bumper zoals dat bij zo'n DAF is, dat is wel een verschil, hè?
4: Het is gewoon nieuw en het is wennen voor iedereen. Anderzijds, over 3 jaar is iedereen er ook aan gewend en dan is het ook alweer prima. Dit is ook typisch voor deze auto, maar sommige andere merken hebben wel gewoon iets wat meer op een diesel nog steeds lijkt.
2: Nu vandaag wordt dit laadplein geopend. Wat zijn jullie ambities verder?
4: We zitten nu op zo'n 50 elektrische vrachtwagens. Volgend jaar rond de zomer, we hebben al 20 extra gekocht die voor de zomer volgend jaar komen. En eigenlijk blijven we gewoon ieder jaar doorgroeien om steeds meer richting 0 of 100% zero emissie te gaan. Ja.

0: Als hij opgeladen is, Jaro, hoe lang kan je er dan mee rijden? Moet je onderweg nog wel eens ergens bijvoorbeeld weer even... Nou ja, niet bijtanken natuurlijk, maar opladen?
1: Ja, ik hoef eigenlijk nooit onderweg op te laden. Ik kan er eigenlijk de hele dag mee op pad. Ja, hoeveel kilometer, dat ligt eigenlijk echt aan. En dat ligt er ook aan of je een trailer hebt erachter of niet. En dat ligt ook aan je gewicht. Want de ene keer kan ik de 600 kilometer mee en de andere keer kan ik de 550 kilometer mee. Dus het ligt ook maar net aan hoeveel gewicht je achterin hebt zitten.
0: Dan kan je straks weer lekker doorrijden.
1: Ja.
2: Tot 7 uur, de dag van Oost.

0: Cool and the Gang. En oeh la la la, wat hebben we nog een hoop te bieden vandaag.
1: De 6 voor 7.
0: Want straks gaan we natuurlijk eventjes kijken, vooruitblikken op die wedstrijd van vanavond tussen Staphorst en Genemuiden in omgekeerde volgorde. Want die bekerwedstrijd is vanavond, kun je ook live horen op de Oosttribune. We hebben het ook nog over de bezoekerscentra van Staatsbosbeheer. Bijvoorbeeld die van de Sallandse Heuvelrug. Hey, zou dichtgaan. Maar nu is dat besluit toch uitgesteld. Daar horen we zometeen meer over. En de 6 voor 7, die zijn er natuurlijk ook. Die gaan vandaag over die jonge bakker die in China nu de eer voor Nederland hoog probeert te houden met zijn broodbakken. Nou, daar zijn deze plaatjes onder meer voor aangevraagd. De Doobies. En China Groove is een van de ideeën, of deze. Veel China-plaatjes aangevraagd, zoals ook deze van China Crisis. Heb je ook nog een goed idee voor de 6 voor 7? Geef ze door op 0645671331.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
9: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
12: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
16: De dag van Oost.
17: Het is 6:30. We kijken even naar de thermometer in Weerselo. Daar is het 18 graden. In Nieuw-Leuzen 17,5. En in Basserveld ook 17,5 graad. Tijd voor het nieuws en de Overijssel gekregen van Serien Beunen.
18: Een chirurg die een naald op de millimeter nauwkeurig plaatst, terwijl een specialist aan de andere kant van de wereld meekijkt. Dat is nu mogelijk door een high-tech headset van het Enschedese bedrijf JJ MedTech. De headset moet artsen over de hele wereld makkelijker van elkaar laten leren. Niels Oudemunnink van het bedrijf vertelt hoe dat werkt.
19: Dan zit ik niet zo een naald erin te doen of zo, maar dan zit ik gewoon naar mijn handen te kijken, terwijl ik dat live op het beeld kan zien. Jullie zouden dat in een Zoom-meeting kunnen jullie dat ook zien. En op die manier kun je eigenlijk elkaar helpen of lesgeven of uitleggen op een manier wat nog nooit mogelijk is geweest.
18: De headset wordt al gebruikt in het Universitair Ziekenhuis in Gent. De EU waarschuwt voor het risico van brandstoftekorten. De Europese transportminister komt met die waarschuwing vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
20: Crude oil and jet fuel prices remain high and we are start seeing again the risk of shortages.
18: Ondernemers zijn bezorgd over de hoge prijzen en ook boeren lijden onder de hoge dieselprijzen. Producten uit de supermarkt zullen namelijk duurder worden. Videograaf Cor de Klein van FC Twente is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 35 jaar vrijwilliger bij de club en kreeg daarvoor een koninklijke onderscheiding. Hij legde onder meer het afscheid van het Diekman vast, maar ook de bekerfinales en de titel in 2010. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
17: Ja, dan heb ik al een beetje een fobie voor naalden prikken in beeld.
18: Dat ja,
17: ik
18: dat zei voorbij, je laatst, ja.
17: En nou heb ik het me horen vertellen, daar word ik ook niet echt vrolijker van. Nee, dat ze dat op afstand kunnen en dat iemand dan anders kijkt of het wel goed genoeg gaat. Ja, ik ga hier slechte dromen van krijgen, dat weet ik al wel.
18: Helaas.
17: Goed. 3 minuten over 6:30, de files op de wegen. Die staan onder meer voor de Duitse grens op de A1, 3 kilometer, 5 minuten. Dan kijken we naar het beeld verspringt. A35 en 35 tussen Almelo en Wieren. Die overgang 3 kilometer en 8 minuten. De vertraging en kom je van de andere kant. Sta je eerst bij Heino-Zuid en Raalte in een 3 kilometer lange file. En 7 minuten de vertraging op die plek. En eens even kijken, dat zijn ze, de files op dit moment volgens de ANWB. Dan over naar het weer, want het is wel, Margot Ribberink, richting herfst dat we gaan. Sterker nog, vannacht om 2:00 is zover, hè?
9: 2:05.
17: 2:05, oké.
9: Ja. Dat is de astronomische herfst, volgens de sterren. Want wij, weer mannen en weer vrouwen, die leven al een tijdje in de herfst. Vanaf de 1 september natuurlijk. Maar morgen is het dan ook volgens de sterren. Dan is dag en nacht even lang. En die laatste dag van de astronomische zomer, dat was toch wel een heel bijzondere dag. Want op de meeste plaatsen overheerste de bewolking. Behalve in een heel klein strookje langs de oostgrens van onze provincie. Denekarm, de Lutte, Losser, daar heeft vanochtend de zon al behoorlijk geschenen. En daar kwam die vanmiddag vanaf 3:00 weer tevoorschijn. Met een hele scherpe wolkenband richting het westen. Maar bijvoorbeeld Tonnie de Lutte, die zit nog steeds gewoon helemaal in de zon. Bij temperaturen oplopend naar zo'n 19,4 graden.
17: Ja, hij is zelf ook zo'n zonnetje, dus dat scheelt ook nog eens een keer. En wat gaan we de komende dagen krijgen?
9: Nou, het is zo dat we vanavond en vannacht op de meeste plaatsen met bewolking te maken hebben. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Een heel klein spatje kan er vallen. In het oosten misschien een paar opklaringen en temperaturen van 11 tot 13 graden als minimumtemperatuur. En ook morgen, ik weet niet precies waar, maar ik denk dat er ook op de meeste plaatsen opnieuw weer vrij veel wolken zullen zijn. Veroorzaakt door een warmtefront wat heel langzaam naar het oosten trekt. Misschien ook een heel klein beetje zon en temperaturen net iets hoger dan vandaag, want de wind waait morgen uit het zuidwesten, 19 of 20 graden. En dan krijgen we morgenavond even een klein beetje regen of een paar buien. Dat is een passage van een koufront. Donderdag zitten we dus in de minder warme lucht, maar wel droge lucht vanaf de Noordzee. En dat betekent dat de zon weer tevoorschijn gaat komen. Dus een mooie dag met wat meer wind uit het noordwesten en zonnige periode en 18 graden. En dan volgt er een koude nacht naar vrijdag toe met 5 graden. Regionaal ook mist. En dan vanaf vrijdag zien we een lange periode met zuidelijke winden. En dat geeft aanleiding tot hoge dagtemperaturen boven de 20 graden. In ieder geval op vrijdag en in het weekend zo 1, 22 graden. En misschien volgende week, en dan naderen we eigenlijk al een beetje oktober, wordt het nog wel wat hoger. Maar dan moet ik morgen nog eens eventjes in de kaart kijken.
17: Een nazomertje komt eraan misschien.
9: Ja,
17: dankjewel.
9: Zeker. Dag.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.
0: De dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.

0: De trein van de Doobies dendert door de Long Train Running, hoorde je op Radio Oost.
1: Het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug blijft toch langer open. Dat maakt Staatsbosbeheer vandaag bekend. Buitencentra in Nederland zouden vanaf begin volgend jaar sluiten vanwege de bezuinigingen. Maar dat moment is dus uitgesteld.
0: We praten erover met Marcel van Den van Staatsbosbeheer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, is mijn vraag van waarom blijft het langer open? Want het besluit was, dacht ik, al gevallen.
2: Ja, we hadden een voorgenomen besluit genomen. Daar hebben we mensen over geïnformeerd in juli. Dat kwam naar buiten en toen kwam er een enorme stortvloed aan reacties. Zowel van binnenwereld als buitenwereld. De OR, ondernemingsraad, had veel vragen. De vakbond ook over het gevolgde proces. En ook vanuit de buitenwereld kregen we heel veel vragen en ideeën. En om dat allemaal te verwerken, om een goed verantwoord besluit te nemen. Ja, we moeten besloten om het besluit enkele maanden uit te stellen.
0: Ja, want ja, op zich, ik ken dan bijvoorbeeld het buitencentrum in Helmond, Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal daar. Ik kom daar geregeld, maar kennelijk niet vaak genoeg, want u krijgt niet genoeg omzet van mij.
2: Nee, want de meeste mensen komen er toch om van de horeca gebruik te maken. Nou, die omzet gaat natuurlijk naar de horeca. Wij krijgen natuurlijk wel pachtinkomsten, maar de horeca moet ook ondernemen. Naar de wc te gaan en om af en toe iets te kopen in de winkel. En ja, wij krijgen geen enkele subsidie om dit overeind te houden. Een groot, best wel duur gebouw waar ook grote verduurzamingsopgave in zit. Hè. Want de komende jaren moet het echt CO2-neutraal worden gemaakt. Ja, dat vereist zulke investeringen dat we zeggen, ja, dit kunnen we niet langer opblijven werken. En de subsidies die wij krijgen voor natuur, die moeten ook naar natuurbeheer gaan. Dus vandaar dat we hebben moeten concluderen van al onze activiteiten die niet kostendekkend zijn, ja, daar kunnen we niet mee door blijven gaan.
1: Ja, een logisch besluit zou je zeggen. Toch zijn er ook veel vrijwilligers van die buitencentra die het daar niet mee eens zijn. Ze hebben zelfs een petitie gestart tegen de sluiting. Hoort u ook vaak dat mensen tegen die sluiting zijn?
2: Ja, zeker. We hebben heel veel reacties gekregen. Hè. Dus niet alleen in Salt, maar ook in het hele land zijn petities gestart. En de mensen vinden het onbegrijpelijk hoe zo'n mooi informatiecentrum, waar het wat meer is dan een pand. Het is een bezoekerscentrum, een plek waar je de natuur goed kunt beleven, dat die gaan sluiten. Maar ja, wij kunnen dat niet meer uit eigen middelen blijven doen. Dus hopelijk, hè, we zien dat er heel veel initiatieven komen uit de omgeving. Van wij willen meedenken, kunnen we dit eens doen? Misschien dat de horecaondernemers zeggen van wij willen wel een deel van het pand overnemen. Of daar kan ook nog een informatiecentrum in blijven. Dus er zijn allerlei ideeën en plannen. En we hebben meer tijd nodig om dat te inventariseren en goed mee te kijken van wat de mogelijkheden per buitencentrum dan kunnen zijn in de toekomst.
0: Ja, we gingen in ieder geval eventjes kijken ook bij het bezoekerscentrum. En dit zijn de reacties van de mensen die daar zijn op die mogelijke sluiting.
3: Zo van alles te zien, voor de kinderen is het heel leuk. Of voor jezelf steek je er weer wat van op.
4: Eigenlijk vinden wij het vooral heel erg belangrijk dat het voor de kinderen open blijft. Omdat het wel de eerste kennismaking is met de natuur. In combinatie vaak ook met speeltuinen, dingen om te doen, kijken, filmpjes. De eerste ervaring met beestjes en het bos eigenlijk bij ons.
5: Dus de eerste keer dat ik hier ben voor het kabouterpad. En dat is zo ontzettend leuk. Het is zo leuk aangelegd hier, maar sowieso alles. Dus dat zou echt heel jammer zijn.
0: Ja, heel jammer. Het belang en de interesse is er wel, maar het levert u niet genoeg op. Is er niet ergens nog iets te bedenken van hoe kan het wel?
2: Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk 7 gebouwen in het land, hè, 7 panden in het land, terwijl we overal in het land natuurgebieden hebben. Hè. Dus wij denken ook van, we kunnen juist die natuurbeleving, mensen enthousiast maken voor de natuur, willen we overal in het land stimuleren. Die kabouterpaden, die hoeven niet per se vanuit een buitencentrum te vertrekken. Die kunnen bijvoorbeeld vanaf een horecalocatie vertrekken. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er toch nog zijn om die natuur beleefbaar te maken. En we hebben bijvoorbeeld in Nunspeet, hebben we een paar jaar geleden een buitencentrum gesloten. En toen kwam er een lokale ondernemer, die heeft eerst de vrijwilligers overgenomen en daarna het pand. En nu is het een goed functionerend informatiecentrum met een vrijwilligersclub eromheen. Dus het kan prima. Wij zijn daar erg ook voor om die natuurbeleving te doen. Maar ja, wij kunnen dat niet meer uit eigen zakgeld blijven betalen. Want dan blijven verliezen lijden helaas.
1: Ja, duidelijk. En wanneer verwachten jullie een definitief besluit te kunnen gaan nemen?
2: Ja, eigenlijk zou hè, het. Het idee was om eind, begin januari, 1 januari, ermee te stoppen. Ja, dat besluit hebben we uitgesteld. Dus in die zin blijven de buitencentrum enkele maanden langer open. En ja, specifieker, ja, dat kunnen we op dit moment nog niet zijn.
0: Goed, zo gauw er meer duidelijk over is, horen we het graag. Dank voor de toelichting, Marcel van Den van Staatsbosbeheer.

De Frank Boeijengroep en Papapa Paradijs hoor je op Radio Oost. En we zijn nog steeds op zoek naar plaatjes over de bakker die ons vertegenwoordigt op de World Skills in China. Deze had er ook zomaar bij gekund. Het plaatje van de Imagine Dragons en On Top of the World. We hopen dat die kampioen wordt. Jouw idee voor de 6 voor 7 kun je nog doorgeven via Facebook Radio Oost. En zometeen gaan we kijken naar de wedstrijd van vanavond. Alvast vooruitblik op Geenemuiden tegen Staphorst voor de beker.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxon Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxon Café. Zaterdag op TV Oost.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey, Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ja, een

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug blijft langer open. De sluiting van de 7 centra door heel Nederland is uitgesteld. Staatsbosbeheer heeft enkele maanden nodig om over de toekomst na te denken. De man van 19 die gisteren met zijn motor op een bestelbusje botste op de Vriezenveenseweg in Geesteren is overleden. En bij ruim een derde van de Nederlanders zit te veel PFAS in het kraanwater.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Alleen nog een kleine file bij de grens als je over de A1 het land uit wil. Daar staat nog een file van 1 kilometer. Verder zijn de wegen filevrij.
6: De dag van Oost.
5: Zometeen gaan we eens even kijken bij Michiel Fucking, want hij is de verslaggever die vanavond staat bij de wedstrijd tussen Genemuiden en Staphorst voor de KNVB-beker. We gaan alvast een beetje vooruitblikken op die wedstrijd. En verder hoor je wat er verder allemaal te beleven is in onze provincie vanavond en morgen. En natuurlijk de 6 voor 7 over de bakker.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: De Nobach Sallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Radio Oost.

0: af en toe nog een beetje back to the 80s met Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Het maakt het 6:07.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Op de dag van Oost nemen we je mee de avond in. Zometeen kijken we al eventjes vooruit op de wedstrijd van vanavond. En we hebben een overzicht van wat er verder nog gebeurt in de provincie.
2: Ja, en we hebben natuurlijk zometeen nog de 6:06 met allemaal mooie plaatjes. Die gaan vandaag over brood bakken.
0: Ja. Heb je nog eentje? Geef hem snel door op 0645671.
1: De Oosttribune.
0: Maar eerst gaan we vooruitblikken op de wedstrijd van vanavond.
2: Ja, een kraker van je welste in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi vanavond. Staphorst tegen de sportclub Genemuiden. Dit keer zit er nog wat extra spanning op. De clubs hebben maatregelen genomen met fans nadat eerdere wedstrijden uit de hand liepen.
0: Ja, onze verslaggever Michiel Fucking is al op het sportpark voor de derby van vanavond.
3: Kop de Vuur staat op een heel groot bord als je aankomt bij Sportpark het Noorderslag. Dat is ook de plek waar op dit moment de beveiliging zich meldt en zich klaarmaakt voor een hete avond dus. Een echt een mooie bekerkraker, een streekwedstrijd. Maar laten we vooral hopen dat Kop de Vuur vanavond ook Kop Derby is. En dat mensen hun verstand gebruiken en dat het hier niet uit de hand gaat lopen.
0: Ja, want Kop Derby is ook belangrijk. Benny Michels is voorzitter van Staphorst en al op het sportpark. Goedenavond.
4: Goedenavond. Ja, vanavond de Noorderslag in Staphorst.
0: Ja, zo is het. Heb ik de Kop Derby?
4: Kop de Vuur, hè?
0: Ja, maar het Kop de Bie is ook belangrijk vanavond, toch?
4: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat zeg je goed.
0: Ja, ja want is er al, ja, ik hoor dat het redelijk stil is nog daar. Het is nog niet echt in bekersferen.
4: Nee hoor, ik sta hier lekker, denk ik, in mijn eentje. Wat mensen zijn aan het voorbereiden, wat stewards die als wat de spullen gaan klaarzetten. Maar voor de rest, ik denk als we nu verder zijn dat het vol druppelt. En dat hier vanavond rond de 2.500 man langs de lijn staat.
2: Welke maatregelen voor vanavond zijn er genomen?
4: Dat is fouilleren bij binnenkomst. Zodat er hopelijk geen vuurwerkfakkels of andere dingen worden meegenomen. Dan is er een uitvak voor de supporters voor Genemuiden is er gerealiseerd. En er is een alcoholverbod voor tijdens de wedstrijd. Dus na de wedstrijd kan er weer een alcoholische drank worden genuttigd.
0: Oké, ja, iets meer maatregelen dan gewoonlijk horen we ook al eventjes. Want die toegangscontrole was voor supporters toch echt even wennen.
5: Ik vond het een bijzondere gewaarwording toen ik hier aankwam. Ik meldde me ook aan de verkeerde ingang, bleek later. Maar ik heb er een beetje een apart gevoel over inderdaad. Ik zeg, voel me bijna crimineel om hier de andere ingang te moeten nemen.
6: Die maatregelen, ja, er zijn schema nodig. Door geen supporters. Maar de supporters doen dat niet.
5: Het is diep triest dat dit gebeurt. En het zijn enkelingen. En een hele club moet daaronder lijden. En dat is inderdaad heel jammer.
6: Dat zijn raddraaiers. En raddraaiers moet aangepakt worden. Niet alleen bij de voetbal. En de hele samenleving.
0: Ja, want dat is wel een beetje het probleem. Dat toch altijd er wat onverlaten bij zijn. Die met fakkels en dat soort dingen het terrein opkomen. Kunt u het helemaal voorkomen?
4: Ja, wij doen ons uiterste best, maar kun je het voorkomen? Nee, het is natuurlijk een avondwedstrijd, dus ja, het sportpark ligt toch een beetje afgelegen, dus je weet het nooit. En nogmaals, samen met de sportclub Genemuiden en hier met de beveiligers gaan wij er alles aan doen. En dat hier vanavond gewoon een ouderwetse bekerwedstrijd wordt gespeeld.
0: Laten we het daar eens over hebben, want hoe zit de spanning erin voor vanavond en hoe schat u uw kans in?
4: Ja, natuurlijk. Het is een wedstrijd op zich. En we hebben wat recht te zetten. De laatste twee keer won Genemuiden. Dus laat het kwartje maar eens goed vallen. En dat wij vanavond de koker in gaan. En wat ik ook al vaker heb gezegd. 90 minuten ben ik geen vrienden met Sportclub Genemuiden. Daarna geven we elkaar de hand. En er moet een winnaar komen. En ik hoop dat wij vanavond dat zijn. En dat wij weer de koker in gaan komende vrijdag.
0: Het zijn verstandige woorden. Vooral het begin van uw zin. De laatste zin van het is natuurlijk eventjes veld tegen elkaar. En je mag supporteren wat je wil, maar hou het gewoon een beetje netjes. Ik denk dat het wel moet lukken vanavond, toch?
4: Ja, zeker. Daar gaan we gewoon voor. En dat wij hier gewoon een ouderwets voetbalfeest beleven. En zodat wij om de tafel kunnen en dat wij weg kunnen van de maatregelen zoals wij nu moeten voetballen tegen elkaar. Ja. En dat spreek ik ook namens Sportclub Geenemuiden.
0: Dat denk ik ook. Bedankt, Benny Michels, voorzitter van Staphorst. Een fijne wedstrijd. En hopelijk alles goed verlopen. In ieder geval kun je het ook live volgen op de Oosttribune. Maar live volgen in het, op het sportpark is toch altijd nog het mooiste, hè?
4: Ja, de succes daar ben je bij wezen. Hè? Live gewoon de sfeerproeven van de supporters die als achter een club staan. En zoals wij hier zeggen, kop de vuur.
0: Zo is het. Succes vanavond en bedankt.

0: Extreme en More Than Words op radio. We kijken even naar de avond, wat hij allemaal gaat brengen. We hadden het al even over het bekervoetbal met natuurlijk Staphorst en Genemuiden. Maar we hebben nog meer wedstrijden in petto. HHC Hardenberg speelt thuis tegen Barendrecht. En Excelsior 31 ontvangt in Rijsten AFC 34. Alle wedstrijden beginnen om 8 uur en die volg je live op de Oosttribune bij Radio Oost.
1: En vanavond is er weer een nieuwe aflevering van het politieke programma Oost in alle staten op TV Oost natuurlijk. BBB-fractievoorzitter Tjalle Morsink is de gast. Hij blikt terug op de afgelopen jaren van die partij in de Provinciale Staten. De partij boekte een monsterzegen, weten we het nog, bij de vorige verkiezingen, maar raakte ook de helft van de statenleden kwijt.
2: We krijgen 17 zetels, we zijn bij far de grootste. Er komt een enorme druk bij kijken. En je moet het in één keer maar regelen. En we zijn toen keihard aan de slag gegaan. En eigenlijk is er alleen maar focus geweest op de inhoud. En voor de rest was er geen tijd, want we moesten door. En er stonden alweer belangrijke beslissingen te nemen. En als je daar geen ruimte voor hebt om te peilen, nou, hoe zit iedereen erin, gaan we nog de goede kant op. Maar je gaat maar door in alle ambitie en alle drive die je hebt. Ja, dan loop je het risico dat je mensen verliest. En dat is nu gebeurd, helaas. Ik denk als we dat eerder mee aan de slag gingen, dat dit voorkomen had kunnen worden.
1: Ook CDA-fractievoorzitter Laura Max zit aan tafel. Oost in alle staten is ieder uur te bekijken op TV Oost.
0: En dan kijken we naar morgen. Drie mannen en een vrouw komen dan voor de rechter in Zwolle. Ze worden verdacht van het bezit en het verhandelen van honderden kilo's cocaïne. Dat zou ongeveer 2 jaar geleden zijn gebeurd vanuit een woning in Deventer. Het huis in Deventer zou een opslagplaats voor drugs van Bolle Jos zijn geweest. Een van de grootste criminelen ter wereld.
1: Bij Olst en Welsum aan de overkant van de IJssel zijn militairen morgen aan het oefenen met bevoorrading en transport. In het gebied worden plekken ingezet.

0: gericht waar militairen tijdens operaties terecht kunnen voor onder meer eten, slaapplaatsen, douches, schone kleding en drinkwater. Het kan zijn dat je ze niet ziet, want er wordt ook geoefend met camouflage en beveiliging.
1: En dan gaan we nog even kijken naar morgen voor de gemeente Olstwijen. Dat bestaat namelijk morgen, jazeker, 25 jaar.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, heel veel succes daarmee. Ja, 25 jaar dus, daar wordt op gedronken op het plein voor het gemeentehuis. Er is aandacht voor de inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties die samen die afgelopen 25 jaar met elkaar hebben bereikt.
0: Nou, mooi.
1: Op naar de volgende 25, zou ik zeggen.

0: muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Miss Montreal is de nieuwe oogst met groot. En zometeen krijg je weer plaatjes te horen over de bakker voor de...
1: De 6 voor 7.
0: Ja, we gaan heel veel mensen blij maken.
2: Ja, ik hoorde trouwens dat Miss Montreal jarig is vandaag.
0: Oh.
2: Even tussendoor.
0: Oh, dat is toch ook wat. Ja. Dat wist ik dan eventjes.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Morgen als wij vandaag Miss Montreal nog gefeliciteerd.
2: Het is één groot feest. Maar we gaan het hebben over brood bij de 6 voor 7. Daar gaan de liedjes over. Want Wouter... Die gaat naar China. Vanuit Zwolle naar China om zijn broodkunsten te laten zien daar. Ja,
0: en ik wil zeggen, er zijn heel veel mensen blij. Want we gaan een paar nummers draaien die door heel veel mensen aangevraagd zijn. Zoals Baker Street komt voorbij. En ook een nummer van George Baker. Onder meer Vincent Meijer, die is buschauffeur op lijn 1 in Stadshagen. Die heeft radio ook aanstaan. En die van jou komt dus ook nog voorbij.
2: Hartstikke leuk.
0: Dus we gaan met z'n allen meegenieten. Helemaal goed. Dat is zometeen na 6:30.

0: pinherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: De dag van Oost.
5: 2 minuten over 6:30. Nog 16,5 graad in Wijtemanslanden in Nijverdal. 17 en in Beltschutsloot 17,5. Het nieuws in Overijssel, dat krijg je van Serien Beunen.
6: De droogteproblemen zijn ondanks de regen van de afgelopen tijd nog niet voorbij. Komende week wordt er weinig neerslag verwacht en dat heeft invloed op de scheepvaart, natuur en landbouw. Er mag nog steeds geen grondwater opgepompt worden. Het watergebruik neemt door het eindigen van het groeiseizoen in de landbouw wel wat af. In een maand tijd is er zeker 25 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes in het land. Dat gebeurde onder meer in Maasbergen, Utrecht en Huizen in Noord-Holland. Maar ook in onze provincie zijn de inbraken een groot probleem. Zo was het er in de afgelopen 2 weken 2 keer raak in Zwolle. De dieven stelen specialistisch en kostbaar gereedschap, vertelde de veiligheidsregio IJsselland hier onlangs nog.
7: Als wij een inzet hebben, er is hulpverlening nodig en je wil dat gereedschap gebruiken, en we moeten op dat moment op een andere plek het materieel vandaan halen, of de inzet moet veranderd worden omdat het er op dat moment niet is, dan is dat gewoon gevaarlijk. Het brengt onze hulpverlening in gevaar.
6: In heel het land waren dit jaar tot nu toe 85 diefstallen bij de brandweerkazernes. Vorig jaar waren dat er nog maar 18. Het sociale netwerk Hives maakt een comeback. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, en dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. De vertrouwde functies als elkaar krabbelen, je profiel pimpen en ook de dansende banaan sturen zijn gebleven. Al zegt niet iedereen dat wat.
8: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
9: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
10: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten, Nederlandse Facebook.
9: Huis is weer terug. Leuk. Ja.
11: Dansen het banaantje versturen.
8: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen, maar daar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
6: Huis verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Maar nu is het dus weer terug. Meer lees je op oost.nl of in de app.
5: Ja, ik heb volgens mij ook wel een Hives-account gehad in de tijd. Maar ik was meer van het ICQ. ICQ was toen ook.
6: Ja, dat was de voorganger.
5: Was dat de voorganger?
6: Ja, ik had een heel actief Hives-profiel met een aapje als profielfoto, weet ik nog.
5: Kijk toch eens. En een dansend banaantje. Nee, die heb ik volgens mij heb ik me overgeslagen. Ben ik van ICQ naar Facebook gegaan. Ik weet het allemaal niet meer hoor. File is er nog alleen bij de Duitse grens over de A1. Nog maar 2 kilometer voorzichtig aan. Dus verder zijn de wegen filevrij. En gaan we ons langzaam maar zeker opmaken voor de voetbal vanavond. Straks om 8:00 de Oosttribune met het bekervoetbal. Maar eerst nog even, wat voor weer we daarbij hebben, dat horen we van Margot Ribberink. Want ja, de herfst komt eraan.
12: Vannacht wordt het herfst, Jan-Willem. Ja, 2:05. Maar ik ga er niet mijn wekker voor zetten. Jij waarschijnlijk ook niet. Het is bewolkt op de meeste plaatsen vannacht. Misschien kan er een beetje mist ontstaan op de plaatsen waar het nog wel even opklaart. En 12, 13 graden, dat zijn natuurlijk geen lage temperaturen. En morgen hebben we nog steeds te maken met vrij veel wolkenvelden. Misschien ook een klein beetje zon. Ik denk niet dat er wat regen valt. En er waait een zwakke zuidwestelijke wind. Daarmee wordt er iets warmere lucht aangekomen. aangevoerd in vergelijking met vandaag. Vandaag 19 graden en morgen misschien op een enkele plaats zelfs 20 graden. Donderdag wordt het 18 graden. We gaan een beetje terug wat betreft de temperatuur, maar de zon die komt weer terug. En er waait een stevige noordwestelijke wind. Daarna gaat de wind afnemen en volgt er een koude nacht naar vrijdag met 5 graden en regionaal dichte mist. En dan vanaf vrijdag zien we een aantal dagen achter elkaar een zuidelijke wind en de aanvoer van warme lucht. De nachten die blijven wat fris. Het is inmiddels herfst. Maar overdag zitten we ruimschoots boven de 20 graden met lekker wat zon op vrijdag en in het weekend.
5: Gaan ervan genieten. Dankjewel, Margot.
12: Graag gedaan.
13: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
5: De 6 voor 7. We gaan over de 21-jarige bakker die ons land vertegenwoordigt in China bij het World Skills Broodbakken. Welke muziek past daarbij? Zometeen hoor je Bread and Butter van de New Beats.
6: En als je wint van Henny Vrienten en Herman Brood.
5: En de China Girl, misschien komt hij daar wel mee terug, van David Bowie.
6: Gary Rafferty met Baker Street.
5: En de Little Green Bag van George Baker Selection. Maar nu eerst de Guitar Man van Brad.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over die broodbakker die zich ons land vertegenwoordigt op de World Skills in China. Allemaal ingewikkelde woorden en hartstikke moeilijk. Maar welke muziek hoort daarbij? Bijvoorbeeld de Guitar Man van Bread draaiden we al.
2: En Bread and Butter van New Beats.
1: En als hij wint, dan heeft hij vrienden van Henny Vrienden en Herman brood.
2: Baker Street, Carrie Rafferty.
1: En de Little Green Bag komt er zometeen ook nog aan van George Baker. Maar nu eerst David Bowie en China Girl.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
15: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
14: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
16: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
14: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: BME legends Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
19: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Geenemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de KNVB-beker. En Radio Oost is er live bij. Vanavond de tweede voorronde met allereerst de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Genemuiden. Daarnaast volgen we vanaf 8 uur ook HHC Hardenberg-Barendrecht en Excelsior 31 AFC 34. KNVB bekervoetbal vanavond live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggd20.nl/corona. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Ja, een

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Komende zondag koopzondag in Lemelerveld bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
4: 3,5 minuut over 8 en weer een aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. Want we gaan het bekervoetbal volgen. Het gaat allemaal om een plek in de eerste ronde van de KNVB-beker. Het is de tweede kwalificatieronde. En een prachtig mooi affiche in Noord-Overijssel. Staphorst tegen Genemuiden. Ja, het is een beetje haat en nijd. Bloed aan de paal, zou je zeggen, Nico. Want ja, er is al van alles gebeurd bij vorige ontmoetingen. En dan niet zozeer op, maar wel om het veld. Hoe is de sfeer nu bij Staphorst Genemuiden?
5: Vrij rustig moet ik zeggen voor een derby. We zijn een minuutje of 4 aan het voetballen op het sportpark het Noorderslag, waar het publiek natuurlijk rijend dik aanwezig is. Maar het sportpark heeft inderdaad wel wat weg van Fort Knox door alle veiligheidsmaatregelen die helaas genomen moeten worden. Ook dat hoort er blijkbaar bij. En het voordeel van zo'n derby is wel dat we in ieder geval 1 amateurploeg uit Overijssel in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker hebben. Wordt het Genemuiden of wordt het Staphorst? Genemuiden op voorhand natuurlijk de torenhoge favoriet. Bijna alle wedstrijden nog gewonnen dit seizoen. Daar waar Staphorst nog juist wacht op de eerste zegen van het seizoen. Maar goed, in bekerwedstrijden en in derbies is altijd van alles mogelijk. En dit is een bekerderby, dus geldt dat nog in het kwadraat. Voorlopig 0-0 stand bij Staphorst tegen Genemuiden.
4: Ja, we volgen nog meer clubs uit Overijssel die ook natuurlijk een ronde verder willen komen en in het hoofdtoernooi terecht willen komen. Zo ook HHC Hardenberg, de tweede divisionist. Die ploeg speelt op de eigen Boshoek in Hardenberg thuis tegen Barendrecht. En voor ons aanwezig Job Vaarhorst.
6: Ja, hier is het ook lekker druk. En HHC is goed begonnen aan deze wedstrijd. Het heeft al 2 grote kansen gekregen. Eerst was het een lange bal van Prilic richting Witteveen. Nam de bal net niet goed aan. En daarna net Thomas Rijn. Dus die heerlijke linksbuiten van HHC met een heerlijke 1-2 met Zwickstra. Kwam oog in oog met de doelman van Barendrecht. Maar verzuimde al heel vroeg op de Boshoek de 1-0 aan te tekenen. Het is lekker druk hier in Hardenberg. Van Fort Knox is geen sprake. Ik was 2 weken terug toevallig bij Staphorst Genemuiden. Of ja, eigenlijk helemaal niet toevallig. Want ik was daar gewoon voor de omroep. En toen werd zelfs de tas van de verslaggever gecontroleerd. Nou, ik zei, ik heb geen bom mee. Ik snap als Nico Wansia komt dat je misschien toch je bedenking hebt. Maar zover was het hier niet. Het is lekker druk in Hardenberg. Gezellig bekersfeertje. En HRC is dus goed begonnen. 7 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0.
4: Overigens volledig terecht dat ook Job Vaarhorst goed wordt gecontroleerd bij de ingang van een sportpark. Maar dat geheel terzijde. En dan nog een ploeg. We gaan naar Rijssen. Want daar speelt Excelsior 31 thuis tegen een ploeg uit Alkmaar. AFC 34. Dirk ter Braak, hoe is het begin van de wedstrijd verlopen?
7: Ja, goeie avond Paul. Vanaf sportpark De Koerbelt in Rijssen neemt Excelsior dus, zoals jij zei, op tegen AFC 34 uit Alkmaar. Speelt een niveautje lager in de vierde divisie A. En Excelsior heeft een gewoon normale start. Het is tijd dat Excelsior de volgende ronde van de beker gaat halen. Hier is in ieder geval een goede aanval. Stam ter Haar komt de bal op de rand van de 16. Maar Excelsior valt in ieder geval in het begin aan. Bij Excelsior tegen AFC.
4: Aldus Dirk ter Braak daar. Straks horen we ook meer van hem. Er zijn natuurlijk nog meer wedstrijden in die strijd om de KNVB-beker vanavond. We nemen ze even door. ACV Assen speelt thuis tegen Hogeveen. Eemdijk tegen RBC. EVV tegen Halsteren. Groene Sterren tegen AFC. GVVV tegen DVS 33 Ermelo. Kloetingen tegen Achillesveen. De Koninklijke HFC ontvangt Dovo. Noordwijk speelt tegen Frisia. Rijnvogels tegen VVV. VVSB, RKAV Volendam tegen Spakenburg, Sportlust 46 thuis tegen Excelsior Maassluis. En dan die drie wedstrijden die wij dus volgen, zoals er ook is, Staphorst tegen Geenemuiden. Terug naar Nico Mancia.
5: Daar zitten we alweer in de achtste minuut van de wedstrijd. 0-0 staat het nog. Nog geen grote kansen gezien. Staphorst begon wel meteen voortvarend aan de wedstrijd. Kwam meteen met een gevaarlijke voorzet vanaf de linkerkant van het veld van Jeffrey Dijkstra. En die werd door Guido Bakker, een van de verdedigers van Geenemuiden, ja, het nauw dood maar over de eigen doel gewerkt. De hoekschop die daaruit volgde leverde geen gevaar op. En nu probeert Geenemuiden het spel wat naar zich toe te trekken. Lange bal is dat. Die wordt ingeleverd. Dan is het Staphorst dat weer kan overnemen in de as van het veld. Het gaat even terug naar Dirk Muis. Die zo even nog behandeld moest worden aan een hoofdhond en daardoor ook eventjes buiten de lijnen moest plaatsnemen. Maar inmiddels is het weer 11 tegen 11. Dan zien we deze aanval van Staphorst stranden. Ja, inderdaad, de beveiligers die vertrouwden me niet op mijn bruine ogen. De koffer en de tas moesten allebei helemaal opengemaakt worden, maar ik had de cobra's er vanmiddag al uitgehaald, dus ik kon gewoon doorlopen. En ik zie dat het qua vuurwerk nog wel meevalt. Het is een beetje aftasten in de openingsfase van de wedstrijd. Wel vuurwerk buiten het sportpark. Daar mag het wel worden afgestoken en dat werd ook gedaan door de supporters van Staphorst. Om hun ploeg te ondersteunen in hopelijk een innoverende bekerwedstrijd die nog wel een beetje op gang moet komen. 8 minuten onderweg, 0-0 de stand.
4: In hoeverre moet de wedstrijd tussen HHC en Barendrecht nog op gang komen, Job Vaarhorst?
6: Ja, hier ook nog weinig vuurwerk. HHC wel beter begonnen aan die wedstrijd. Maar moet nu wel even naar achteruit als Barendrecht. En vandoor is aan de rechterkant wordt die bal teruggekopt via de linker zone van Barendrecht. En dan is het Danny Bouws, de aanvoerder van HHC, die kan overnemen. Die kan er nu heel erg snel uitkomen aan de rechterkant van het veld. Met grote passen steekt hij daar het veld over. Zoekt dan in de as naar een medespeler van hem. Maar die bal van Bouws, ja, die is heel erg matig. En levert hem zo in bij Barendrecht. De nummer 11 van de tweede divisie. HHC is de nummer 4 van de tweede divisie. Het is de tweede keer dit seizoen dat ze tegen elkaar spelen, want ook in de eerste speelronde van die tweede divisie kruisten beide ploegen de degens. Toen won HHC met 1-3 bij Barendrecht. Een knappe zege van de ploeg van trainer René van der Weij, die goed aan het seizoen begon met 3 zegens op een rij. Daarna 2 keer gelijk speelde en afgelopen weekend tegen de eerste nederlaag aanliep van dit seizoen. Toen werd er met 1-2 verloren van Kozakken Boys. Maar dit is bekervoetbal en dat is anders dan in de competitie. HHC staat er om bekend terecht de cupfighter te zijn. Iedereen kan zich die geweldige avonden tegen NEC nog wel herinneren. Toen HHC zelfs de kwartfinale van de KNVB-beker bereikte. Het versloeg ook ooit Go Eagles en ook RKC moest er een keer aan geloven. Dus wat dat betreft zit het wel goed met de bekerhistorie van HHC. Laten we hopen dat ze het hoofdtoernooi gaan bereiken. Maar dan moet er wel vanavond afgerekend worden met Barendrecht. 0-0, 11e minuut.
4: Er is een goal gevallen in de wedstrijd Groene Ster AFC. Dat is de ploeg uit Amsterdam. AFC op 0-1 gekomen. Dat andere AFC uit Alkmaar is op bezoek in Reizen op de Koerbelt bij Excelsior 31. Dirk Ter Braak, daar de eerste kansen al genoteerd.
7: Nee, nog altijd niet. Excelsior wil meer de bal. Zo net wel even teruggetrokken op eigen helft. Op dit moment is Excelsior in balbezit aan de rechterkant met rechtsback Morris de Wilde. En ja, Excelsior wilde goede vorm doorzetten. Afgelopen weekend werd er gewonnen van Hogeveen. En ja, dat is toch wel goed geweest voor het vertrouwen. 2 wedstrijden daarvoor waren zonder overwinning. Nou ja, en dan zul je denken tegen het AFC uit Alkmaar, dat een niveautje lager speelt, dat een fijne tegenstander is. Maar niets is minder waar, want AFC won in de vorige ronde van competitiegenoot van Excelsior, Scherpenzeel. En dat werd zelfs 4-1. Nu, aan de linkerkant van het veld, zijn de Alkmaarders erdoor. Komen ze de 16 in. En daar is een kans voor de nummer 11. Die haalt ook uit. De bal gaat weer terug naar de zijkant, waar nummer 47 de bal voorslingert. En daar is het bijna een doelpunt. Maar doelman Kevin Rijming van Excelsior staat goed opgesteld. En zet de aanval alweer in voor Excelsior. Inmiddels 11 minuten op de klok. Excelsior tegen AFC 0-0.
4: We gaan het allemaal volgen. Mochten er verlengingen zijn, dan gaan we natuurlijk dat ook na tienen volgen. En wellicht ook penalties, zoals ook in de vorige ronde toen we de 2 tegelijk hadden. We gaan het allemaal zien vanavond in
2: de Oosttribune.

0: uit eigen sportwagen na iets meer dan 30 minuten met 1-0 tegen AFC.
1: 1-0 dus voor de ploeg uit Rijzen. Wij gaan terug naar Staphorst tegen Geenemuiden. Kwartier onderweg, Nico Wansia.
2: En hier nog geen doelpunten, al was Staphorst inmiddels wel een paar keer dichtbij. En natuurlijk altijd gevaarlijk met de spelhervattingen. Terwijl ze nu uit open spel de mogelijkheid krijgen. Uitbraak aan de rechterkant van het veld. Maar de voorzet is dan net te scherp. De voorzet van Damon Schra krijgt de bal net niet bij een ploeggenoot. De inlopende Sam Crowther was net te laat om die bal nog binnen te kunnen werken. Maar Staphorst is bezig aan een sterke fase. Het werd eerst al gevaarlijk uit een verre inworp. Waarbij het Milan de Koe was die ze inzet via een speler van Geenemuiden naast zag gaan. Dat leverde een hoekschop op met een gevaarlijke kopbal van Van den Burg. Die bal werd nog ternauwernood van de lijn gehaald door Geenemuiden ten koste van een nieuwe hoekschop. En ook daaruit wist Van den Burg met zijn hoofd gevaarlijker te worden. Alleen ging zijn poging toen voorlangs. En daar heeft Geenemuiden nog niet al te veel tegenover weten te zetten. Geenemuiden dat ook niet op volle oorlogssterkte is. Dus natuurlijk al vanaf de eerste speeldag spits Niels Grevink. Berwoud Bijmers is nog altijd geblesseerd. Heeft last van zijn hamstring. Al zit hij wel op de bank. Dus in noodgevallen zou hij eventueel nog in de ploeg kunnen komen. En ook Jens Jurn Streutker is er niet bij. Heeft op de training een bal op zijn achterhoofd gekregen. Heeft daardoor weer wat last gekregen van een hersenschudding. Waar hij eind vorig seizoen ook al lange tijd mee te kampen had. En met al die afwezigen leden ze afgelopen weekend de eerste nederlaag Geenemuiden. Na een reeks van alleen maar overwinningen. Dus dat zal best een aderlating zijn voor de bezoekers.
1: Ja, Nico, we moeten toch weer naar de Koerbelt. Vandaar is het alweer feest. We horen alweer La Bamba, La Bamba.
3: Ja, we zijn 2 minuten verder en het is 2-0 voor Excelsior. Een fantastische aanval met ja, de bal achter het stand weer langs, 2 keer en vervolgens.
4: Ja, Sam
3: Holzink, die waakt hem af, die komt 1-op-1 met de keeper en blijft ijskoud. Nou, dus een werkelijk fantastische aanval. Jurre van Lingen voor de tweede keer geklopt en Excelsior binnen het kwartier op 2-0 tegen de AFC.
1: 2-0 dan al, terug naar Staphorst Geenemuiden, Nico.
2: Ja, hier nog altijd niet gescoord. Ik was redelijk aan het afronden, maar ik kan misschien deze aanval van Geenemuiden nog eventjes meenemen. Maar ja, terwijl ik dat zeg, is die aanval ook alweer voorbij, omdat deze bal door Crowther over de zijlijn wordt gewerkt. Een minuut of 17 gespeeld. 0-0 de stand bij Staphorst Geenemuiden.
1: Ja, was even nog met iemand anders aan het praten. We gaan naar Job Faros, die zit te kijken bij HHC tegen Barendrecht. Hoe zijn daar de eerste 17, 18 minuten verlopen?
5: Die zijn heel erg leuk verlopen. Ondanks dat het nog steeds 0-0 staat, is het een heerlijk eerste bedrijf. Of eerste de helft van de helft, moeten we zeggen. We zijn 18 minuten onderweg. En het is een lekker potje hoor op de Boshoek. Het spel golft op en neer. En de beste kansen zijn toch wel voor HHC Hardenberg. Net was Sopakua, de dynamische...
1: Ja, Job, ook jou moet ik onderbreken. Want weer een goal bij Excelsior tegen AFC 34. Dirk, wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, we zijn weer een minuutje verder en het, is nu de, het zijn nu de bezoekers uit Alkmaar die een doelpunt maken. Zomaar staat plots Huib Sprenkelink moet ik zeggen. De aanvoerder van AFC staat vogeltjevrij in de 16 van Excelsior en die klopt Kevin Rijmink. En dan is het na 17 minuten, zijn hier al 3 doelpunten gevallen. 2-1 nog wel voor Excelsior.
1: Terug naar Job in Hardenberg.
5: Ja, geen doelpunten dus hier, maar wel echt een leuke openingsfase. Nu is Barendrecht er verloren aan de linkerkant via de linksbuiten. Maar dan komt Jorik Maats, de doelman van HAC. En die staat daar goed te keeper. Is natuurlijk een fantastische keeper. Hij werd weggekocht bij Staphorst. Heeft ook bij PEC Zwolle gespeeld. En hij is nu een van de vaste waarden bij HAC. Al jarenlang met knappe reddingen houdt hij zijn doel schoon. En dat doet hij ook weer hier. Want hier was Barendrecht wel gevaarlijk. Maar de beste kansen zijn toch echt voor HAC. Want Sopakua, een minuutje of 5 geleden, was hij er vandoor. De dynamische vleugelverdediger van HAC is eigenlijk een rechtsback, speelt als linksback. Ja, en die dook op in de 16 van Barendrecht, maar vond de doelman Kenen op zijn weg. En dus liet hij ook de 3e grote kans van HAC Hardenberg onbenut. Barendrecht is daarna wel wat beter in de wedstrijd gekomen. Speelt nu al geruime tijd op de helft van HAC. Is er ook nu weer vandoor via Mrowicki. Ja, het zijn allemaal fraaie namen bij Barendrecht. Forte Silva, Sergnini, Mrowicki, Omar Wali. Ja, Paul, het zijn geen Hollandse jongens, maar dat betekent niet dat ze niet kunnen voetballen. Want ze gaan alle kanten op in deze laatste minuten van... van deze bijdrage. We zitten in minuut 20 van de wedstrijd. En Barendrecht is nog steeds diep op de helft van HAC Hardenberg. Maar nu wordt er wel goed uitverdedigd. En dus kan Hardenberg even opgerucht. Opgelucht ademhalen. En ik ook.
1: Heel goed. Gaan we even ademhalen, Job.
6: De Oosttribune.

0: Bert gaan we onderbreken, want er is een doelpunt in Hardenberg bij Job van Rost, HHC, tegen Barendrecht, Job.
1: En het is gejuich op de Boshoek, alleen nu gaat wel de vlag de lucht in. Fatima denkt daar HHC op een 1-0 voorsprong te zetten. Maar de scheidsrechter heeft wat gezien en die zegt van Zwikstra, kom jij eens even melden hier. Ja, in mijn beleving was er helemaal niets aan de hand, maar we hebben en geen VAR en geen beelden. Dus het is één groot raadsel waarom deze treffer wordt afgekeurd. Ik denk vanwege een overtreding, maar volgens mij wordt hier HHC een legitieme treffer ontnomen. Het blijft 0-0.
0: Ja, dan is het probleem dat we niet mee kunnen kijken, want deze wedstrijden hebben nog geen VAR en ook geen camera's. Althans, niet die wij kunnen volgen. Dus nog steeds 0-0 daar.

0: Angel Eyes went. Het leek erop dat HHC op 1-0 kwam tegen Barendrecht. Maar die goal werd om onverklaarbare redenen, Job, afgekeurd. En dat weet je nu nog niet waarschijnlijk.
1: Nou, in 2026 heb je de beelden razendsnel gevonden. Dus deze treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het was moeilijk te zien. Het was een echte scrimmage voor het doel van Barendrecht. En Zwikstra kopte die bal uiteindelijk naar Fatima. Die bal vanaf een meter of vijf tegen de touwen werkte. Maar daarbij had Zwikstra dus buitenspel gestaan. En dus ging deze treffer daardoor niet door. Maar ja, die 1-0 van HSC die hangt in de lucht hoor. Want even daarvoor kreeg ook grote kansen. Het was Reinders de linksbuiten. Die ging daar maar weer eens vandoor aan de rechterkant. Vaak gaat hij naar binnen toe naar rechterbeen. Nu ging hij langs de zijlijn naar zijn linkerbeen en gaf hij de bal goed voor op de spits. Zwikstra, de topschutter van HHC, die kopte de bal net over. En even later was het Witteveen die 1-1 ging met doelman Kenen van Barendrecht. Nou, een goede lange bal van achteruit van Prilic werd knap verlengd door Zwikstra. Maar ook Witteveen slaagde er niet in om HHC op voorsprong te zetten. Dat lukte Fatima dus wel. Alleen die treffer ging niet door. HHC stukken beter. Heeft de overhand genomen. Het is een hele leuke wedstrijd. 0-0 na 26 minuten.
0: Wij gaan naar Staphorst, thuis tegen Genemuiden, Nico Wansja.
2: Hier 25 minuten op de klok, 0-0 op het scorebord. Beste mogelijkheden blijven voor Staphorst, dat zojuist weer gevaarlijk werd uit een vrije trap van in dit geval Dijkstra. Die vond Muis, maar zijn inzet ging voorlangs. En voor Genemuiden is het nog altijd wachten op de eerste serieuze mogelijkheid. De wedstrijd wordt ook wat onvriendelijker. Zojuist de eerste gele kaart uitgedeeld aan Frank van den Burg voor een pittige overtreding. Misschien is hier de eerste mogelijkheid voor Genemuiden in deze wedstrijd. Als op links de achterlijn wordt gehaald, daar is een goede voorzet en een goede kopbal. En daar is de 1-0 voor Genemuiden. En dan is het volgens mij Arend van der Wetering die de bal binnenknikt bij de tweede paal. Ja, zuur voor Staphorst dat het spel maakt. Het grootste gevaar voor het doel van de tegenstander weten te creëren. Maar één moment van onachtzaamheid en het is meteen raak voor Genemuiden dat na een minuut of 25 op een 1-0 voorsprong komt door een raak koppel van Arend van der Wetering.
0: 0-1 dus daar voor Genemuiden. Wij gaan naar de Koerbelt in Rijssen, waar al 3 goals vielen bij Dirk de Braak bij die wedstrijd Excelsior 31, AFC 34. Dirk.
3: Ja, het golft hier aardig op en neer. Op dit moment wel Excelsior in balbezit, redelijk de controle. Maar AFC komt er af en toe best wel gevaarlijk uit. Al moet ik wel zeggen dat het net wederom Kevin Peppels was die Excelsior wellicht wel op 3-1 had moeten schieten. Hij met een supergoeie loopactie achter de spits. Nu trouwens ook een kans. Voorzet van Morris de Wolde. Daar is Stam ter Haren in, op de penaltystip. En die kan hem nog een keer uithalen, want Jurre van Lingen zit er helemaal naast. Alleen ook deze bal rolt naast. Ik was nog bezig met het vertellen over de kans van Kevin Peppels van even geleden. Ja, die bal, supergoeie loopactie achter de verdediging zoals hij dat zo vaak doet. En nu kwam Jurre van Lingen dus wel op tijd uit zijn doel. En daar schoot Kevin Peppels de bal tegenaan. Hier 26 minuten onderweg. Excelsior nog altijd met 2-1 voor tegen AFC.

0: Cat's Eye and Animal. Ja, een flitsend begin van die wedstrijd in de Rijzen tussen Excelsior 31 en AFC 34 uit Alkmaar. 2-1, de 3-1 had moeten vallen, zei Dirk. Ja, dan zakt het nu wat in, althans zo klinkt het.
1: Nou ja, het is wat rustig. Excelsior controleert de wedstrijd. Op dit moment met balbezit aan de linkerkant van het veld op eigen helft. Er staat inmiddels bij Excelsior wel een wissel klaar. Wessel Hofstee staat langs de kant klaar om zo meteen in te vallen. Ik zit eventjes te kijken of ik zie wie er loopt te trekken binnen. Want het lijkt een wissel te worden vanwege een blessure. Maar ja, dat laat nog eventjes op zich wachten. Excelsior heeft de controle. En ja, AFC gaat er nu trouwens wel vandoor in de omschakeling. Aan de linkerkant van het veld. Gaan ze naar binnen. Komt de voorzet, maar wordt deze weggehaald door Max Leeflang vanuit de 16. Wordt de bal wel weer opgepikt door een aanvaller van AFC. En ja, nee, het gevaar is geweken. En dus blijft het hier na bijna een half uur spelen. 2-1 voor Excelsior.
0: Gaan wij weer kijken bij Staphorst tegen Genemuiden. Nico Mansia.
2: Ja, daar hebben we dus een half uur op de klok. 1-0 de voorsprong voor Genemuiden door een goede goal van Arend van de Wetering. Wel tegen de verhouding in. Het zal toch weer een dreun zijn voor Staphorst. Dat eigenlijk het beste is begonnen aan deze wedstrijd. En het meeste gevaar stichtte voor het doel van Genemuiden. In ieder geval veel meer dan andersom. Maar dan sta je toch weer op achterstand na een klein half uur spelen. En het gaat toch al niet zo lekker met Staphorst. 6 wedstrijden onderweg in de competitie. Nog geen wedstrijd gewonnen. 3 keer een puntje gesprokkeld. Maar het gaat nog niet echt van harte met de ploeg van Richard Karrebelt. En dan begin je tegen een sterke ploeg als Genemuiden eigenlijk heel goed aan de wedstrijd. En dan sta je toch weer op achterstand. Ik kan me voorstellen dat het even aankomt bij de thuisploeg. Dus kijken hoe ze zich daarvan gaan herstellen. Nu wat meer balbezit voor Genemuiden in deze fase van de wedstrijd. Kies met een lange bal naar de rechterkant van het veld, waar Van der Wetering zich weer betrekt in deze aanval. En hij speelt de bal via een speler van Staphorst over de zijlijn, zodat Genemuiden mag gaan gooien. Bijna 32 minuten op de klok. 0-1 de voorsprong voor Genemuiden.
0: Dan weer naar de Boshoek in Naardenberg. AHC tegen Barendrecht. Job Faros.
3: Hier zitten we in minuut 33. Nog steeds 0-0. En het is echt een wonder hoor dat het nog dubbel blank staat op het scorebord. Want HHC is heer en meester. Is veel beter dan Barendrecht. Speelt die ploeg alle kanten op. En kreeg ook levensgrote mogelijkheden om de score te openen. Maar liet
0: we
3: dat
0: moeten
3: na...
0: je even verlaten, Job. Want er is gescoord in Staphorst. Nico.
2: Ja, nog een dreun voor Staphorst. En weer uitgedeeld door Arend van de Wetering. Dit keer niet met zijn hoofd, maar gewoon met een poeier van afstand. Dat te machtig is voor de doelman van Staphorst, Stan Meekhoff. En zo loopt Genemuiden in relatief korte tijd uit van 0-0 naar 0-2. Door 2 doelpunten van Arend van de Wetering.
0: Door in Hardenberg bij Job Faros, HC AFC 34.
3: AHC er vandoor aan de rechterkant. De lange bal daar richting Deuling. Maar die kan er niet bij omdat keeper Kenen van Barendrecht goed op staat te letten. Maar AHC heeft de zaakjes goed op orde hoor. Het kan zichzelf alleen kwalijk nemen dat het nog niet gescoord heeft tegen Barendrecht. De nummer 11 dus van de tweede divisie. AHC staat vierde. AHC wil altijd zo graag meedoen om die titel. Maar keer op keer begint het ijzersterk aan het seizoen. En dan haakt het toch weer af in die titelstrijd. En nu moet het oppassen als Vugster door. Zijn de as van het veld schiet hij daar op het doel van Maats. Maar die bal een heel slap rolletje van Vugster. Rolt naast het doel van Maats. Ja, het is een van de weinige momenten dat Barendrecht gevaarlijk is geworden in deze eerste helft. Het begon nog wel redelijk aan deze wedstrijd. Maar daarna nam HAC het heft definitief in handen. Het is wachten op de openingstreffer. Maar na 35 minuten voetbal staat het nog altijd zoals het begon.

0: want er is gescoord in Harderberg. AFC 34.
1: Ja, en het is akelig stil op de Boshoek. Want hoe kan dit gebeuren? HHC was vele malen beter dan Barendrecht. Maar komt wel op een 1-0 achterstand. De voorzet vanaf de linkerkant wordt binnengekopt door Sergnini, de topschutter van Barendrecht. Ja, dat is toch een van de weinige spelers die je wel in de gaten moet houden daar in de 16 meter gebied. Want hij maakt al 3 competitiedoelpunten in de tweede divisie. En HHC komt nu dus op een 1-0 achterstand. En dat is totaal onnodig. Minuut 37, 0-1.
0: Dan ook maar weer eens even kijken bij Staphorst. Staphorst geen Muiden 0-2 al, Nico.
2: Ja, en het had zelfs ook nog 0-3 kunnen zijn via weer Arend van de Wetering. Die kwam met een goede loopactie de diepte in. Lange bal van achteruit werd doorgekopt. En daardoor leek het alsof van de Wetering zo door kon lopen richting het doel van Staphorst. Maar de keeper, die was attent, kwam goed zijn doel uit. En was als eerste bij de bal Stan Meekhoff. Toch opmerkelijk dat bijna de rechtsback van Genemuiden 3 keer scoort in een kwartiertijd. Maar het had gekund. 2 heeft hij er al in liggen. En de derde was er dus bijna. Maar dat werd nog voorkomen door de doelman van Staphorst. Dat ze goed begon aan de wedstrijd, maar inmiddels toch ook eventjes tegen een hele zure 2-0 achterstand aan staat te kijken. Hoe gaan ze dat nog rechtbreien, ga je je afvragen. Alhoewel je nooit te vroeg conclusies moet trekken. 1 aansluitingstreffer en het kan weer gaan spoken hier op het Noorderslag. Dan moet ik zeggen dat het qua sfeer wel een beetje meevalt, misschien een beetje tegenvalt. Het is maar hoe je het bekijkt. Het heeft misschien te maken met het alcoholverbod dat is ingesteld als een van de maatregelen bij deze derby. Vuurwerkverbod, een afgescheiden uitvak, allerlei hekken die rondom het hele sportpark zijn geplaatst. Het is ongelooflijk eigenlijk voor een bekerwedstrijdje tussen 2 amateurclubs. Maar het is blijkbaar nodig anno 2026. Maar mede daardoor valt het vandaag qua rivaliteit rondom het veld in ieder geval reuze mee. En is het een sportieve strijd met nu een ingooi voor Staphorst aan de linkerkant van het veld. Als we nog een minuut of 8 te spelen hebben in deze eerste helft. Bij een 2-0 voorsprong dus voor Genemuiden.
0: En weer even kijken op de koerbelt in de reis. Nog steeds de voorsprong voor Excelsior tegen AFC 34 ter gebruik.
3: Ja, zeker. Excelsior leidt nog altijd en gaat hier ook in de aanval met de aanvallende middenvelder Stan Ter Haar. Die schiet en ja, dat schot dat gaat toch wel ver langs het doel in. Ik gaf zojuist al aan dat er bij Excelsior een wissel klaar stond. Een noodgedwongen wissel, want Niels Leemhuis, de aanvoerder, hij heeft het veld verlaten. Hij heeft de aanvoerdersband overgegeven aan Max Leeflang. En voor hem kwam dus in het veld Wessel Hofstee. En ja, het zag er niet echt uit alsof Leemhuis echt een blessure had. Want op het moment dat het spel stil werd gelegd, toen ging Alex de Jong naar het gras. Alleen, de aanvoerder Niels Leemhuis werd er dus afgehaald. Maar voor de rest heeft Excelsior alles onder controle. En leidt het nog altijd met 2-1 tegen AFC 34 uit Alkmaar.

0: We moeten weer naar de Koerbelt, waar de goals vallen als rijpe appelen, Dirk de Braak.
1: Ja, en het is, ondanks dat Excelsior het aardig onder controle had, is het toch 2-2 geworden. Doelpunt te maken, Jort Feijen. Daarvoor diende het doelpunt voor AFC 34 uit Alkmaar zich al aan. Alleen toen stond Rijming nog goed opgesteld. Nu was het de bal die aan het achterin het 16 meter gebied viel en terug werd gelegd door Tom Kerstens. En vanuit ongeveer de strafschopstip schoot Jood Feijen de bal hoog in het doel en bleef Rijmink aan de grond genageld. Ja, en is het hier 2-2 en moet Excelsior weer op zoek naar de voorsprong.

0: Billy Joel en My Life. Nou, eerst maar weer eens even naar Staphorst tegen Geenemuiden. Gaat richting de rust met die 0-2 stand nog steeds, Nico?
1: Ja, maar wel een hoekschop voor Staphorst. En die willen nog wel eens gevaarlijk zijn. Dus het zou voor Staphorst een ideaal moment zijn om de spanning weer terug te brengen. Bal hoog bij de tweede paal. Keeper komt en heeft de bal gewoon klem vast. Goeie bal is dat van Hidde Struytker. Die in de grote drukte boven alles en iedereen uit torent. En die bal ook nog gewoon klem vast heeft. En dan eens kijken of Geenemuiden in de counter kan toeslaan. Lange bal is wel voor Geenemuiden daar aan de linkerkant van het veld. In de richting van de spits Sander Egbers. Dan raakt ze in eerste instantie de bal kwijt. Maar heeft Geenemuiden de bal toch alweer terug. Maar wordt weer Egbers niet helemaal op maat aangespeeld. En zo kan Staphorst overnemen met een balletje terug naar de eigen doelman. Als we dus in de slotfase van de eerste helft zitten. Iets meer dan 2 minuten nog aan officiële speeltijd. En Geenemuiden leidt toch altijd met 0-2 door 2 doelpunten van Van de Betering.
0: Hoe lang is het nog in de eerste helft bij HHC Barendrecht, Job Vaarhorst?
2: Nog 1,5 minuut officiële speeltijd. En HHC kijkt dus tegen die 1-0 achterstand aan. En het mag zichzelf wel degelijk kwalijk nemen hoor. Want het had eigenlijk al lang en breed in die koker van het hoofdtoernooi moeten zitten. Want wat een kansen kreeg de ploeg van de Wei in deze eerste helft. En wat een raar spelletje zit dan ook. Want na die 1-0 van Sergnini is de wedstrijd wel een beetje gekanteld. En is Barendrecht beter in de wedstrijd gekomen. Het kreeg net zelfs de kans op de 0-2 via Fortes Silva, de nummer 10 van Barendrecht. Die schoot net over het doel van Maats. Nu is HHC er vandoor aan de rechterkant via Witteveen. Daar die komt 1-1 met de doelman. En dan Witteveen. Ja, hij laat hem weer onbenut. Hoeveel kansen wil je hebben? Het was overigens Deuling die er vandoor was aan de rechterkant van het veld. Ja, het zijn twee bijna identieke voetballers. Snel en behendig met de bal. En die lieten daar de defensie van Barendrecht even hun hielen zien. Maar wat een kansen voor HHC Hardenberg in deze eerste helft. De aanval is nog wel in leven, want in de AC heeft nu wel Witteveen de bal opgevangen. Schiet hem met links. Nee, fraaie kamp speelt hij zijn tegenstander uit. Maar dan wordt daar goed rugdekking gegeven. Blijft HHC wel in balbezit via Reinders aan de linkerkant. Die stuurt er vervolgens weer naar de as, naar Olderweggeus. En die moet dan terug richting de achterhoede van HHC. En dus kijkt HHC tegen die 1-0 achterstand aan. En daar zal in de rust nog wel even over aangesproken worden. 45 minuten loopt.
0: Excelsior 31 AFC 4, al 4 goals in de eerste helft. Dirk de Braak, hoe lang nog in de eerste helft?
3: Nog 2 minuten officiële speeltijd. En Excelsior in de aanval met rechtsback Morris de Wilde. Die oversteekt naar de linksbuitenpositie. Maar ja, de ploeg is een beetje te neergeslagen na die 2-2. Want zoals Job net al zei, had ook misschien Excelsior zich misschien al wel rijk moeten rekenen met die welbekende koker voor het waar ze dan inkomen voor het hoofdtoernooi. Want inmiddels is het 2-2 en is AFC in balbezit. En Daniel Nijhoff gaf van tevoren al aan van dit zijn wel de wedstrijden waar we het voor doen. En dat merken we ook aan hoeveel supporters hier zijn op Sportpark de Koerbelt. Alleen Excelsior stond er goed voor, maar inmiddels is het 2-2 en is AFC zeker niet meer minder dan de ploeg uit Rijzen.
0: Inmiddels al gefloten voor de rust in Staphorst. Bij Staphorst Geenemuiden, Nico.
1: Nee, maar dat zal niet al te lang meer duren. Officieel nog 10 seconden. Ik denk dat er nog een minuutje aan blessuretijd bij gaat komen. En dus heeft Staphorst nog een 60-tal seconden te gaan om misschien de spanning nog in de eerste helft weer terug te brengen. Lange bal naar Crouten. Legt die bal met de borst klaar voor de Koel. Die gaat wat ver naar de zijkant van het veld. Krijgt dan een duwtje. Kijkt vragend naar de scheidsrechter of hij een vrije trap krijgt. Nee, in eerste instantie niet. Maar als er dan een overtreding wordt gemaakt op Dijkstra, krijgt Staphorst alsnog een vrije trap. En nu zijn ze bij Geenemuiden weer wit heet, omdat ze dit geen overtreding vonden. Stan Smit is de scheidsrechter van dienst uit Raalte. Gaat binnenkort zijn debuut maken in het betaalde voetbal. Dus ze hebben een goede scheidsrechter aangesteld voor deze beladen bekerwedstrijd. En hij doet zijn uiterste best om het niet te laten ontsporen. Nu nog een speler van Geenemuiden die even een vermaning krijgt. Maar nog wel die vrije trap voor Staphorst daar aan de linkerkant van het veld. Dat gaat in het draaiende bal worden. En de laatste mogelijkheid voor Staphorst om nog gevaar te stichten in dit eerste bedrijf. Dijkstra heeft natuurlijk een uitstekende trap daar aan die linkerkant van het veld. Hij lijkt ook de man te gaan worden die de bal voor de pot gaat slingeren. En Staphorst is al een aantal keer gevaarlijk geweest uit die spelervattingen. Kunnen ze dat nog een keer en kunnen ze op slag van rust de aansluitingstreffer op het bord krijgen? Daar klinkt het fluitje van Stan Smit. Daar komt de vrije trap van Dijkstra. Er komen mensen inlopen. Daar is de aansluitingstreffer. Inderdaad, Sam Crouter kopt hem met heel veel gevoel tegendraads binnen. En doelman Hidde Struytker staat aan de grond genageld. En zo wordt het weer een echte bekerwedstrijd in de tweede helft. Want op slag van rust komt Staphorst terug tot 1-2 door een heerlijke kopgoal van Sam Crouter.
0: Spanning daar terug. Ik hoor muziek in Hardenberg. Het is rust. En dat het dan 0-1 is, Job Vaarhorst, dat mag een klein wonder eten.
2: Oh, dat mag ook wel een groot wonder heten, want HAC was herenmeester in de eerste helft. Het kreeg serieus 5 of 6 opgelegde kansen voordat Barendrecht de score opende via Sergnini. Ja, en dan mag je jezelf wel kwalijk nemen dat je op een 1-0 achterstand staat als je aan de thee gaat in de rust. De trainer René van der Wij, hij beende net onder mij, want ik heb een heel mooi plekje hier op de Boshoek, vlak boven de kleedkamers van HAC. Hij beende heel boos die kleedkamer binnen met een gezicht op onweer en hij zal zijn ploeg waarschijnlijk wel even onderuit de zak geven, want dit mag gewoon niet gebeuren. Als je 5 of 6 opgelegde kansen krijgt en je speelt voor een ticket in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, dan moeten die ballen gewoon binnen. Maar ja, dat gebeurde niet. En HNC kijkt dus tegen een 1-0 achterstand aan door het doelpunt van Sergnini.
0: Straks meer van onze mannen ter plekke Nico, Job en Dirk bij de wedstrijden Stappos Genemuiden. HHC Barendrecht waren dus rust. Die zijn Excelsior 31, AFC 34, 2-2. Daar is het ook rust. We gaan even de overige tussenstanden erbij pakken voor u. Dat zijn AZV Assen tegen Hogeveen 0-1. Eemdijk tegen RBC 1-0. EVV Halsteren 2-1. Groenester AFC 0-4. GVVV tegen DVS 33 Ermelo 1-0. Kloetingen tegen Achillesveen, daar hebben we geen tussenstand van. Koninklijke HFC tegen Dovo 0-0. Noordwijk Frisia 1-0. Rijnvogels VVSB 0-0. RKAV Volendam tegen Spakenburg 1-0. Sportlust 46 tegen Excelsior Maassluis 0-1. Straks dus meer van onze mannen en natuurlijk hebben we ook nog mooie muziek tot aan de reclame en het nieuws van 9 uur en na 9 uur. Dus meer bekervoetbal vanaf de Oosttribune op Radio Oost.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Joop Callahan van BZN op Radio Oost. Nou, we gaan nog even naar Staphorst. Daar is ook onze verslaggever Michiel Fucking, die het randgebeuren een beetje in de gaten heeft gehouden daar. Want verhoudingen staan altijd op scherp als Staphorst tegen Geneuiden speelt. We horen al iets van Nico, Michiel. Er is natuurlijk in het verleden het nodige gebeurd. En dan krijg je dus qua veiligheid bijna eredivisietoestanden daar.
1: Ja, dat zeg je goed. En er werd zojuist muziek gedraaid. Het nummer Ik kom hier niet voor de koffie of thee. Nou, dat is vanavond dus wel het geval. Mensen komen hier juist voor de koffie of thee. Want er wordt dus helemaal geen alcohol geschonken. Dat is een van die maatregelen. En eigenlijk iedereen die hier naar binnen komt vanavond moet de tassen laten zien. Wordt gefouilleerd. Kijk nu naar de rechterkant. Daar is het even rustig. Maar daar zitten die 700 man van Geneuiden dus achter een hek. Het zijn toch wel vreemde omstandigheden hier op het sportpark. En het heeft natuurlijk inderdaad te maken met hetgeen wat in april allemaal gebeurd is. 2 weken geleden werd er nog in de competitie gespeeld tegen elkaar. Toen bleef het eigenlijk best rustig op die ene fakkel na. Daarom ook dat lid van Staphorst dat geschorst is. Ik sta nu bij 2 mensen. Volgens mij zijn die neutrale toeschouwer, toch?
2: Nou, dat klopt. We zijn neutraal, inderdaad.
1: Ja, dan ben je in ieder geval blij met die 1-2, kan ik me voorstellen. Hoe omschrijf je de sfeer hier nu vanavond?
2: Nou, ik vind thuisfans een beetje mat. En uit op zich ook wel, maar goed... Nou, ik hoop dat in de tweede helft dat het iets meer sfeer komt.
1: Ja, wat vond je ervan dat je door zo'n hele controle heen moest? Fouilleren en zo?
2: Ben je niet gewend bij een amateurwedstrijd, normaal gesproken. Ik ben wel eens bij amateurwedstrijden geweest, maar dan was het tegen de profs of zo. Dan is dat iets scherper allemaal, maar onderling... Amateurs, nee, dat maak je niet zo vaak mee, zeg maar.
1: Nee, want het eerste half uur was dat volgens mij jullie gespreksonderwerp. Want ja, kijk dan maar, dat hek bij die supporter.
3: Ja, de glans is er gewoon een beetje af. En al dat soort maatregelen. En ja, als je dan... Wij komen hier dan voor het spektakel.
1: Ja, juist voor deze wedstrijd.
3: Ja, vanavond waren er een aantal bekerwedstrijden. En op papier leek dit een hele mooie. Ja, als je dan hier staat, dan denk je van... Was wel iets meer te halen dan vandaag.
1: Ja, eigenlijk de charme, dat mis je dus nu, ja, door die maatregelen.
3: Absoluut, de echte bekercharme, de rivaliteit, ging hier voor een leuke derby. Tot nu toe is dat een beetje achterwege gebleven. Maar misschien door de 1-2, wie weet, kan er nog een leuke tweede helft bij komen.
1: Nou, laten we dat in ieder geval voor hopen. Voor de neutrale toeschouwers, maar zeker ook voor de supporters van Staphorst natuurlijk. Die hopen al helemaal dat de eerste competitiezegen, ook al is het dan beker, gehaald wordt. En dat ze vrijdag de koker ingaan en dan mogelijk dus een profclub gaan treffen. Gelukkig, en ik sprak vooraf met de voorzitter en die had eigenlijk maar 1 wens. Laat het alsjeblieft rustig blijven vanavond. Geen gekke dingen, geen vuurwerk op het veld, geen ongeregeldheden. Nou, gelukkig voor de voorzitter is die stand voorlopig nog niet in het voordeel van Staphorst. Maar is dat in de rust in ieder geval wel het geval. Het is rustig. Het is gemoedelijk in Staphorst vanavond.
0: Met dank aan Michiel Fucking vanuit Staphorst.

0: Nederland moet bouwen. Veel bouwen. Maar hoe gaan we dat realiseren? In een nieuwe aflevering van het Neder-Saxen Café gaat het over bouwen en wonen. Hoe bouwden we vroeger? En wat zijn de woonwensen nu? Je ziet het in het Neder-Saxen Café. Zaterdag op TV Oost.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
6: De Oosttribune.
7: Paul Schabbing.
8: Met het bekervoetbal, de tweede kwalificatieronde, met natuurlijk allemaal strijd om een plek in het hoofdtoernooi om de Eurojackpot KNVB-beker. Ga eerst eens even kijken in Staphorst. Staphorst tegen Genemuiden. Altijd een beladen derby. En die werd weer heel spannend vlak voor dus, Nico.
9: Ja, gelukkig wel, want daardoor belooft de tweede helft nog een spannende tweede helft te gaan worden. Want met de 0-2 voorsprong voor de grote favoriet in deze wedstrijd, Genemuiden, leek deze bekerwedstrijd toch een beetje dood te gaan bloeden. Maar niets is minder waar. Staphorst heeft zich teruggeknokt in de wedstrijd. We hebben nog een halve wedstrijd te gaan voor Staphorst om het weer helemaal in evenwicht te brengen. Om het echt een heroïsche bekerwedstrijd te laten worden. Compleet met verlenging en strafschoppen erbij. Nou goed, zover is het nog lang niet, maar we voetballen wel weer in de tweede helft. Met nog steeds de 2-1 voorsprong voor Genemuiden.
8: Dan naar de Boshoek in Hardenberg. HHC thuis tegen Barendrecht. Job Vaarhorst. 0-1 was de ruststand en dat noem je een wonder.
10: Dat noemde ik een groot wonder inderdaad. Want HHC was in de eerste helft vele malen beter dan Barendrecht. En ook nu in de tweede helft is de ploeg goed begonnen op de eerste 10 seconden na. Want toen dook Spits Vugts ineens op voor het doel. Terwijl Prilic nu kan schieten namens HHC. Maar die raakt die bal niet goed. Maar toen direct vanaf de aftrap verspeelde HHC die bal. En dook Vugts ineens op voor het doel. Maar doelman Jorik Maats stond goed op te letten. En daarna heeft HHC de regie weer overgenomen. Want het is bovenliggend aan Barendrecht. Een goede actie nu via Witteveen ontvangt die bal daar op de 16. Want dan grijpt de defensie van HHC goed in. Of van Barendrecht goed in. Maar de aanval van HHC blijft wel in leven. Is het de vleugelverdediger richting Swikstra. Maar Swikstra kan net niet bij die bal. Ja, HHC zal op jacht gaan naar een gelijkmaker. Want het moet zichzelf wel degelijk kwalijk nemen dat het in de eerste helft niet afstand heeft genomen van Barendrecht. We voetballen 4,5 minuten in deze tweede helft. En het staat dus 0-1.
8: Dan naar de Koerbelt in Rijzen. Excelsior 31 thuis tegen AFC 34 uit Alkmaar. En Dirk de Braak zag een innoverende eerste helft met 4 goals.
11: Ja, zeker. Het was namelijk na een kwartier al 2-0 voor Excelsior. En dat betekende eigenlijk ook dat Excelsior al richting die welbekende koker kon. Alleen, AFC gaf zich zoals nu ook in de eerste helft gaf zich wat in, maar kwam een aantal keren gevaarlijk uit. En dat resulteerde zelfs in 2 doelpunten. 2-2 dus op dit moment de stand met 5 minuten in de tweede helft. Waar Excelsior het spel dus mag maken van de bezoekers uit Alkmaar. En de bal gaat langzaam achterin rond. Nu een versnelling met Stam Taha die de bal in de 16 lepelt. Maar net te scherp, dus wordt opgepakt door Jurre van Lingen. Ja, 5 minuten hier dus onderweg in de tweede helft. En dus 2-2.
8: De overige tussenstanden in de tweede voorronde kwalificatieronde van de KNVB-beker. ACV Assen tegen Hogeveen 0-1. Eemdijk RBC 1-0. EVV tegen Halsteren 2-1. Groene Ster tegen AFC 0-4. GVVV tegen DVS 33 Ermelo 1-0. Kloetingen tegen Achillesveen, dat moeten we even opzoeken, want dat wordt hier nog niet vermeld. Koninklijke HFC tegen Dovo, daar is het nog 0-0. Noordwijk Frisia 1-0. Rijnvogels tegen VVSB 0-0. RKAV Volendam tegen Spakenburg 1-0. En Sportlust 46 tegen Excelsior Maassluis. Daar is het 0-1. We gaan weer naar Nico in Staphorst, bij Staphorst Genemuiden.
9: Waar Genema het ongetwijfeld te horen heeft gekregen dat ze bij de les moeten blijven. Want ze zijn flink in de aanval. En die bal belandt op een arm van Staphorst. En dan wordt het een strafschop, denk ik. Inderdaad, het feestje wordt al gevierd door de rijen dikke mensen in het uitvak. Want die gaan denken dat hun ploeg op een 1-3 voorsprong gaat komen naar een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Er werd meteen geappelleerd voor Hens. En na enige aarzelen besluit scheidsrechter Stan Smit uit Raalte om de bal inderdaad op de stip te leggen. En dan kan Genemuiden binnen 4 minuten in de tweede helft op een 3-1 voorsprong gaan komen. Maar die bal moet er nog wel in. En bij Staphorst hebben ze natuurlijk penaltykiller Stan Meekhoff onder de lat staan. Speelde een hoofdrol in de vorige bekerwedstrijd tegen UNA. Toen kwam het op een strafschoppenserie aan. En toen pakte hij de beslissende strafschop van UNA, waardoor Staphorst doorbekerde. Maar kwam hij het ook oog in oog met deze speler van Genemuiden die hem gaat nemen. Het lijkt me natuurlijk een klusje te zijn voor de man met nummer 9, Sander Egbers. Die in opperste concentratie die bal precies op de juiste plek legt. En dan ligt hij toch nog niet op de juiste millimeter, vindt scheidsrechter Smit. Want hij moet hem toch nog weer heel nauwkeurig een millimeter naar voren leggen. Maar nu is iedereen tevreden met hoe de bal precies ligt. En dan kan Sander Egbers aan het begin van de tweede helft Genemuiden weer naar een marge van 2 schieten. Daar komt de aanloop. Egbers schiet hem keurig binnen. Meekhoff duikt naar de verkeerde hoek. En dus wordt het feestje uitbundig gevierd in die groen-witte hoek van Sportpark het Noorderslag. Het uitvak helemaal afgezet met hekken aan alle kanten. Maar binnen die hekken is het groot feest. Want Genemuiden vergroot de marge weer naar 2. Het is 1-3 door een benutte strafschop van Sander Egbers.
0: HC Hardenberg tegen Barendrecht. Job van Rost.
10: Nog steeds 0-1 na 54 minuten voetbal. HHC was dus voor de rust vele malen beter. Het scoorde ook wel 1 keer, alleen dat doelpunt werd afgekeurd. Ik heb het net even gemengd tussen de videoanalisten van HHC. Want ze hebben heel veel van die videobeelden hebben ze hier, van die palen. En die zeiden, ja, dit was gewoon geen buitenspel. Ze lieten de beelden zien. En inderdaad, ja, ik heb ook ernstig vermoeden dat het geen buitenspel was. En daarom sprong die hele bank van HHC Hardenberg op. Ze hebben nog wel gezegd tegen de scheidsrechter Jorg Ordemans, kom maar even kijken. Maar ja, daar gaat de scheidsrechter natuurlijk niet in mee, want dat zou wat zijn geweest als hij het VAR-gebaar had gemaakt en naar de zijlijn was gekomen. Ik heb het wel een keer meegemaakt bij mijn eigen club, Twente Goor. In de 5e klasse was dat tegen Holte. Toen maakte Twente Goor de 2-1. En die goal werd op advies van de grensrechter afgekeurd. Want je hebt allemaal van die clubgrensrechters. En toen een leider had toevallig dat beeld gefilmd. Die zegt, hey scheids, kun je niet komen kijken? Nou, toen kwam de scheidsrechter kijken. Maakte hij ook nog een VAR-gebaar. En toen keurde hij het doelpunt af. Of wel, het doelpunt keurde die goed. Dus ja, dat was wel een wonderlijk moment. 2 jaar geleden was dat. Ja, zover kwam dat hier niet. Daar ging scheidsrechter.
0: Moet je heel even onderbreken, Job. We moeten naar Excelsior 31. Want daar is gescoord op de koorbel, Dirk.
11: Ja, het 5e doelpunt van de avond. En helaas voor Excelsior is die wederom gevallen door AFC. Een voorzet vanaf de linkerkant van het veld wordt binnengekopt door Ties Glas. En de bal ging eigenlijk tergend langzaam richting de goal. Maar ja, Rijmink kon er niet bij. En Excelsior nu voor het eerst op achterstand. En dat hadden ze nog niet meegemaakt vandaag.
0: Waren het, Job, bij HHC tegen Barendrecht over VAR-momenten? Ja, je had het bij je eigen clubje al een keer meegemaakt tegen Holte. Ik heb het zelf van mijn zoon een keer gezien bij Langeveen tegen Henk. Daar waren we kijken. Die had toevallig ook op de juiste plek zijn telefoontje aan het draaien. Toen werd er ook een goal onterecht afgekeurd. Daar ging hij in de rust nog wel even mee naar de scheidsrechter toe. Maar die weigerde toen te kijken. En dat is ook wel begrijpelijk trouwens. Maar goed, de wedstrijd HHC tegen Barendrecht dan.
10: Ja, toch prettig dat je een 20-goal moment weet weg te schuiven voor SV Hector. Maar HHC heeft de bal aan de linkerkant van het veld via Thomas Reinders. Die lekkere linksbuiten van HHC speelt er in de as richting Sapakuma. Die staat daar. Die dolt als die directe tegenstander. Geeft er dan mee aan Reinders. Kan Reinders dan schieten? Nee! Oh, daar zit net een verdediger van Barendrecht tussen. En dus wordt dit gevaar van HHC onschadelijk gemaakt. Ja, dit is tweede divisieniveau. Wij hadden het over de 5e klasse. Dit is veel spannender, Paul. 0-1.
0: Dat is helemaal waar. Nou, dan gaan we even naar wellicht een fan van FC Eibergen, Nico Wansia, die zit te kijken bij Staphorst Genemuiden.
9: Ja, met een countermogelijkheid voor Genemuiden. Nu Staphorst was even massaal in de aanval, omdat het een verre inworp of een hoekschop kreeg te nemen. Maar die bal wordt ingeleverd. En dan is het weer alle hands aan dek voor die counters van Genemuiden. Die wordt in dit geval goed weer vereideld. Ja, ik heb nog eventjes de beelden terug zitten kijken. De aanleiding van die penalty, er wordt wel meteen geappelleerd. Maar het is vanuit mijn hoek toch heel lastig te zien wie die arm dan, of die bal dan op de arm heeft gekregen. Maar goed, de scheidsrechter was gedecideerd en de penalty is benut. Dus het staat 1-3 met nog een kleine 40-tal minuten te gaan. Nodig trucendoos gaat eventjes open bij Egbers. Dat wordt met gejuich begroet door die fanatieke aanhang van Gene Muiden. Maar de aanval van Gene Muiden is wel voorbij. Mogelijkheid nu voor Staphorst om misschien weer richting de helft van Gene Muiden te gaan. Het gaat natuurlijk via Sam Krauter, het aanspeelpunt. Verlegt het spel naar de rechterkant van het veld, waar Milan de Koe nu de rechter aanvaller is in deze wedstrijd. Er stond de afgelopen tijd vaak Werkhoven. Maar die combinatie kwam nog niet heel erg uit de verf. Vandaar dat Werkhoven op de bank heeft moeten plaatsnemen. En dat Milan de Koe nu wat meer naar voren is geschoven. Maar ook dat heeft nog niet heel veel soelaas geboden voor de thuisploeg. Die de bal inmiddels ook alweer kwijt is. En dus kan Gene Muiden weer in de aanval. Daar wordt wel goed druk gezet. Dat lijkt me een pittige overtreding daar van Gene Muiden. En daar kon inderdaad wel eens een kaart aan te pas komen. Die had de scheidsrechter Smit al heel snel te pakken. En bij Staphorst denken ze dan is het geen andere kleur kaart. Maar goed, ook hier is geen VAR. Dus het zal ongetwijfeld bij geel blijven. Nou, er gebeurt wel weer wat op het veld. Met de stand van 1-3 in het voordeel van Gene Muiden.
0: Ik heb nog geen tussenstand van Kloetingen tegen Achilles Veen. Daar is de tweede helft inmiddels ook al begonnen. Maar daar is het al 4-0 voor de ploeg uit Zeeland. Nog even terug naar Dirk de Braak. Excelsior 31. Dat speelt dus thuis tegen AFC 34. En moet in de achtervolging.
11: Ja, ik ben toch benieuwd wat de trainer van Excelsior 31, Daniel Nijhoff, in de rust heeft gezegd. Want ja, dit is toch niet helemaal wat ze gehoopt hadden. 2-0 voorsprong na een kwartier en inmiddels na 10 minuten in de tweede helft met 3-2 achter tegen AFC 34 uit Alkmaar. Dat dus een niveautje lager acteert. Ja, en eigenlijk sinds de derde treffer van de bezoekers, ja, is Excelsior het een beetje kwijt. En merk je ook meteen dat de ploeg uit Alkmaar wat vertrouwt. De bal wat langer in het bezit houdt. En ook op het moment dat de scheidsrechter een keer fluit, dat de bal eventjes wordt weggetikt. Maar goed, Excelsior moet in ieder geval in de achtervolging. En dat moet echt nu wel gaan gebeuren.
0: Zometeen meer van de mannen op de velden daar met de ontknopingen. Dus voor wat betreft een plek in de eerste ronde, de echte eerste ronde van de KNVB-beker.
6: De Oosttribune.

0: Harry Styles, As It Was. Er waren al heroïsche bekerontmoetingen, onder meer van HAC tegen NEC, kan ik me herinneren. Op de Boshoek, Job Varos. Maar om dat nog weer eens te krijgen, dan moet de HAC wel aan de bak tegen Barendrecht.
1: Daar hebben ze nog een half uurtje voor, want het staat inderdaad 1-0 achter tegen Barendrecht. Door die treffer aan het einde van de eerste helft van Sergnini. De doelpuntenmaker van Barendrecht heeft net het veld verlaten. En ook HAC heeft gewisseld. Zo is Maarten Pauwels binnen de lijnen gekomen. Grote, sterke spits. Speelde nog bij Go Ahead Eagles. Was ook prof bij Cambuur. Almere City heeft nog in de Verenigde Staten gespeeld. Ja, dan breng je wel iets binnen de lijnen in de tweede divisie. Het is nu dus de beker waar het om gaat. En ook Ben Scholten is binnen de lijnen gekomen bij HAC Hardenberg. Speelde vorig seizoen nog bij FC Dordrecht. Dus wat dat betreft heeft trainer René van der Weij wel wat kwaliteit binnen de lijnen gevoegd. Alleen HAC kreeg nu wel een tegenvalletje te verwerken. Want daar is Witteveen naar het gras gegaan. Kreeg net nog een grote mogelijkheid om wel de gelijkmaker aan te tekenen. Vanaf de rechterkant kwam hij naar binnen. Kreeg de bal voor zijn goede linker. Alleen schoof hij de bal naast het doel van doelman Kene van Barendrecht. Nu wel een vrije trap voor HAC. Halverwege de helft van Barendrecht. Wordt getrapt door Prilic met zijn linkerbeen. Zoeken daar richting de lange Pauwels. En Fatima is ook mee naar voren gekomen. Fatima gaat het wel aan. Dan krijgt Pauwels de kans. Kan net niet schieten. En dan is het wel een schot van Fatima. Een scrimmage. Een ouderwetse scrimmage. Want die staat 20 man voor het doel. Alleen die bal gaat er niet in bij HAC. Aanval blijft in leven. En dan is die voorzet vanaf de linkerkant van Rijn dus niet goed. En belandt die in de handen van Kane. En kan Barendrecht er dan nog een keer snel uitkomen? Nee, Bous loopt dat goed dicht. En dan is het ook nog Prilic die goed staat te verdedigen. En dus deze aanval van Barendrecht onschadelijk maakt, maar HAC neemt die bal snel weer over. Via Witteveen aan de rechterkant, daar richting Pauwels. Pauwels met een schot, nee, legt het breed en daar staat dan helemaal niemand. Nee, Pauwels, je bent de spits, dan moet je gewoon zelf schieten. Nu kan Barendrecht weer overnemen, dan is Vugst eraan vandoor. En dan is het even rustig ademhalen voor HAC Hardenberg. En is het rustig balbezit op het middenveld. Kan de ploeg van Van der Weij rustig gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Ja, dit waren toch een aantal goede mogelijkheden voor HAC Hardenberg. Alleen het weet niet te scoren. Minuut 64 en nog steeds die 1-0 achterstand.
0: HAC Hardenberg dus in de achtervolging op eigen veld. En dat geldt ook voor Excelsior 31 thuis tegen AFC 34. En een hele mooie lieve vrouwenstem die wat wissels aankondigt aan Dirk de Braak.
2: Ja, zeker. Het is dan toch na iets meer dan een uur spelen tijd voor Daniel Nijhoff om in te grijpen. Hij haalt nummer 3 Alex de Jong van het veld. En daar is ook Morris de Wilde gewisseld. En voor hen in de plaats komt Shaquille Woudstra en Simon Seppenwolde, die naast Kevin Peppels in de spits gaat spelen. Maar ja, sinds het doelpunt van AFC in de tweede helft, wat ervoor zorgde dat de bezoekers uit Alkmaar op een 2-3 voorsprong kwamen, ja, heeft Excelsior eigenlijk nog geen kans gecreëerd. En ja, dat nadat ze eigenlijk na een kwartier op 2-0 voor stonden. Nu in ieder geval een aanval met een lange bal van Woudstra richting Peppels. Maar daar zit de verdediging van AFC tussen. En nu een harde overtreding van Aaron Zwart. Die gaat ook op de bon. Gele kaart, die schept

0: Stam Ter Haar. En ja, die blijft ook met veel pijn op het gras liggen. Ja, harde overtreding waar, op een plek waar dat eigenlijk niet nodig was. En ja, hierdoor gaat het tempo ook weer uit de wedstrijd. Maar er wordt eerst even gekeken hoe het met Stam Ter Haar is. Want die ligt toch echt wel aangeslagen op het veld. Maar goed, Excelsior moet in ieder geval kansen gaan creëren om überhaupt weer naast AFC te komen. Op dit moment na 63 minuten spelen. 2-3 voor AFC.
1: Ook die andere thuisploeg uit Overijssel moet in de achtervolging en behoorlijk ook. Want de tijd gaat een rol spelen een keer tegen Geenemuiden voor Staphorst. Nico Wansia.
2: Ja, ook hier zitten we wel in het laatste half uur van de wedstrijd. Maar ik moet toch Staphorst wel een compliment geven hoor. In een seizoen waarin het allesbehalve lekker draait bij de ploeg. En ook in deze wedstrijd hebben ze dus een paar tegenvallers moeten incasseren. Maar ze geven de moed niet op. Ze blijven het proberen in deze wedstrijd. En ze proberen zo snel mogelijk die aansluitingstreffer weer op het bord te krijgen. En ze zetten Geenemuiden redelijk met de rug tegen de muur. Het heeft nog niet heel veel opgeleverd. Ja, die spelhervattingen blijven natuurlijk gevaarlijk. We zagen ook een gevaarlijke actie van Milan de Koe. Terwijl het nu een mogelijkheid is om vanuit de tweede lijn uit te halen. Aardige poging is dat. Keeper laat de bal los. Hidde Struijtker. Maar dan heeft Geenemuiden geluk dat er een verdediger als eerste bij die bal is om hem op te pikken. Voordat de aanval van Staphorst gevaarlijk kan worden. Maar dat geluk is maar van korte duur. Omdat die bal vervolgens over de achterlijn wordt gelopen. Maar dan vindt de scheidsrechter toch dat het balbezit voor Geenemuiden is dat een doeltrap mag nemen. We zijn inmiddels in de fase van het wisselen aangekomen. Bij Geenemuiden is zojuist Guido Bakker naar de kant gehaald. Daar is Jasper Tuinman in de ploeg gekomen. We zien nu ook dat Staphorst zometeen voor het eerst gaat wisselen. Daar is het Matthias Rijmink die naar de kant wordt gehaald onder andere. En daar komen wat spelers voor binnen de lijnen. Als we dus in de laatste, nou, wat zal het zijn, 27 minuten van deze wedstrijd zitten. En het nog altijd 1-3 staat voor Geenemuiden.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Modern Talking en Brother Louie. Excelsior 31. Kan het nog die gelijkmaker produceren daar thuis tegen AFC 34 Dirk de Braak?
1: Nou, het was in ieder geval net in de, ja, een minuutje geleden was eigenlijk de eerste kans voor Excelsior in de tweede helft. Het was aanvoerder Max Leeflang die de bal van dichtbij in de handen van Jurre van Linger kopte. Leeflang die de aanvoerdersband overnam van Leemhuis die in de rust noodgedwongen naar de kant moest met hoogstwaarschijnlijk een blessure. Ja, Excelsior viel de bal. Het is eigenlijk aan het breien en het komt er niet doorheen. AFC is ver teruggezakt op hun eigen helft in ieder geval. En ja, het is nog steeds 3-2 voor de bezoekers uit Alkmaar. Hier nog 20 minuten te spelen.
0: Dan maar eens even op de Boshoek kijken. HHC Hardenberg dus ook op achterstand tegen Barendrecht. Job Vaarhorst.
2: Minuut 71, inderdaad. Die 1-0 achterstand nog steeds voor HHC. En het speelt volop de aanval. Maar dat betekent wel dat je veel ruimte weggeeft in de rug. Want het was bijna 0-2 geworden. Rook, de invaller van Barendrecht, die was er daar vandoor. Kreeg die bal voorgezet vanaf rechts. En kon die bal eigenlijk best wel simpel binnenschieten. Alleen was het de Maatse, doelman van HHC, met een goede redding. En hield die HHC dus in leven. Want HHC is veel beter. Was in de eerste helft ook al veel beter. En ook in deze tweede helft heeft het de grootste kansen. Alleen laat de ploeg van der Weij na om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. En dat lukt dus al 72 minuten niet. Misschien nu wel via een hoekschop. Die gaat getrapt worden vanaf de linkerkant van het veld. Het wordt een indraaier. De lange mannen zijn allemaal mee naar voren. Zoeken richting Fatima. Fatima met de kopbal. En de centrale verdediger van HHC kan er net niet bij. En dus rolt die bal helemaal naar de rechterzijlijn. Minuut 72. Nog steeds 0-1. HHC stevend af op uitschakeling.
0: Ja, dat geldt ook voor Staphorst thuis tegen Genemuiden, Nico.
3: Ja, al durf ik er toch nog geen geld op in te zetten. Het blijft een bekerwedstrijd, het blijft een derby. En in de eerste helft hebben we ook gezien dat er zomaar vanuit het niets nog een aansluitingstreffer kan vallen. En als die een beetje vroeg valt, dan heeft Staphorst ook nog wel tijd om voor de gelijkmaker te gaan. Dat is zeker niet onmogelijk in deze wedstrijd, want Staphorst blijft het proberen. Ook nu weer balbezit voor de thuisploeg aan de linkerkant van het veld. Er zijn inmiddels een paar wissels geweest tussen Milan de Koe en Matthias Rijmink naar de kant gehaald. Givan Werkhoven en Ilias El Morabit in de ploeg gekomen. En daarmee probeert Richard Karbelt de wedstrijd toch weer om te draaien in het voordeel van Staphorst. Dit is een mooie actie van Dijkstra vanaf de zijkant van het veld. Haalt maar eens uit. Dat schot ketst af op het lichaam van een van de verdedigers van Genemuiden in de eigen 16 meter. Maar de tweede bal weer opgepikt door Staphorst. Dat weer zoekt naar Crowther. Deze bal wordt onderschept. Maar ook Genemuiden is de bal alweer vrij snel kwijt. En zo kan Staphorst de druk inderdaad opvoeren. Mooie combinatie over de rechterkant van het veld. Dan loopt die speler zich vast. Is het een halve ziekenhuisbal waarbij Genemuiden als winnaar uit de bus komt. Maar dan is het Muis die de bal naar voren kan kopen. Staphorst probeert het wel, maar het bijt voorlopig de tandenstuk op die verdediging van Genemuiden. De laatste 20 minuten gaan in met een 1-3 voorsprong voor Genemuiden.

0: Carol G en Bruno Mars en Still. Staphorst tegen Gene Muiden. Nico Wansia, als Staphorst wat wil, moet het echt een keer gebeuren.
1: Ja, nou ja, je kan ze ook niks verwijten. Ze proberen het ook wel, maar de bal wil nog niet goed vallen in en rond de 16 meter van Gene Muiden. Dat zojuist nog een keer heeft gewisseld. Mitchell van Rooyen naar de kant gehaald. En daar is Berwoud Bijmers voor in de ploeg gekomen. Die zag ik anderhalve week geleden tegen SVZW uitvallen met een hamstringblessure. En ondanks het feit dat Gene Muiden op een vrij comfortabele 3-1 voorsprong staat, maakt hij toch gewoon zijn rentree in de slotfase van deze wedstrijd. Dus het zal reuze meevallen met die hamstringblessure. Anders had hij ongetwijfeld nog niet nu al minuten gemaakt. Want ja, dan zit er toch enige risico aan verbonden. Maar dat zal allemaal reuze meevallen, die blessure van Bijmers. Want hij staat dus inmiddels binnen de lijn. Eens kijken of Staphorst nog een keer gevaarlijk kan worden. Dit is een aardige voorzet. Die bal wordt nog net weggekopt voordat Krauser gevaarlijk kan worden. En in paniek wordt die bal dan op veld 6 getrapt door een van de verdedigers van Gene Muiden. Dat ook maar ballen wegroeit. En zo krijgt Staphorst de gelegenheid om zich weer massaal te melden op de helft van Gene Muiden. Als het laatste kwartiertje aanstaande is, en nog altijd de 1-3 stand in het voordeel van Gene Muiden.
0: Dan maar weer kijken op de Boshoek, waar HHC ook naar de klok moet gaan kijken, zo langzamerhand Job Vaarhorst.
2: Ja, en die klok begint inmiddels ook de tegenstander van HHC te worden. Het heeft nog een kwartier, denk ik, 12 minuten officiële speeltijd. Er zal nog wel iets bijkomen, een kwartiertje dus, om deze bekeravond te redden. Want Barendrecht leidt met 1-0 door die treffen aan het einde van de eerste helft van Sergnini. Trainer René van der Wij gaat nog maken, wisselen. Noah ten Brinke komt binnen de leider voor aanvoerder Danny Boos. Er is een aanvallende wissel, want Boos is een rechtsback. Ten Brinke is een middenvelder, een allround middenvelder met veel loopvermogen en diepgang. Ja, die gaat nu binnen de lijnen komen. Alsnog dat gelijkspel en hopelijk die verlenging. En misschien zit er nog wel meer in van HHC om dat uit het vuur te slepen. Maar dan moet het eerst die 1-1 maken. En echt grote kansen. Ja, die heeft het de laatste 10 à 15 minuten niet meer gekregen. Hij moest zelfs oppassen dat het geen 0-2 werd. Want net stond Fatima te schutten in de verdediging. Speelde echt een ziekenhuisbal op Maats. En die kon ternauwernood die bal wegschieten en voorkomen dat een speler van Barendrecht bij die bal komt. Nu een vrije trap van Barendrecht. Lange bal richting de achterhoede van HHC. Ja, daar staat Fatima. Die is 1,95 meter. En die kopt al die ballen wel weg. Kan HHC deze bal dan overnemen? Ja, via Zwikstra naar de linkerkant, naar Thomas Reinders. Reinders en Negro op Pauwels. En dan staat de keeper van Barendrecht komt eruit. Maar Pauwels blijft op de benen. Nou, als hij daar valt, dan is het denk ik gewoon een gele, misschien wel een rode kaart. Maar Pauwels blijft in balbezit. Het was een wilde actie van Kenen. Die maar net Pauwels, ontweek de keeper maar net. En dan wordt er wel gevlacht voor buitenspel in het vervolg van de aanval van HHC. En dus kan Barendrecht de zaakjes weer even op orde brengen. Minuut 80 loopt. En het staat nog altijd 0-1.
0: Dan weer naar Excelsior 31 in Rijssen. Thuis tegen AFC 34. Ja, zelfde verhaal. Ook daar gaat de tijd een dingetje worden, Dirk te Braak.
3: Nou ja, zoals Job net al zei, bij HHC begint hier ook de klok een tegenstander te worden. In dit geval dus van Excelsior. Dat dus vroeg in deze wedstrijd op een 2-0 voorsprong kwam. Maar ja, inmiddels tegen een 3-2 achterstand aankijkt tegen AFC 34 uit Alkmaar. Dat zelfs net op 2-4 kon komen. Het was Jort Feijen die een teruggelegde voorzet, een teruggetrokken voorzet, op het doel van Rijmink schoot. Alleen de doelman van Excelsior kon er een hand tegen krijgen en met behulp van de paal bleef de bal uit het doel. Ja, en Excelsior, zoals ik in een eerdere bijdrage ook al zei, creëert eigenlijk niet zo heel veel. Nu een lange bal op Seppenwolde. Alleen die aanname is niet goed. Dus rolt de bal weer in de handen van Jurre van Lingen. Excelsior moet meer risico's gaan nemen. Er staat ook hoger op het veld. Wat dus zorgt voor ruimtes voor AFC 34. Alleen, het is nog 10 minuten te spelen hier met een voorsprong voor de bezoekers uit Alkmaar.
0: Zometeen meer van de mannen ter plekke. De slotfases breken dus aan bij die wedstrijden.

0: Een penalty in Hardenberg. Voor wie, Job Vaarhorst?
1: Ja, en we kijken elkaar allemaal aan hier, want HHC krijgt een penalty. En dan zou je toch zeggen dat de doelman van Barendrecht een rode kaart moet krijgen. En iedereen van HHC wordt ook gek, want Zwickstra is tegen het gras gewerkt. Ja, die omspeelt daar de doelman van Barendrecht, Kenen. Ja, maar die mag gewoon blijven staan van scheidsrechter Ordelmans, want hij krijgt slechts een gele kaart. Powers had die bal ook nog binnen kunnen tikken, maar die denkt, ja, laat ik deze bal maar lopen, want dan wordt het geen strafschop en nu is het helemaal commotie. Want nu komt alles en iedereen bij elkaar. Bemoeit de grensrechter zich ermee. Gaat er een vlag omhoog die zegt dit is buitenspel. En dan gaat het hele feest niet door. En nu wordt iedereen helemaal gek hier bij HHC Hardenberg. Wonderlijke wending in minuut 83 van deze wedstrijd. Want iedereen bij HHC denkt dat ze een strafschop krijgen. En ineens besluit scheidsrechter Ordelmans om het toch helemaal anders te doen. De grensrechter zegt het is buitenspel. In de eerste helft zat diezelfde grensrechter er ook al naast. En ook nu heb ik ernstig mijn twijfels. Maar goed, de beelden zullen later wel uitwijzen of dit wel of geen juiste beslissing was. Minuut 83 en het blijft dus 0-1 in het voordeel van Barendrecht.
0: Ja, dat is jammer voor HC.

0: and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Maar eerst even naar reizen. Excelsior 31, AFC 34, Dirk de Braak.
1: Ja, daar is zojuist weer gewisseld. Kai Wesselink heeft het veld verlaten en is vervangen voor Tom Koelman. Ja, bal op dit moment in bezit bij Jurre van Lingen. Het is nog altijd 2-3 voor AFC 34 uit Alkmaar. Ja, en Excelsior heeft eigenlijk bar weinig gecreëerd in de tweede helft. En zal nu toch tempo moeten gaan maken om überhaupt kansen te creëren en aanspraak te maken op de gelijkmaker. Want anders worden ze uitgeschakeld. En dat hadden ze waarschijnlijk van tevoren niet verwacht tegen AFC 34 uit de vierde divisie A. Dat momenteel ook weer in de aanval is. Maar zij doen het rustig aan. Alhoewel, hier is een goede combinatie langs de linkerkant van het veld. En levert dat een hoekschop op. En kijken ze bij Excelsior elkaar aan van... Goh, waarom wordt die linksbuiten niet aangepakt? Maar goed, een hoekschop dus voor AFC. En ja, de vorige keer dat AFC voor het doel was bij Excelsior... leverde dat... een ontzettend grote kans op. Rijmink en de paal zorgden ervoor dat het niet de vierde tegentreffer van de avond wordt. Eens kijken wat deze hoekschop gaat brengen. Het is erg druk in het doelgebied in de 5 meter bij Rijmink. En de voorzet is wel heel erg hard. Dus Excelsior krijgt de tijd om nu weer naar voren te gaan. En hopelijk daar nog een kans te creëren om de gelijkmaker te maken. Hier is nog Stan ter Haar. Die de bal meegeeft aan Sam Holzing. Linkerkant van het veld. Bal wordt teruggelegd naar Stan ter Haar. Die wil hem inbrengen, maar die verliest hem. En dus moet Excelsior in de slotfase aan de bak. Om niet uitgeschakeld te worden.
0: We gaan weer naar Hardenberg. HHC Barendrecht. Job Vaarhorst.
2: Ja, dat moment een minuut of twee geleden zorgde voor een beetje verwarring. Het zou eerst om buitenspel gaan. Toen dacht ik al, hoe kan dat dan? Toen werd er ook nog een gele kaart getrokken. Nou, inmiddels is alles duidelijk geworden. En helemaal niemand snapte wat meer van hier op de Boshoek. Want scheidsrechter Ordeman gaf een gele kaart aan Zwickstra voor een Schwalbe. Terwijl hij toch wel degelijk tegen het gras werd gewerkt. Maar goed, de scheidsrechter beslist en hij is de baas op het veld. En we hebben geen VAR, dus die kan er ook niets van vinden. Dus voetballen we gewoon door bij HHC Barendrecht. Bij een 0-1 stand in het voordeel van Barendrecht. Door dat doelpunt aan het einde van de eerste helft. Daar teert de ploeg uit Barendrecht nog altijd op. Maar het is HHC dat nu wel is begonnen aan een heus slotoffensief. Aan de linkerkant is het Reinders die bal heeft. De linksbuiten van HHC zoekt daar zijn directe tegenstander op. Kan hij daar voorzetten? Nee. Dan moet hij even terug naar zijn ploeggenoten achterin. Dan is het wel de voorzet uiteindelijk van de linksback van HHC. Zoekt daar richting Fatima. En dan is die bal makkelijk te pakken voor de doelman van Barendrecht. Dat is Kenen. Die neemt ook alle tijd voor. Maar dan gaan wel de vingers van de scheidsrechter de lucht in. AHC heeft nog een minuut of 5 om bekeruitschakeling te voorkomen. En dat zou vandaag wel heel erg onnodig zijn. 0-1.
0: En Staphorst heeft op eigen veld zo langzamerhand ook Houdini nodig... om nog door te bekeren, Nico Wansia.
3: Ja, 6 minuten nog te gaan. De marge is 2 in het voordeel van Genemuiden. En als je door een geel-blauwe bril kijkt, dan denk je van... nou, het is best spannend. Die aansluitingstreffer zou best een keertje kunnen vallen. Als je door een groen-witte bril kijkt, dan denk je van... nou, ze dringen wel aan. Maar Genemuiden geeft eigenlijk weinig weg. Of het moet een hoekschopper zijn. En uit die hoekschopper wil Staphorst nog wel eens gevaarlijk worden. Die krijgen ze nu aan de linkerkant van het veld. Dus dit zou zo'n moment kunnen zijn... waarop het nog spannend gaat worden in de slotfase van de wedstrijd. Als aan die linkerflank weer Jeffrey Dijkstra zich gaat melden... En gevolg de voorzet bij de vorige aansluitingstreffer. Nu laag bij de eerste paal. Crowther speelt die bal via een andere speler van Genemuiden over de achterlijn. Weer een hoekschop voor Staphorst. Maar hier hebben we nog dik 5 minuten te gaan. Met een stand van 1-3 voor Genemuiden.

0: Zou het dan toch nog spannend worden in Stamford, Stamford-Schenemeyer en Nico?
1: Nou, spannend wordt het zeker, want met nog anderhalve minuut op de klok is daar weer de aansluitingstreffer van Staphorst. Voorzet vanaf de rechterkant van het veld, binnengeschoten door David Bouwmeester. Anderhalve minuut nog op de klok aan officiële speeltijd plus de blessuretijd. En het is weer spannend. 2-3 bij Staphorst Genemuiden.
0: Ook een goal in reizen. Excelsior 31, AFC 34. Dirk.
2: Je ontploft de koerbelt, want Mika Schijven die kopt een hoekschop er fantastisch in. Rijmink was meer naar voren, want het slotoffensief van Excelsior 31 was begonnen. Maar dat waren eigenlijk alleen maar voorzetten waar eigenlijk geen kans uitkwam. Uiteindelijk gaf de verdediging van AFC een corner weg en die hoekschop die komt perfect voor de goal. De Rijmink gaat er net onderdoor, maar daarachter staat Mika Schijven die dus de 3-3 tegen de touwen kopt. Dus we stevenen hier af op een verlenging.
0: Nou, dan maar even kijken weer bij Nico. Want daar is het dus ook weer spannend geworden.
1: Ja, dat beseffen ook die honderden fans uit Genemuiden die daar in het hoekje van het veld tussen de hekken staan. Die gaan ook nog eens massaal achter hun ploeg staan. Want zij beseffen dat Genemuiden dat steuntje in de rug wel even kan gebruiken. Nu Staphorst bloed ruikt in de slotfase van de wedstrijd. Lange tijd beter zijn tanden stuk op die verdediging van Genemuiden. Maar in minuut 89 was het dus toch raken. En is het spannend. De 90 minuten zitten erop. Genemuiden krijgt een corner. Die proberen natuurlijk zoveel mogelijk tijdwinsten te boeken daar. Door die bal een klein tikje te geven. En dat dan maar uit te vechten met Staphorst. En dan wordt het een doeltrap voor Staphorst. Daar zijn ze in die groen-wit-hoek van het sportcomplex niet blij mee. Want nu krijgt Staphorst de gelegenheid om weer naar voren te gaan. Ik weet niet hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. We hebben 30 tellen gehad. En het staat 2-3 bij Staphorst Genemuiden.
0: En het doek is gevallen voor HAC in dit bekertoernooi op Faros.
3: En dat is totaal onnodig voor de ploeg van trainer René van der Weij. Die met 1-0 verliest van Barendrecht. Ja, totaal niet goed voor HSC. Was vele malen beter. Kreeg de grootste kansen. En er was nog wel een slotoffensief aan het einde van deze tweede helft. Maar echt grote kansen bleven uit. HSC schiet zichzelf in de voet en ligt uit het bekertoernooi.
0: Meer over die wedstrijd later op onze website www.rtvos.nl/sport. Met dank aan Job Faros die de nabeschouwing op gaat halen. Het is nog steeds spannend in Staphorst bij Staphorst Genemuiden. Nico Wansia.
1: Ja, er wordt nog eens een gele kaart uitgedeeld door Stan Smit aan een van de spelers van Genemuiden. Die probeert tijd te rekken in de slotfase van de wedstrijd. Want Genemuiden krijgt het ineens benauwd. Maar ze zetten wel goed druk hoor. Ze zorgen ervoor dat Staphorst die bal niet lekker naar voren kan trappen. En dit is niet de eerste bal die zomaar over de zijlijn vliegt door het voorchecken van
0: Genemuiden. Nico, we moeten naar reizen. Excelsior, weer een goal bij Dirk de Braak.
2: Gekkenhuis hier op Sportpark de Koerbelt. Want het is Stan de Haan die diep in blessuretijd alsnog de 4-3 voor Excelsior maakt. Hij krijgt de bal op het randje van de 16. En eigenlijk ligt de bal niet helemaal lekker om uit te halen. Maar de Haan denkt, ja, ik doe het toch maar wel. En de bal belandt in de onderhoek onder Jurre van Lingendoor. En zo heeft Excelsior de achterstand in de blessuretijd omgedraaid. Wordt het eerst 3-3 via een corner van Mika Schijven. En is het dus Stan de Haan die hier hoogstwaarschijnlijk gaat zorgen. En hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat Excelsior doorbekert tegen AFC 34 uit Alkmaar. Diep in de blessuretijd. Nou ja, AFC mag nog één keer aftrappen. Maar ik ga ervan uit dat de scheidsrechter daarna afluit. 4-3 hier in Reizen.
0: Dat gaan we zo horen. Eerst even terug naar Staphorst Genemuiden, Nico.
1: Waar Staphorst nu weer massaal in de aanval is. Was dat Hens van Genemuiden? Dat was Hens van Genemuiden. Het is niet in de 16 meter. Maar wel op een interessante plek. Een meter of 25 à 30 van de goal van Genemuiden. In de as van het veld. Dus de bal ligt zowel goed voor een linkspoot als voor een rechtspoot. En ze hebben wel wat specialisten bij Staphorst. Dat lijkt me gewoon een klusje voor Jeffrey Dijk. Dat is toch de man van de spelervattingen. Inderdaad, Muis stond ook nog klaar. Maar die kan zich beter melden in de 16 meter. Om die bal met zijn kale klets tegen de touwen aan te koppen zometeen. Mocht het zo ver komen. Maar eigenlijk ligt de bal zo lekker dat ik het gewoon in één keer zou proberen. Als ik Jeffrey Dijkstra was. Het was 1-3. Het werd 2-3. En kan het nu in de dying seconds van deze wedstrijd alsnog 3-3 worden. Zodat we hier verlenging gaan krijgen. Jeffrey Dijkstra met de aanloop over het muurtje. Maar recht in de handen van Hille Streutker. De doelman van Genemuiden. Opluchting in het uitvak waar ze hun handen kapot klappen op de boarding. En de rest van het sportpark wordt een beetje stil. Want dit was waarschijnlijk een van de laatste mogelijkheden om nog toe te slaan voor Staphorst. Alhoewel, we weten niet hoeveel blessuretijd tijd erbij gaat komen. Geen vierde man die een bord omhoog heeft gehouden. En dus, zolang de scheidsrechter niet fluit, is er nog hoop voor Stapos dat de bal weer naar voren pompt. Met Jeffrey Dijkstra, daar is nog Sam Crowther. Maar zover komt de bal niet. Het is de gele Muiden dat kan uitverdedigen. En die bal naar voren rost. Ja, ze hebben in de tweede helft alle gelegenheid gehad om te gaan counteren. Maar die werd ook steeds heel slecht uitgespeeld. Vandaar dat het nog zo spannend is in de slotfase. En dat Stapos nog altijd mag hopen op een late ontsnapping hier in de thuiswedstrijd tegen gele Muiden. Crowther kopt die bal nog een keer door naar de zijkant van het veld. Kan er nog een voorzet komen? Bal in de 16 meter. Daar is de voorzet. Muis achter zijn standbeen langs. Maar hij krijgt het niet bij een ploegenoot. Dan Dijkstra met de voorzet. Het is paniek achterin bij gele Muiden. Maar deze bal wordt nog wel weggekopt uit die laatste lijn. Wel over de zijlijn. Nog een ingooi voor Staphorst. Alle ogen zijn gericht op de scheidsrechter. Maar hij kijkt nog niet op zijn klokje. Dus kijken wij weer naar het veld. Muis controleert die bal op de borst. Probeert hem naar voren te pompen in de 16 meter. Jeffrey Dijkstra verliest het kopduel. Maar de tweede bal is dan weer voor Staphorst. Wilde ik zeggen. Maar dan is het eindsignaal daar van scheidsrechter Smit. Gebalde vuisten bij gele Muiden. En ontreddering en teleurstelling bij Staphorst. Dat zich nu beklaagt. Van is het nu al afgelopen? Ja, het is nu al afgelopen. Gene Muiden is de eerste club uit Overijssel. De eerste amateurclub uit Overijssel. Die zich plaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En dat wordt gevierd in de groen-witte hoek van Fort Knox. Dat Sportpark het Noorderslag vanavond was. En de teleurstelling is heel groot bij Staphorst.
4: Het is eigenlijk de tweede club, Nico. Want Excelsior was iets eerder afgelopen. Oh ja, het is uiteraard. Feest. Het is feest in Reizen. Een zinderend begin en een zinderende slotfase dit te braken.
5: Het is bizar en we zijn hier getrakteerd op een echte bekerpot. 2-0 voor Excelsior na een kwartier voetballen. Daarna wordt de wedstrijd omgedraaid en komt AFC 34 uit Alkmaar op voorsprong. En is het 3-2. En in de slotfase, waar we eigenlijk helemaal niks hebben gezien van Excelsior in de tweede helft, slaan ze in de blessuretijd twee keer toe. En zegevieren zij hier op Sportpark de Coeurbelt in Rijzen. Het is een gedenkwaardige avond geworden hier. En ook Excelsior plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker.
4: Ja, dus gaan die ploegen, Genemuiden en Excelsior 31, in de koker voor de eerste ronde. Dat zou morgen Roda Raalte ook nog kunnen gebeuren. Daar later meer over. De nabeschouwingen van de wedstrijden die we vanavond hebben gevolgd, natuurlijk te zien en te lezen en ook te horen via onze website www.rtwo's.nl/sport. Ik heb voor u de overige uitslagen, of bijna uitslagen, in de tweede kwalificatieronde van de wedstrijden van vanavond. ACV Assen wint met 2-1 van Hoogeveen. Eemdijk wint ook met 2-1 van RBC. EVV tegen Halsten 3-1. Excelsior 31, AFC 34, u hoort het, 4-3. Groene Ster AFC 1-6. GVVV zonder Johnny van Beukering dus. Tegen DVS 33 Ermelo 4-0. HAC Hardenberg verliest dus van Barendrecht met 0-1. Kloetingen Achillesveen, de laatst gemelde stand 4-0. Dus Kloetingen zal wel doorgaan. Koninklijke HFC Dovo 1-1. Daar zal dus een verlenging zijn waarschijnlijk. Noordwijk Frisia 1-0. Rijnvogels VVSB 0-1. RKAV Volendam tegen Spakenburg 2-1. Sportlust 46 tegen Excelsior Maassluis 0-2. En u hoort het, Staphorst tegen Genemuiden. Het werd nog even spannend, maar Genemuiden wint dus wel. In Staphorst met 2-3. Wij gaan er mee ophouden, dus geen verlengingen. En dus kunnen we nog een klein stukje muziek laten horen van Tony Christie en Amarillo. Een klein beetje terug in de tijd. Dit was de Oosttribune. We zijn er zondag sowieso weer. En nogmaals, ik verwijs u naar onze website www.rtvo's.nl/sport voor al het andere sportnieuws en natuurlijk ook alles over het KNVB-bekertoernooi. Nog een fijne avond. En tot de volgende keer.

0: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
1: Deze keer de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2026. Met in de hoofdrollen de Twentse acteur Lau Steenbeke en de Zwolse singer-songwriter Micha. Deze week werden beide carrières gevierd met veel muziek en mooie anekdotes. In Theater De Spiegel in Zwolle en het Cultuurcafé Overijssel was erbij.
0: Cultuurcafé Overijssel. Morgenavond op TV Oost.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen, en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Over een klein uur is het 100 jaar geleden dat saxofonist John Coltrane werd geboren. Een intens blazende jazzgigant met onophoudelijk noten in zijn hoofd die eruit moesten. Hij trad een tijd op met trompetist Miles Davis, die juist zo goed was in het spelen van zo weinig mogelijk noten. Coltrane vroeg hoe hij zijn lange, bezeten solo's wat korter kon krijgen. Miles had een duidelijke boodschap. Haal gewoon die toeter uit je mond. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelf wist het al 10 maanden, maar ze hield het stil. En nu is het nieuws. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. In Marokko worden morgen de parlementsverkiezingen gehouden. Doen ze ertoe als de koning toch de baas blijft over dat land? Kunstenaar Lisa Cabalut maakt een dubbel tentoonstelling met Francisco Goya, de Spaanse schilder die al 2 eeuwen dood is. En in Den Haag bericht politiek verslaggever Wilma Borgman over minister Van Wil, die de Tweede Kamer niet goed informeerde over het functioneren van de politie. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 22 september.
2: Donald Trump gaf een speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar liefst 40 minuten was hij aan het woord. Het ging onder meer over zijn dilemma rond Iran. Een deal sluiten.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
2: Of volgens hem de andere keuze, Iran vernietigen.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
2: Ook herhaalde Trump zijn kritiek op het internationaal strafhof in Den Haag.
3: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
2: Want de wereld moet volgens hem niet vergeten.
3: America is back. And our country is stronger today than ever before.
2: 3 maanden na het dodelijk ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en de schooldirectrice omkwamen, heeft een van de moeders van Sarah een interview gegeven aan RTL Nieuws.
4: Tijdens de lunchpauze op het werk liet een collega mij een bericht zien van het nieuws dat er een groot ongeluk was gebeurd. En het zou in de buurt van Vogelwaarde zijn.
2: Morgen staat de verdachte voor het eerst voor de rechter. In de week van het ongeluk maakte hij 17 snelheidsovertredingen.
4: Probeer er ook eigenlijk niet te veel over na te denken. Maar ja, verschrikkelijk is het wel dat mijn dochter en de andere kinderen hierbij hun leven hebben moeten bekopen.
2: De ouders vinden veel steun bij elkaar. En Sarah en Olivia, de 2 hartsvriendinnen, blijven ook voor altijd samen.
4: Voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten. En dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
2: Onze zuidenburen schrikken zich bijna dood bij het tanken.
5: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
2: Ja, want in België betaal je nu 2,50 euro voor 1 liter diesel. Dus geen onnodige ritjes meer en op zoek naar de goedkopere pomp.
6: Je kijkt uit voor prijzen in de verschillende tankstations en daar ook rekening mee.
2: De auto laten staan is volgens deze vrouw geen optie.
7: En we moeten rijden, hè? Voor het werk, voor boodschappen. Hopelijk rap verandering.
2: Eindelijk klopt de tekst van dit liedje weer. Want social media platform Hives is terug na 13 jaar. En nog ver voordat door AI bedachte teksten bestonden, waren politici ook al druk bezig met hun socials.
8: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen. Om blogs te lezen. Om krabbels te versturen.
2: Ja, Jan-Peter Balkenende was een van de grootste hivers, zullen we maar zeggen. Door zijn succes moest ook Mark Rutte eraan geloven.
9: Is die website niet echt te vermijden? Een paar van mijn concurrent zat er al een tijdje op. Dus ik denk, ja, nou moet ik toch een keer, ik moet nu een keer gewoon eraan geloven. En ik ga er gewoon.
2: Maar bij voormalig Partij van de Arbeid-leider Wouter Bos zorgde de website vooral voor verwarring.
10: Er is opeens een bloedmooie vrouw op je af en die zegt, ik ben een vriendinnetje van jou. Dan denk je, hè, wacht even, ben ik dat vergeten? Wanneer heb ik dat gedaan? Zo'n kring onthoud ik toch meestal? En dan zeg ik, oh? En dan zegt ze, van Hives.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp.
11: Vrachtwagens stranden vaker voor lage tunnels. Door onderhoud aan wegen en plotselinge afsluitingen moeten vrachtwagens omrijden. Elke dag komen op die omleidingsroutes 24 trucks stil te staan voor een lage tunnel. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Onder meer bij de Drechttunnel op de A16 en de Noordtunnel op de A15 gaat het vaak mis.
2: Zo'n hoogtemelding betekent dat de chauffeur al meerdere verkeersborden heeft gemist en dus ook de kans om af te slaan. Om schade te voorkomen gaan stoplichten op rood en wordt de truck van de weg gehaald. Daardoor ontstaan vaak die lange files.
11: Het lijkt erop dat er een doorstart komt voor het failliete moederbedrijf van bekende fietsmerken als Batavus, Babou en Sparta. Volgens het FD hebben zich 60 partijen gemeld voor een doorstart van fietsfabrikant Axel. Sommigen willen één merk overnemen, andere partijen hebben interesse in meerdere merken met voorraden.
2: Axel is een van Europa's grootste fietsfabrikanten en ging ruim een maand geleden failliet. Het bedrijf kwam in de problemen toen de vraag naar fietsen kelderde in de coronapandemie. Ook kostte een terugroepactie bij bakfietsmerk Babou zo'n 50 miljoen euro. De frames bleken makkelijk te breken.
11: De Volkskrant ging langs bij een steunpunt van de Belastingdienst. In 5 jaar tijd zijn er 22 steunpunten in het land geopend, waar mensen vragen kunnen stellen over toeslagen of hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte. Geen overbodige luxe, want 4,5 miljoen mensen begrijpen de belastingregels niet. En voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is het helemaal ingewikkeld.
2: De toeslagenaffaire heeft het imago van de Belastingdienst flink geschaad. Met de steunpunten wordt weer geïnvesteerd in persoonlijk contact. Ze komt bij het steunpunt in Den Haag een schoonmaakster langs. Ze vertelt dat ze zich zo had verheugd op haar loon tot de blauwe envelop op de mat viel en ze 2000 euro moest betalen. Een medewerker toont begrip en wijst haar op de loonheffingskorting. Ze wist niet dat die bestond.
11: Hoe krijg je kinderen en jongeren weer aan het lezen? 4 op de 10 15-jarigen halen nu het basisniveau niet en dreigen laaggeletterd van school te gaan. Ook kinderboekenschrijvers zien dat de leeslust onder jongeren ver te zoeken is. Ze vertellen in NRC dat ze hun manier van schrijven aanpassen om kinderen een boek in te lokken.
2: Zo moet het begin pakkend en spannend zijn, zonder al te veel aanloop. Een kind kan die concentratieboog anders niet meer opbrengen, zegt kinderboekenschrijver Kevin Hassing in de krant. Van zijn serie Mus en Kapitein Kwaadbaard is ook een familievoorstelling gemaakt, want alleen een boek is niet meer genoeg, zegt Hassing. Als je rond lezen een wereld maakt waar een kind in kan verdwijnen, is er voor elk kind wel wat te halen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Secrets. Ongekend hard oordeelde de Algemene Rekenkamer vandaag over minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die heeft de Kamer op het verkeerde been gezet, vindt die Rekenkamer. Ja, we gaan maar eens over naar Wilma Borgman in Den Haag. Wat is er allemaal aan de hand, Wilma? Wat is de aanleiding voor deze reprimande?
1: Hey Wilfried, goedenavond. Goedenavond. Dit gaat allemaal over het functioneren van de politie. En dan over de mate waarin de politie zijn wettelijke taken kan vervullen. Die Algemene Rekenkamer die schreef daar afgelopen juni een rapport over. En dat rapport was in één woord vernietigend. Het ging over het jaar 2024. In dat jaar werden de 42.000 aangifte van ernstige misdaad...

0: juni was de eerste reactie van Van Wil nogal afwijzend. Hij zei, de Rekenkamer heeft de cijfers niet op orde. Het ligt heel anders. Maar de Rekenkamer houdt voet bij stuk en verwijt Van Wil dus vandaag dat hij een onjuist beeld creëert.
1: Ja, god, 10.000 aangiftes die blijven liggen. Zeker. Dat nemen ze dan kennelijk hoog op, dat snap ik ook wel.
0: Ja, dat nemen ze heel hoog op. En ook de manier waarop Van Wil erop reageert. Want de Rekenkamer schrijft altijd eerst een conceptrapport als ze met zo'n onderzoek bezig zijn. Leggen dat dan voor aan de minister. En die kan dan uitleggen aan de Rekenkamer hoe het volgens hem in elkaar zit. En de reactie van de minister wordt dan eventueel in het definitieve rapport verwerkt. Maar die hele procedure heeft dus onvoldoende resultaat gehad. Vandaar dat de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg is dat, en die was nota bene in een vorige leven Kamerlid voor de partij van Van Wil. Die Duisenberg die voelde zich vanochtend genoodzaakt om publiekelijk op de radio de minister tot de orde te roepen. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Luister maar.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangiften dat die niet worden behandeld in de hoge risicoklasse. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van, ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden, dat de situatie zo is.
0: Ja, de Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. En ja, zijn Rekenkamer die schrijft al vaker stevige rapporten. Daar zijn ze ook voor, kun je zeggen. Maar deze bewoordingen, dat een minister halve feiten, dat hij daarmee een uitkomst bagatelliseert, dat hij met halve waarheden een discussie framed, nou, dat komt toch zelden voor.
1: Ja, en wat is de reden dat de Rekenkamer dan vandaag aan de bel trekt?
0: Nou, dat heeft te maken met dat het vorige week Prinsjesdag was. Want de Rekenkamer houdt dan alle begrotingen in het licht die op Prinsjesdag naar de Kamer zijn gestuurd. Dat deden ze ook dit jaar. En trouwens, het beeld daaruit is over de hele linie niet heel best. De overheid geeft elk jaar 517 miljard euro uit. Maar, zegt de Rekenkamer, daarbij ontbreekt het voor veel ministeries aan een duidelijk plan of een duidelijk doel om dat geld uit te geven. En als dat doel er wel is, dan weet een ministerie vaak niet of het haalbaar is. Laten we als voorbeeld even naar het ministerie van Onderwijs kijken. Dat heeft er 60 miljard op de begroting staan. Maar welke resultaten er dan gehaald moeten worden met dat geld, dat is onduidelijk. Nou, dat is al niet fijn. En er staan nog veel meer nare dingen in dat jaarrapport over geld voor ministeries van Defensie, voor ministers van Landbouw, waarvan waarschijnlijk een deel helemaal niet kan worden uitgegeven. En in al die stukken is er ook een hoofdstuk over het ministerie van Van Wil. En dat hoofdstuk grijpt de Rekenkamer dus aan voor die ongekende reprimande vandaag.
1: Ja, dat is toch een flinke aantijging. Hoe reageerde de minister?
0: Ja, hij zegt dat dat getal van 10.000, dat klopt helemaal niet. Dat zegt hij ook vandaag weer. Het gaat helemaal niet alleen maar over echte aangifte. Dat gaat ook over meldingen, zegt Van Wil. En meldingen hebben een heel andere status dan een echte aangifte. En volgens de minister is dat al meer dan de helft. En als er dan aangiften zijn, dan zitten daar ook een heleboel aangiftes tussen waarvan je al bij voorbaat weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader. Of omdat de politie niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, en bij het verweer richting de Rekenkamer heeft hij misschien wat dingen verhaspeld, een beetje door elkaar gehaald. Nou, dat verweer, dat noemt de Rekenkamer dan weer een onjuist beeld. En je hoort de Duisenberg zeggen, halve feiten. Dit zegt Van Wil erover.
3: Ja, dat zegt de Rekenkamer. Ik zie het net iets anders. We hadden een verschil van inzicht tussen de politie en de Rekenkamer over hoe de 10.000 aangiftes die zouden zijn blijven liggen te duiden. Zijn dat echt allemaal aangiftes geweest die je met voldoende capaciteit allemaal had kunnen oplossen? Daarvan zeggen wij, nou, dat beeld ligt genuanceerder. Op schrift en in andere debatten nemen die twee altijd samen. Hier was de verhaspeling van meldingen zonder aanknopingspunt. Voor mij is dat één categorie. Altijd zal de politie en OM zullen keuzes keuze moeten maken in wat doe je met de beperkte capaciteit wel en wat blijft er liggen. En ik denk dat een heleboel burgers weten dat ze wel eens aangifte hebben gedaan, bijvoorbeeld van een fietsen die stal, en weten dat daar geen opvolging aan werd gegeven. Die keuzes maken, dat zal altijd blijven. De vraag

0: vraag is, hoe doe je dat nou op een zo goed mogelijke manier, zodat zo min mogelijk ernstige zaken blijven liggen. Maar nogmaals, we gaan wel met het rapport aan de slag. We gaan ook met de Rekenkamer in gesprek. En we zullen zorgen dat we daar goed opvolging aan geven.
1: Ja, want over één ding zijn ze het hier wel eens, en dat de opsporing beter moet. Ook van fietsendiefstallen, denk ik dan.
2: Ja, goed, de minister verdedigt zich, maar wat vindt de Kamer ervan?
1: Nou ja, dat verwijt van de Rekenkamer, dat vinden ze in de Kamer ook wel zwaar tellen. Ook politiek gesproken, want de Kamer controleert de regering. En de Kamer heeft daarbij gewoon deugdelijke informatie nodig. Wat ik wel ook hoor vandaag van Kamerleden is dat het daarbij wel meetelt wat nou de motivatie was van Van Weel. Is de Kamer nou bewust om de tuin geleid of kon die gewoon niet beter weten? En is het daar misgegaan? In het eerste geval tilt de Kamer daar zwaarder aan dan in het tweede geval natuurlijk. Maar de Kamer gaat hem wel op het matje roepen. De hele Kamer heeft vanmiddag om een debat met hem gevraagd. En dat gaat er donderdagavond ook van komen.
2: Ja, en Wilma, denk je dan dat hij Van Weel dus politiek gezien hierdoor in de problemen kan komen?
1: Nou, heel gemakkelijk zal het allemaal niet worden met deze aantijging van zo'n instituut als de Rekenkamer aan je broek. Ze zijn hier op voorhand niet uit op een ministerscrisis, maar hij heeft wel wat uit te leggen. Luister maar even naar Songül Mutluur van Pro, hoe zij het optreden van de minister noemt.
3: Ik beoordeel het als ernstig. Als een zeer gerespecteerd instituut, als de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de minister eigenlijk halve feiten heeft gepresenteerd aan de Kamer, dan wel zaken heeft gebagatelliseerd, dan vind ik dat een ernstige zaak waar tekst en uitleg over moet worden gegeven. Het gaat namelijk hier over slachtoffers die aangiftes hebben gedaan, die meldingen hebben gedaan, die niet opgevolgd zijn door politie wegens capaciteittekorten, geen prioriteit. En je hebt een verhaal nodig richting jouw slachtoffers. Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Sterker nog, heel veel slachtoffers voelen dat als een enorme klap in hun gezicht. En dat vind ik onverteerbaar. En daarom vind ik ook dat de minister naar de Kamer moet komen. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
1: Ja, dat vinden ze bij Pro. Dat zei het Kamerlid Mutluur van Pro. Hij moet het komen uitleggen van Wil. Nou, hij kan in de Kamer wel een potje breken. Maar lastig wordt het donderdag wel voor hem, Wilfried.
2: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman.

0: Chapel Roan met de Subway. Mensje van Keulen schrijft dit jaar het Boekenweek geschenkt. En dat is Niels, hè? CPNB heeft haar gevraagd als eerbetoon, zeggen ze, aan haar indrukwekkende oeuvre. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en schreef daarna nog heel veel romans, gedichten, verhalenbundels en ook kinderboeken. Mensje van Keulen, gefeliciteerd en welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Is het einde van de dag waarin je horendol werd bevraagd en noem maar op. Hoe ging het zo vandaag?
1: Nou, er was een aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
0: Ja.
1: En dan ik ben blij dat mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: Ja, ja,
1: begrijpelijk. Want ik moest het al die maanden verzwijgen.
0: Ja, dat vond ik zo interessant. Ja. Ik hoorde of las dat het 10 maanden
1: ja,
0: is, 10 dat maanden. Je het al weet.
1: 10 maanden en 2 dagen, ja.
0: Maar je
1: ja.
0: maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi's zijn geweest die dit uitgeven,
1: nou,
0: weet dit.
1: Mijn man natuurlijk was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
0: Serieus?
1: Was, ja, was ook wel geestig, hoor. Ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja,
1: ja, en toen kreeg ik dus
0: want dat is een soort verplichting dat je het geheim moet houden tot aan deze dag, in feite?
1: Ja, nee, want ik wist dus van niks en ik kreeg die vraag en toen kreeg ik ook te horen dat ik het niemand mocht vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelfs, ja, mijn man wist het dus omdat hij er toen was, maar ik heb zelfs een paar maanden later pas aan mijn zoon verteld. Ik dacht, ja, dat hou ik niet meer vol. Ja.
0: Heeft het ook iets plezierigs om het voor je te houden eigenlijk?
1: Het wenden. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ja, ging ik tennissen, mijn vriendinnen, iedereen vertelt wat en zo. Dacht ik, knotverdorie. En ook aan collega's vond ik wel vervelend.
0: Ja.
1: Mijn eigen broer niet, mijn zus niet. Allemaal niemand. Ja. En toen vertelde ik.
0: Je bent een leugenaar geweest, maandenlang.
1: Ja, dat lijkt nu zo. Maar in het weekend, nou, ik vertel het nu aan mijn kleinzoon. Nou, die is 15. En die riep, oh, plus aura. Het schijnt weer iets nieuws te zijn.
0: Wat is dat?
1: Dat je min aura of plus aura bent. Dus,
0: oh, oké. Okay. Nou, plus aura. Ik zie het niet overigens.
1: Nou ja, alsof je een aureool
0: hebt. Ja, ik snap het, maar ik zie het nu niet.
1: Nee.
0: Ja. Nou. Maar wat doet dat als je het hoort en vervolgens je mond moet houden? Begint het boek al in je hoofd te dagen na
1: nou, een toen ik de vraag kreeg, toen zei ik tot verbazing van de mensen die er waren, dat ik even moest nadenken. En toen, ja, na een paar minuten wist ik het dus wel. Want ik dacht, oh, ik was al jaren eerder al van plan. Ik had een zeker personage voor me, fictie. Maar ertussendoor moest ik een dagboek uittikken. Ik had nog korte verhalen.
0: Ja, maar ik zeg net dat je allemaal alles schreef. Maar die dagboeken vernoem ik even niet. Maar die heb je natuurlijk ook
1: weer
0: bezig.
1: Ja, dat zat er allemaal weer tussen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet een keer wat met haar doen. Ik moet iets doen. En toen dacht ik in die paar minuten, alsof het, dat werd heel sterk. Ik dacht, aan het personage denkt, oh, die zegt vast, ja, ik moet het doen. Oké, doe het. Dus toen zei ik ja.
0: Maar dat personage, wie of wat is dat voor een personage?
1: Ik mocht helemaal nog niks vertellen over de inhoud. En ik ben heel ver, dus ik ben het eigenlijk aan het afronden.
0: Ik ben de laatste en iedereen slaapt al.
1: laat ik het zo zeggen. Het omvang is ongeveer gelijk aan mijn debuut, ongeveer 20.000 woorden.
0: Ja?
1: Toen was het een man, 55 jaar geleden dan. En nu is het een vrouw.
0: Oké, okay. Dus het heeft een link met Bleke Zomer.
1: Nou, qua omvang in woorden, ja. En het is gewoon echt wel een Hollands verhaal. Het heeft waarschijnlijk wel wat meer spanningsboog, laat ik maar zeggen.
0: Maar je spreekt nu alsof je volledig vrij bent, maar je bent ook een beetje gebonden aan dingen. Als er een thema is, kijk ons nou, dan word je geacht om daar iets mee te doen.
1: Nee, het is alleen voor de thema-uitgave, hè, die niet cadeau is, die mensen moeten betalen, dan die door Japke de Bama.
0: Ja, klopt.
1: Woord is woord geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik ben vrij. En het is nu een thema, kijk ons nou, is het thema. Dat aardig past ook bij de novelle die ik heb geschreven. Of die ik zo goed als heb geschreven.
0: Ja, ja. En is dat dan, krijgt het een merkwaardige druk omdat een boekenweek geschenkt is? Jij loopt heel lang mee. Heb je ze alle 54 staan in je boekenkast eigenlijk?
1: Nee, niet allemaal. Er waren ook minder geslaagde tussen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar is het anders schrijven daardoor? Is er iets in?
1: Nee,
0: kijkt er iemand? Kijken er? Kijken
1: er
0: andere mensen mee?
1: Je moet het. Nee. Sowieso. Ik heb nog nooit iemand laten meekijken. Mijn romans niet, niks. En ik heb gewoon, je moet tussen 19 en 21.000 woorden schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik wist dat wat ik voor ogen had goed zou passen binnen die aantal woorden. En ja, dat lukt.
0: Ja. En die bleke zomer speelt dus een rol, omdat dat ook dezelfde lengte heeft.
1: Ik moet eraan denken, ook, omdat het dan ja, qua dikte straks zo... Denk, nou, dat is mooi, zo'n spanningsboog. En ik leef nog, is ook mooi, hè? Ja. Dat is meegenomen. Ja.
0: En ben jij iemand die hiernaast ook door kan gaan met je dagboeken? Kun jij zeg maar de knop omdraaien en de ene dag het een doen en de andere dag het ander?
1: Nou, ik wil wel weer graag aan het werk zijn. En ik twijfel nu of ik weer fictie zal schrijven. Of dat ik toch een vijfde dagboekdeel ga schrijven. En nou ja, er zijn vooral jonge vrouwen die graag willen dat ik toch nog de dagboeken weer uittik. Maar ik ben deze eeuw daarmee gestopt. Dus ik ben nu geëindigd bij het jaar 1987. Dus het is wel recent uitgekomen, maar het strijkt de periode van 76 tot 87. En ik denk dat ik tot 2000 zou kunnen uittikken, die jaren nog.
0: En daarna, dus, wat daarna, nou, van 2000 tot aan nu, is nou, het niet meer zo
1: dat
0: interessant?
1: Dat zijn maar een paar schriftjes.
0: Dat zou erop duiden dat het leven niet meer zo interessant is.
1: Het
0: vanaf
1: wordt wel
0: 2000.
1: Saaier. Ja, ja? Dat is heel prettig als je fictie wil schrijven.
0: En ben je daar zelf schuldig aan, dat het saaier wordt?
1: Nou, in zekere zin, het is wat rustig. Je wordt wat ouder, je hebt weer een man in huis. Je zoon is de deur uit. En ik heb het wel een beetje gezien. Al dat nachtbraken in de stad. En een dagboek schrijven kost ook weer extra tijd. En die wil ik toch liever aan fictie geven.
0: Ja, ja, want fictie, dat staat bovenaan.
1: Ja, ik hou van korte verhalen, romans en andere personages bedenken. Dus niet ik als schrijver, maar echt een ander personage. Ja. Soms iemand die helemaal juist niet op je lijkt, om dat helemaal uit te typen en spanning mee te geven.
0: Wat herinner jij eigenlijk nog? Kijk, Bleke Zomer, ik weet nog goed dat ik voor het eerst Verkering kreeg en zij las Bleke Zomer.
1: En was het niet
0: toen
1: voor je lijst?
0: Was ik 16, 17 of weet ik wat.
1: Ja, je mocht het voor je lijst al lezen toen.
0: Ja, ik las eigenlijk alleen maar boeken die heel dun waren.
1: Ja, maar dit was
0: dat was
1: duur,
0: het snelst
1: toen.
0: Vanaf.
1: Ja, dit was ook duur.
0: Ik weet er helemaal... Maar is er nog altijd... Is Bleke Zomer nog ergens altijd aanwezig in je hoofd?
1: Het mag op de... Oh, in mijn hoofd. Ja? Oh ja, ik zal hem als personage niet snel vergeten. Nee. Nee, zeker niet. Nee hoor, ik kan hem zo weer voor me zien. En uit allerlei verhalen ook. En ook wel uit de kinderboeken bijvoorbeeld. Ja. Eén kinderboek gaat over een kinderhater en een ander over vampiers. En ik zie ze allemaal nog wel voor me.
0: Ja,
1: ja hoor. Ja. Ja. Kan heel druk zijn terwijl je gewoon in je eentje in je werkkamer zit.
0: Ja. Ja. De boekenweek geschreven, jij bent dus gaan schrijven op het moment dat je het hoorde. Ik weet niet of dat letterlijk de dag erop is, maar je had gelijk een idee. Dus je kon ermee...
1: Ik had al een paar notities voor het personage, maar had dat laten rusten.
0: En is het nu in een staat van af? Want ik vind het nog best vroeg.
1: Het is vrijwel af, kan ik wel eerlijk zeggen.
0: Ja, maar nu moet het af zijn?
1: Nou, wel binnen een paar weken.
0: Oh, toch
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Ze hebben ook de ruwe versie wel gezien. Maar ik wil zelf nog even kijken.
0: Op een of andere gekke manier. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal keer op boekenbal geweest. En jij, denk ik, heb je ook wel eens rond zien lopen. Mm. Hoeveel heb je er meegemaakt?
1: Nou, niet allemaal meer, maar ik herinner me al van een aantal jaren terug dat je me vriendelijk begroette. Maar het is een hele aantal terug.
0: Heb ik jou vriendelijk begroet?
1: Ja, ja, toch? Oh, hallo, dag.
0: En was je aardig tegen mij? Weet
1: ja,
0: ik
1: ook,
0: niet
1: zou ook. Ja. Hallo, dag.
0: Zou ik dan moeten weten? Maar ik vraag het omdat ik dan toch op even niet denk bij de boekweek. Geef ik ook altijd aan het moment dat die lamp opgaat en dat je daar in die koninklijke loge zit en dat iedereen omkijkt. Ja. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Denk je wel over kleding na?
1: Ik vind het vooral leuk omdat ik een paar mensen mee mag nemen. Dus mijn zoon, mijn man, mijn kleinzoon. Dat vind ik leuk. En nog een paar. Nou, ik denk wel al van, ja, ik hecht niet zo ontzettend aan kleding. Want jezus, wat moet ik aan? Kan ik wel mijn sneakers eronder doen?
0: Doe mij een lol. Ja. Doe je sneakers aan.
1: Ja. Ja, die heb ik nu ook.
0: Ja,
1: aan,
0: daarom.
1: Ja, liever wel.
0: Ja.
1: Tegenwoordig kan het ook allemaal. Wat maakt het uit?
0: Ik beloof je, als ik een uitnodiging krijgt dat als het zover is en het boekenweekgeschenk wordt groots gevierd en je gaat staan dat ik vanuit de zaal of vanuit een balkonnetje naar je ga zwaaien.
1: Oh, misschien ga je ook dansen, want dan moet je zeker je sneakers aan.
0: Dat beloof ik. Ja. Ik doe geen sneakers aan, maar ik wil wel met je dansen.
1: Okay,
0: ik van harte gefeliciteerd. Okay. Geniet nog van deze eerste mooie dag dat iedereen het weet en ik zie je snel.
1: Dank je.

0: Hey Soul Sister, allemaal mooie korte nummers. In dit geval een nummer van Train. Verkiezingen in Marokko morgen doen bijna 30 partijen mee. En die strijden om de 395 zetels in het parlement. Marokko is een democratie, maar in de praktijk is toch eigenlijk de koning die daar de touwtjes stevig in handen heeft. Goedenavond Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt het dan nog wel spannend, Jan?
1: Ja, nou...
0: Doet het ertoe?
1: Wat ertoe doet, is vooral welke partij de grootste wordt, omdat die de premier mogen leveren. En eigenlijk zijn daar al de verwachtingen dat het de partij de PAM zal zijn. Want de voorzitter van de voetbalbond is overgestapt naar die partij.
0: Ja.
1: En er wordt algemeen verwacht dat hij door de koning ook als premier zal worden aangewezen. Want in 2030 doet Marokko samen met Spanje en Portugal de organisatie van het WK voetbal. En Marokko wil daar goed naar voren komen.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond ook premier maakt, dan is er een goede kans dat dat allemaal goed gaat verlopen.
0: Ja, en voor de koning is dat voetbaltoernooi ook een speeltje wat hij graag wil hebben.
1: De koning wil vooral dat het beeld van Marokko in het buitenland een positief beeld is. En daar moet dus de Marokkaanse deelname aan het WK ook een soort uithangbord voor gaan worden.
0: Ja, spelen de beelden die ons allemaal op het netvlies zijn van Ceuta dan nog een grote rol eigenlijk rond die verkiezingen?
1: Nou ja... We hebben gezien dat heel veel, er worden wel cijfers genoemd van 80.000, voornamelijk Marokkaanse jongeren, naar Ceuta trokken, een week of 6 geleden. Dat een uiting was van, we zijn niet blij met hoe het hier gaat, en dan vooral het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, dat gaan we waarschijnlijk ook zien bij de verkiezingen, door een hele beperkte deelname van jongeren aan de verkiezingen. Er is in Marokko, als je wilt stemmen, moet je je eerst registreren als stemmer. Als je 18 geworden bent, dan moet je je gaan registreren. Nou, er zijn, dan ben ik even het exacte aantal kwijt, maar 12% van de bevolking die mag stemmen, zijn jongeren van 18 tot 24. Maar 4% hebben zich ook geregistreerd als kiezer. Dus 8%.
0: Die laat het lopen.
1: Dat is dus eigenlijk 2/3.
0: Ja.
1: De 2/3 van de jongeren laat het lopen.
0: Ja. Waarom doen ze dat niet? Want hebben zij het idee dat die stem toch niet telt? Dat de koning het toch weer uit gaat maken in plaats van het parlement?
1: Ja, dat zal het zijn. Het is een systeem wat al jaren zo functioneert. En mensen hebben er geen vertrouwen in dat systeem gaat veranderen. En als het systeem niet gaat veranderen, dan zal het allemaal blijven zoals het is, met hooguit kleine veranderingetjes in de marge. Maar echt de structurele verandering, verbetering van het onderwijssysteem, het zorgen dat er voldoende banen komen, dat vereist zo'n structurele verandering, dat gaat niet gebeuren met deze partijen.
0: Nee, en dat komt door de koning eigenlijk. Zij zijn de koning niet de baas.
1: De koning legt in ieder geval de prioriteiten, en die liggen anders dan de prioriteiten van de bevolking.
0: Ja, maar kun je het dan nog?
1: Daar zit echt een verschil.
0: Ja, maar kun je het dan in Marokko nog wel een democratie noemen?
1: Ja, er zijn verkiezingen, er zit een premier en een regering. Die hebben een klein beetje speelruimte waarin zij iets kunnen bepalen. Er is een parlement dat in theorie natuurlijk wetgevende macht heeft. In de praktijk is het eigenlijk vooral een stempelmachine, waar wetten worden goedgekeurd die uit de ministeries komen of die rechtstreeks uit het paleis komen.
0: Ja.
1: Ik laat de luisteraar zelf maar even concluderen of die dat een echte functionerende democratie vindt of
0: ja.
1: niet.
0: Ja, ik was in het voorjaar in Tanger of Tanger, wat mensen willen. Een ruime week.
1: Of Tanja op zijn Marokkaans.
0: Ook mooi, ja. Ik had er enorm naar mijn zin. En ik vond het wel een dynamische stad. En de mensen, het zegt allemaal niks misschien. En mensen ook wel opgetogen. Is dat een vals beeld wat ik krijg, omdat het een stad is? En is het op het platteland bijvoorbeeld heel anders?
1: Ja, als je 20, 30 kilometer landinwaarts zou rijden, dan heb je ineens een hele andere situatie. Toen, de jaren dat ik in Rabat woonde, deed ik dat soms wel eens als ik gasten had. En we hadden nog een paar uurtjes over. Ik bedoel, zakelijke gasten. Ja. Maar als we nog een paar uurtjes over hadden, zei ik van, zullen we nog even een stukje van binnenland meepikken? En dan hoeven we echt niet ver, 15, 20 kilometer te rijden. En dan zie je een totaal andere wereld. Nou, dat geldt zeker ook voor Tanger.
0: Ja, ja. Want jij begon het over het WK voetbal. Ik weet wel dat ik vanaf het vliegveld naar mijn plek in Tanger toe reed. En toen zag ik dat enorme glanzende stadion daar liggen. Het werd zelfs als gebruikt voor het, wat was het, een of ander toernooi daar? Hè? Ik denk het Afrika.
1: Ja, de Afrika Cup.
0: Dus dat vinden ze, dat vindt de koning belangrijker, dat het WK voetbal slaagt dan dat de armoede wordt opgelost.
1: Ja, want de prestaties van de Marokkaanse voetbalteams die dragen ook weer bij aan dat beeld van Marokko in het buitenland. En nou ja, die prestaties zijn absoluut goed geweest natuurlijk. De laatste twee WK's en ze hebben ook nog de Afrika Cup uiteindelijk reglementair gewonnen. Nadat ze in eerste instantie de finale hadden verloren van Senegal. Marokkaanse team onder de 20 of onder de 21 doen het ook heel erg goed. Dus ja, Marokko zet gewoon daarop in. En die voorzitter van de voetbalbond zit daar dus ook achter. Hè. Die heeft bijna onbeperkte middelen gekregen om daaraan te werken. Voetbalschool, et cetera.
0: Ja, ja. Nou ja, het is duidelijk uit je verhaal blijkt dat vermoedelijk de koning de touwtjes gewoon ook na de verkiezingen in Marokko morgen toch weer in handen. Dankjewel. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner. Een hele eer voor kunstenaar Lita Kabeyout. Ik kijk even extra op mijn blaadje om het toch vooral goed uit te spreken. Vannacht morgen heeft zij in Museum Jan in Amstelveen namelijk een dubbel tentoonstelling met een beroemde Spaanse kunstenaar van twee eeuwen geleden, want die is er niet meer, dat is Francisco Goya. Hij schilderde onder meer een executie van Spaanse opstandelingen door Franse soldaten. In de expositie is de titel Los Disparates, Spaans voor, of Nederlands, voor de dwaasheden. Goedenavond, Lita.
2: Goedenavond.
0: Ja, waarom, ga even dichter bij de microfoon zitten. Ja. Waarom wilde jij dit monsterverbondje aangaan met Goya?
2: Ja, het is zo ongelooflijk boeiend, omdat eigenlijk wat je ziet, wat nu in onze historische moment dat we leven, dat 200 jaar geleden Goya sprak over dezelfde dingen. En exact dezelfde
0: dingen. Hij sprak erover, maar hij schilderde dat ook.
2: Ja, dat zeker met Los Disparates. Deze serie Etsen, zijn eigenlijk zijn laatste werk die Goya verricht. Ik zeg altijd, er was een soort afscheidsbrief naar de menselijkheid. Wat hij heeft gezien, wat hij eigenlijk bezig hield met ons attenderen. Dit mag nooit vergeten. De geschiedenis mag dit nooit vergeten.
0: Want de beelden die ik heb gezien op internet, en dat, een deel van dat werk komt natuurlijk nu uit Spanje. Hè? Ja. Uit Madrid, denk ik, geloof ik. Hè? Van het Prado. Ja. Maar het is wel smartig, hè? Wat je ziet is, mensen die krijsend in de hemel hangen, lijkt het wel zwart, donker.
2: Ja.
0: Wat zie jij erin?
2: Ja, en toch, wat ik zie, is een enorm, eigenlijk een enorm verlichting. Hoe hij eigenlijk de imperfectie van de mensheid weergaf. Ook de erkenning dat wij, dat wij elke keer telkens dezelfde fouten maken. Dat wij heel langzaam leren om de menselijkheid tot een volmaakt een human niveau te brengen.
0: En betekent,
2: het is niet donker.
0: Nee, oké.
2: Okay. Het is niet donker.
0: Maar het betekent dat we zijn 200 jaar verder, hè, zou ik maar zeggen. Jij legt een link nu met Goya. Ja. Betekent het dat jouw werk, wat je ernaast zet of tegenover zet, dat dat vergelijkbaar is? Of is het juist heel anders?
2: Nee. Die praat exact over wat hij sprak toen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort echo.
0: Ja.
2: Dus het is een soort herinnering en een soort oplichting op de wat hij zo indrukwekkend en zo dappig was om te doen. Hè. Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd om deze etsplaten te maken.
0: Hoezo?
2: Omdat de Inquisitie had hem kunnen veroordelen.
0: De omdat politiek, hij zo uitgesproken was, politiek gezien,
2: absoluut,
0: met dat werk. Oh ja?
2: Hij was een schilder van de koord, van de koningrijk. En hij stapte uit om te zeggen: ik ga schilderen wat wij aan het doen zijn, wat jullie aan het doen zijn met het volk. Je moet bedenken, 200 jaar geleden, toen hij dit print maakt, Napoleon invasie, Inquisitie voor de tweede keer komt terug. De femocine, dus de mishandeling van vrouwen was toen eigenlijk bijna een sport. De wereldoorlog die ontstond en de kerk die totaal iedereen in de steek liet en zei: we gaan Napoleon dienen.
0: Ja, jij hebt dat werk van Goya. Je woont nu al lang in Nederland, hè? Gerrit Rietveld Academie gedaan. Ja. Maar je hebt dat werk vroeg gezien toen je nog in Spanje woonde, in Barcelona, later naar Madrid gaan. Heb je dat werk gezien?
2: Ja,
0: hoe oud was je toen?
2: Dertien.
0: Wat vond je toen van het werk van Goya? Oh ja.
2: Ik liep gewoon de zaal uit en ik zei: dit is een soort nachtmerrie. Die wil ik nooit die zaal betreden.
0: Wat zag je dan dat je niet aankon?
2: Ik denk wat je ziet aan de prenten en wat je ziet aan zijn werk uit die periode. De gruwelijkheid van de mens. Wat de brutaliteit. Hij praat in deze werk. Dat is de onrecht aan de mensen die wij niet kennen. De emigraties. Het is ongelooflijk als je ziet de La Pradera de San Isidro, dat zie je de alle immigranten die eigenlijk een soort afgrond gaat. Je ziet alles wat ze nu op die
0: dus
2: moment.
0: Dus jij kon daar niet tegen als meisje van 13.
2: Nee,
0: je vond dat veel te eng ook of zo.
2: Ja,
0: maar je bent toch in de kunst geraakt. Je holt een museum uit, want was in Prado, denk ik.
2: Ja, en toen zei ik wil kunstenaar worden.
0: Daarna?
2: En 2 jaar later.
0: Ja. Was je 15?
2: 15, kom ik terug in de zaal. En toen dacht ik, hij gaat mijn meester worden. En tot de dag van vandaag, Goya is mijn meester. Maar niet in zijn virtualiteit, niet in zijn schildertechniek. Omdat dat heb ik niet eens nooit zo geïnteresseerd geweest.
0: Nee, je hebt een hele eigen techniek die je er tegenover zet.
2: In zijn intellect, in zijn menselijkheid, in zijn verantwoordelijkheid. Je moet denken dat Goya is, denk ik, een van de benige oorlogjournalisten geweest.
0: Ja.
2: Hij heeft allemaal vastgelegd.
0: Hij is gewoon een beeldend journalist geweest. Ja. Een schilderende journalist, zeg jij.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja. Heb jij dat activistische ook in jezelf? Ik meen het een beetje te voelen aan je.
2: Ja, nou, ik weet het niet als hij activist is, maar wat ik heb in mezelf is dat ik strijd en ik zal alles opgeven voor een rechtvaardig maatschappij. Voor een respectvol en voor een maatschappij waar de mensen de vrijheid hebben en de recht om te formeren met cultuur en met educatie.
0: Ik weet weinig van je leven, maar je bent naar Nederland gegaan. Had dat te maken met het feit dat je in Spanje het daar niet goed vond? Had het politieke reden?
2: Ik kom natuurlijk uit een regering van Franco.
0: Ja.
2: En mijn familie, mijn adoptieve familie, die ongelooflijk, ongelooflijk dankbaar ben en ongelooflijk van houdt, waren wel uit die regering. Ik denk dat ik altijd een vrije geest heb gehad. En ik hunker aan een brede grenzen en andere culturen en andere gedachten. Ik hunker naar zeg maar, de globaal en de breed aspect van de ontwikkeling van de mens.
0: Ja. En daarom ben je naar Nederland gegaan?
2: Ja. En in Nederland in de jaren 80 was hier zo'n mooi klimaat. Dat zeg maar, educatie, leren, tolerantie,
0: kunst.
2: Respect, kunst was zo ongelooflijk actief. En we waren zo trots op wat wij deden, de Nederlanders. Weet je?
0: Ja, ik vind het geweldig om te... Lita, het spijt me, dat kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met die tentoonstelling. Te zien in het museum, Jan Museum in Amstelveen. Hè? Ja. Lita Kabejoet. Dan zeg ik het
2: heel goed gezegd.
0: Ja. Samen met Goya, hand in hand. Ik wens je veel plezier.
2: Dank je wel.
3: Het is 11:55.
0: De Poolse eurocommissaris Piotr Serafin vond de gesprekken met de EU-ministers voor Europese Zaken over de meerjarenbegroting kennelijk zo saai en voorspelbaar dat hij ze vergeleek met de film Groundhog Day. Daarin bleef de hoofdpersoon, gespeeld door Bill Murray, steeds opnieuw dezelfde dag. Robert Lokland is filmjournalist bij het ANP en de Telegraaf. Goedenavond, Robert.
4: Hi, goedenavond.
0: Ja, die film is toch al uit 93, dat is pak een beetje 33 jaar oud. Hoe kan die zo in het hoofd van zo'n eurocommissaris gaan zitten, denk jij?
4: Nou ja, het is een vrij briljante film. Het gaat over Bill Murray, die komt vast te zitten in een soort tijdlus op Groundhog Day. De dag dat de bosmarmot moet voorspellen of de winter nog langer duurt of niet. En hij moet er een beetje achterkomen waarom hij in die tijdlus zit en ook vooral hoe hij eruit komt. En die film is zo goed en zo iconisch dat elk jaar op Groundhog Day, dus 2 februari, is er een enorme grote groep mensen die film weer gaat kijken. Hij is ook opgenomen in de Library of Congress, dat is zeg maar de videotheek van het Amerikaanse congres, omdat deze film erkend is als erfgoed wat voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dus het is niet alleen ik die zegt dat deze film briljant is en dat Bill Murray eigenlijk een Oscar had moeten krijgen, maar er is een hele grote groep mensen en daardoor heeft deze film nu al bijna 3 generaties, gaat hij mee en willen mensen het blijven zien. En het is niet zomaar een romantische komedie, er zit echt veel meer in.
0: Ja, maar goed, je hebt die film destijds dus ook gezien, neem ik aan?
4: Ja, en inmiddels meerdere malen.
0: Ja, oké. Maar wat is dan de aantrekkingskracht van het feit dat iemand steeds diezelfde dag opnieuw meemaakt? Wat doet dat met een mens?
4: Dat is heel grappig. Nou, psychologen hebben die film ook omarmd om 2 redenen. De stadia waar hij doorheen gaat, zou je kunnen zien als de stadia waar mensen doorheen gaan in geval van rouw of grote diepe problemen of grote trauma's. Eerst ontkent hij de feiten, dan gaat hij zich hedonistisch gedragen, dan kan het hem allemaal niks meer schelen en dan komt hij in de fase dat hij door wil en gaat bedenken, hoe kan dat eigenlijk? En de psychologen gebruiken dit ook als een soort tekstboek voor patiënten, maar ook voor studenten, om aan te geven hoe dat werkt. Dus er zit een hele diepere laag in. Je zou het kunnen zien als een allegorie voor reïncarnatie of voor verlichting. Dus er zitten echt ontzettend veel diepere lagen in, los van het feit dat Bill Murray eigenlijk de rol van zijn leven speelt. Hij heeft eigenlijk nooit een betere rol dan deze gespeeld. En dat is ook een reden om die film eigenlijk heel vaak weer te kijken en ervan te genieten dat hij zo tijdloos is.
0: Ja. Oké, Robert, het is in ieder geval fijn om te weten dat er een eurocommissaris is die nog wel eens een keer naar een film kijkt. Dat is goed nieuws, vind ik. Ik dank je wel voor je reactie, Robert Blokland. Ja, ik begon de uitzending met dat het over nu 4 minuutjes, 100 jaar geleden, is dat John Coltrane werd geboren. Ik zou zeggen, het is laat op de avond. Probeer even ballads te vinden van John Coltrane. Lekker rustige muziek om bij in slaap te vallen of nog even wakker te blijven. Morgen zit op deze stoel Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtten ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.